0: We gaan in ieder geval even kijken wat we kunnen doen nog. Die fluittoon. Ja, er is een pieptoon, dus die moeten we proberen weg te krijgen. Wacht even.
1: Let it be.

Hier zijn we weer. Dus de pieptoon is eigenlijk opgelost. Dus gaan we nu naar het volgende concert.

serieus?

0: Hey, hallo, dag radio, radio. U heeft net geluisterd naar John McCowan als tweede concert van het Summer Bummer Festival. Ja, en er komt nog veel meer.
1: Daughter, daughter. Maar, dus ik ga nu terug naar de studio. In het boekje stond dat er geen gebruik werd gemaakt van laptop in de omschrijving. Maar er zat toch wel een of ander elektronisch toestel tussen de blaastuit en het instrument zelf. Dus er was toch wel enige vorm van extra die dus niet alleen uit het instrument zelf voortkwam. Even kijken, ik ben er bijna. In de studio op verplaatsing van Radio Centraal in Trix, zodat we verder kunnen. Zo. Ja, dit is niet goed.
2: Dus is de soundcheck bezig. Stage, daughter, daughter, vier dames, volledig, dus vier vrouwen. Daniel dacht nog dat het misschien vocalisten zouden zijn, maar we horen toch wel andere instrumenten. Hun Belgisch debuut gaat hier zo meteen beginnen om 18 uur. De klok kunnen we beter bij de hand nemen, aangezien er weinig tijd tussen de concerten is. We hebben nog 13 minuten, zie ik hier toch, in principe. Maar Daniel, je hebt daar gezeten in dat concert.
1: Ja.
2: En de speculatie was, want ik was met Alex van Smegma, is ook aanwezig daar, aan het speculeren wat het nu precies was. En we denken, het was een basklarinet, maar hij heeft er wel iets aan mee gedaan.
1: Ja, ik heb het al op weg naar hier verteld. In het programmaboekje wordt er de nadruk op gelegd. Geen
2: laptop.
1: Ja, ja. Maar er zat wel degelijk iets elektronisch tussen de blaastuit en de blask.
2: Het elektronisch.
1: Dat is het contrabasklarinet.
2: Ja.
1: Ja, er zat wel iets tussen. Ik zag duidelijk een ledje.
2: Oh ja.
1: En het zat wel iets tussen.
2: Er ging contact.
1: Waarschijnlijk een soort van sampler of zo.
2: Maar geen contactmicrofoon bijvoorbeeld.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het echt wel iets was.
2: Maar in de brochure wordt er nadruk gelegd op een polyfonisch instrument.
1: Ja.
2: Maakt hij ervan. Ja, of zoiets. En het zou iets met Roscoe Mitchell te maken hebben, de bekende man van Art Ensemble of Chicago, was de groep waar hij bekend door is, maar ook onder eigen naam heeft hij heel veel gedaan. Dus dat was toch een echo die daarin doorklonk. Heb je ervan genoten van het gebeuren?
1: Ja, ik vond het zeer interessant.
2: Ah, ja.
1: Ja, het eerste concert is natuurlijk een klassiek concert, hè, zoals we dat kennen al. Zeer vele tientallen jaren.
2: Ja. Een jongere generatie, absoluut.
1: Het is, het is een standaard eigenlijk al bijna zo.
2: Het had ook te maken met, het was een kwartet, maar voor het concert, we spreken nu over Cabas Sundog, ja. Dus die hebben als kwartet een LP uitgebracht, maar nu waren er extra muzikanten bij.
1: Ja.
2: Dus het was een nieuwe setting.
1: Ja.
2: Dus dan neem ik aan dat ook meespeelt hoe het concert was. Dat ze moeten zoeken naar een soort samenhang dan. Dat was het eigenlijk, denk ik.
1: Maar dit was weer iets nieuws.
2: Maar wat we zo meteen gaan krijgen, dat gaat dan toch, wat we al hebben gehoord op de achtergrond, is dat het toch improvisatie gaat worden voor een deel, zoals we dat hebben kennen misschien ook.
1: Stemmen of andere instrumenten?
2: Nee, instrumenten. Hè. Ze hebben dus duidelijk, ik heb al blaasinstrumenten gehoord, ik heb allerlei dingen gehoord, dus het is zeker geen vocaal concert.
1: Nee.
2: Ja. Het hele muzikale spectrum, dus ze hebben ook van alles bij elkaar gehaald.
1: Ja, misschien hebben ze verschillende instrumenten bij die ze spelen.
2: Ja. Maar ik denk, je hebt net geen vocalen. Ik heb geen stem gehoord.
1: Nee.
2: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja, ik wou even luisteren wat er uit de zaal kwam.
2: Ah, dat is de soundcheck.
1: Ja, dat was het.
2: Oké, dus dat is de stand van zaken hier. Bij het gebeuren is trouwens een medewerker van de radio, Frederik, van Able to Label, is momenteel aan het repeteren met een groep hier.
3: Hij speelt zelf synthesizer, hij is muzikant ook. Hè?
1: Ja, ja.
3: En hij is met een aantal vrienden, is hij hier aan het ze hebben een ruimte afgehuurd en ze zijn aan het repeteren. En hij wist niet dat er een festival was hier.
1: Oh.
3: Dus ja, er is enorm veel muzikaal talent bij Radio Centraal. We kunnen ook Frederik natuurlijk een keer vragen om in de context van de radio iets te gaan doen.
1: Ja.
3: Maar dus ja, hij is nu bezig. Hè. We kunnen hem nu niet... Die bijhalen. Ze zijn aan het musiceren. In de kelder. Ja, de kelder is het niet, denk ik. Ik denk een ruimte er ergens. Er zijn meerdere ruimtes in Trix. Er worden een paar podia gebruikt hier. Voor het festival, maar er zijn nog ruimtes.
1: Ja, twee jaar geleden hadden we daar boven ergens. Hè, in die,
3: ja, dat is boven. Maar zij zitten achteraan daar.
1: Ja.
3: Er is zoiets. Ik weet niet wat dat noemt daar. Is alles gebaseerd daar?
1: Zo'n Escher-achtige constructie.
3: Je kunt er alles doen. Je kunt zelf je geluiden maken.
1: Ah ja, dat is dus die...
3: Compositie, die... Meshworks, is dat Meshworks?
1: Ja, Composite Meshworks.
3: Oh ja, dus wat je zelf iets kunt doen.
1: Installatie, ja.
3: Dus is dat ook iets waar we dan... Want je hebt nu dat uitgezonden via dit systeem dat jij hebt. En we hebben dus geen microfoon in het café staan.
1: Nee.
3: Dus je moet er altijd, als je die wordt uitgezonden, vandaar moet jij met dat apparaat naar daar.
1: Ja, of ook straks in het centrum.
3: Oh ja. Maar dus we kunnen enkel de main stage vanuit de PA uitzenden.
1: Ja, daar hebben we een rechtstreeks bron, maar...
3: Maar er is geen bron. In de, hoe noemt dat in de café podium is er al geen bron?
1: Er is wel een mengpaneel, maar dan is het nogal moeilijk omdat het volk moet hier langs kunnen. En het is nogal moeilijk om daar een kabel te spannen, denk ik ook.
3: Maar
1: het is even lastig of dat nog altijd...
3: Zal de aankondiging dan zo meteen wel worden?
1: Ja.
3: Trouwens, de mensen gaan naar daar, dus ze zullen
1: nog niet
3: beginnen.
1: Ja, ik zie de mensen ondertussen.
3: Ja, die sijpelen binnen, ja, dus toch niet voorlopig is het zeker nog niet dat je het... Ik heb trouwens nog geen oproep gehoord van ga naar het grote podium. Maar het zal natuurlijk binnen afzienbare tijd beginnen, maar het is nog geen 18 uur. Hè. Ze hebben dus om 18 uur voorzien. Denken de mensen gewoon met hun klok denken dat het bijna 18 uur is en dat ze daar naartoe moeten gaan. Nog 8 minuten, Daniel. Ik heb hier, kan u het uur meegeven. Nog allerlei tassen hier, Daniel, zie dat je niet struikelt. Maar inderdaad, het is, nog 8 minuten kunnen wij hier iets zeggen.
1: Ja. Of kunnen we even wat muziek opzetten?
3: Kunnen we eventueel ook doen. Is er nog iets dat we kunnen zeggen?
1: Nee.
3: Jawel.
1: Dus hebben we een interview kunnen doen met iemand.
3: Ja. Dus de platenstand is interessant. Hè? Ik heb wel goede dingen gevonden hier. Voor een heel zachte prijs ook. Ja, ja. Eugene Chadbourne, een cd. Eugene Chadbourne. Voor Wes Craven. Dus dat betekent Wes Craven, de bekende horrorfilm-kineast. En Eugene Chadbourne. Ik ben heel nieuwsgierig wat hij daarmee gaat doen.
1: Ja.
3: Het was €5 van een Duitse standhouder hier. En een aantal promotie-cd's voor €1. Faust ook, de versie met Hans-Joachim Irmler. Dus dat zijn heel goede producten voor een heel lage prijs, kan ik zeggen.
1: Ja.
3: Dus je kan ook uw dingen vinden hier op de platenstanden.
1: Er zijn ook echt verzamelaarsstanden waar men zeer dure...
3: Ja, ik ben een cd.
1: Zeer gezochte persingen.
3: Ja, maar die man had ook een cd bij van Sun City Girls, maar dat is dan meteen €35, omdat daarop... Ja. Dat wordt op
1: maar er zijn ook verzamelobjecten te vinden, denk ik.
3: Ja, vinyl voornamelijk neem ik aan. Dus het is een interessante, aangename vondsten voor mij. Het is Maya Radke die interpelleert. Ja, het is een dansvoorstelling trouwens. Kunnen misschien beginnen dansen. Maar Maya Radke begeleidt hier een dansvoorstelling voor de luisteraars die dat niet weten. Dat is een cd uit 2006. Ik vind een heel goede cd. Waar zij alle klanken zelf maakt. Maar er wordt op gedanst.
1: Ja.
3: Daniel heeft zijn verzameling krokodillen ook meegebracht. Een duet met Maya Radke. Dus wat u nu hoort, is een zeer vervaarlijk ogende krokodil. Met scherpe tanden.
1: Ja.
3: Misschien laten de begeleider, ik weet niet of de presentator iets zal zeggen voor dit concert, maar je kunt dan misschien een duet met Maya Radke realiseren. Ah.

Oh, my God.

0: Daughter, Daughter. Dus live op het Summer Bummer Festival.
1: Ja,
0: moet even zien. Daar.
2: Ben ik on air hier?
0: Ja, ja.
2: Ja, ik. Ah, Jan.
0: Dus Camila Nebbia.
2: Sta ik op, maar ik hoor mezelf niet.
0: Jawel.
2: Ik hoor mezelf niet.
0: Oh, wacht. Ja, dat. Oké. Okay.
2: Nu, ja, oh, nu hoor ik mezelf heel duidelijk.
0: Ja.
2: Ja, ik heb het een deel van het
3: daughter,
2: concert.
3: Daughter.
2: Ja. Jan, ja.
3: It was nice. Quick word about Composite Flashworks. Tell us, Renny and Kath Roberts, they were here in 19 playing with Derek Seris. At the time, they brought their trombone and baritone saxophone, but now they brought a whole truckload of stuff and they are playing in the center on the left side of the bar, and I urge you to check it out. They are here tomorrow the whole day and you can really help them, because it's not just the two of them playing. They have like a kind of, it's hard to describe, it's a kind of art space, interactive installation, sound lab to trigger the creativity. You can help them, they let you record stuff and they use it, and you can help them draw stuff. And but now is the only time that they will do at 7 a kind of performance in their own created art space. So please check it out if you want, and then we'll see you back at 8 for Das B.
0: Ja, dus we hebben Daughter Daughter gehoord. Camila Nebbia, Amal Li Dal, Sun Mi Hong, Elisabeth Kudu.
2: Ja, blijkbaar een heel internationaal ensemble. Jij bent in de zaal geweest, Jan? Heb jij in de zaal gehoord? Ja, een derde microfoon moet er nog bij.
0: Ja.
4: Ja, ja. Ik ben even in de zaal gaan kijken op het einde, ja, inderdaad.
2: Ja, ja. Dus de mensen hebben het gehoord, het is in uitzending geweest. Ja, ja. Ik heb maar een deel gehoord. Ik heb maar een heel kort fragment gehoord eigenlijk. Ik was met iemand van de stand van Kraak aan het praten hier. Een interessante organisatie, momenteel gevestigd in Brussel. Maar ze doen een festival in Antwerpen en dat wordt door Radio Centraal.
0: Ja, we zenden dat ook live uit.
2: Live uitgezonden. Maar interessant, omdat ja, een jonge vrouw die literatuur heeft gestudeerd. En ze hadden veel cd's bij uit de oude, vroeger tijd. €2 het stuk. En ik heb toen interviews gedaan met de beginperiode met Johan, die in begin bij was. Niet Johan van Radio Centraal, maar van Kraak. Dus ik zit met mijn gedachten even tussen twee dingen nu. Dus het gesprek met Eline, interessant. En dan wat ik net heb gehoord, dat was maar een heel kort fragment. Dus voor het concert kunnen jij misschien een impressie geven? Of? Ik denk dat het een vrij powerplay was. Het,
4: ja, dat was plezant. Veel snelle melodiekjes. Af en toe een beetje overstuurd op de instrumenten.
2: Ah, ja.
4: Ik hou er wel van het al de vier muzikanten die... Een geluid eigenlijk door elkaar geven, toch, ik veronderstel toch geïmproviseerde setting. Hè.
2: Mm-hmm.
4: Ja, vind ik eigenlijk ook zalige muziek voor ergens in een café te spelen, waar je heel de avond
2: rondhengt. Je bedoelt in concertvorm? Want,
4: ja, dit was nu in concertvorm gebracht. Hè,
2: maar in een café waar mensen praten met elkaar, gaat dat...
4: Ja, dat vind ik zelfs nog beter.
2: Ja, zo ja.
4: Ja. Ja. soms komt muziek beter tot zijn recht als je niet op een stoel zit.
2: Maar het leek me niet daarvoor bestemd. Ze speelden wel met het idee dat die mensen gingen praten door het lakje.
4: Oh, dat is waar. Dat is een persoonlijk idee dat in mij opkwam op het moment dat ik erin luisterde. Dus je wilt de muzikanten door, ook ze nog kijken natuurlijk.
2: Ja. Het was hun debuut in België en ik neem aan een nieuwe groep, denk ik. Hè. Zoiets. De namen kende ik voorlopig niet.
4: Het zal een nieuwe formatie zijn, maar het zijn namen die regelmatig formaties vormen als ik het zo lees.
2: Oké, ja, 7 concerten vandaag, dus een heel gevuld programma. En de presentator heeft net aangekondigd wat er om 8 uur komt op de main stage, dat is hier dan. Maar zometeen moeten wij naar het centrum, blijkbaar.
4: Ah, het centrum.
2: Ja, het centrum. En dat is het café-podium, waar Daniel dan met zijn constructie naartoe is geweest om het uit te zenden. En dat zal ook moeten daar, op dat centrum.
0: Ja.
2: Dus om 7 uur wordt dat aangekondigd. En we gaan er naartoe moeten gaan, maar het zal niet door een presentator worden aangekondigd. Het zal beginnen, denk ik. Wacht, dus het is nog 10 minuten.
4: Het gaat gewoon beginnen.
2: Ja, ja. En dan moeten we daar... wij kunnen blijkbaar eventueel communiceren, heb ik gezegd, maar dat is...
0: Ja, dat gaat.
2: We zijn aan het experimenteren met een nieuwe setting. Dus met, vorige keer hadden wij een kabel bij, waarbij we dan tot op de eerste verdieping zijn geraakt. En gelukkig is daar toen niemand op die kabel gaan staan, of weet ik veel. Dus nu hebben we een veel praktischere...
0: Dat was 2 jaar geleden.
4: Dat is 2 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dat was met een een draadloze set, maar dan om toch nog binnen het bereik te zijn, moest die zender hier in het trappenhal hangen.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan was er een zeer lange kabel naar de zaal, de cinemazaal, waar dan de voorstelling was.
2: En jij met een helm op en dan die microfoon erop vastgemaakt. En ik heb er foto's van gemaakt. Hè, weet ik. Dat was een historisch moment inmiddels. Dat gaan we dus niet meer kunnen doen. Dat zou eventueel kunnen.
0: Ik zou het nu eigenlijk ook niet goed moeten meebrengen en de microfoon erop vastkleven, dat ik die niet moet manipuleren.
2: Ah, zo ja. Ja. Je kunt nog een beetje verbeteren, de situatie. Ja. Oké, en er was een heel korte brom was er in het begin blijkbaar.
0: Dat was een technisch makkement.
2: Dat waren de batterijen die moesten vervangen worden, voor de mensen die dan even thuis hebben gehoord. Maar dat was een heel kort moment.
4: De machine zonder pillen.
2: Ja. Ja. Dus ze zorgen voor een grote verscheidenheid in het festival ook, denk ik.
0: Ja.
2: Met, zoals de presentator zei, ook veel vrouwen die uit musiceren. Dus daar is ook rekening mee gehouden. Want ik herinner mij trouwens, toen wij jaren geleden het Free Music Festival deden, dat een minderheid was, de vrouwen die toen aantraden.
0: Oké, daar is Nico.
2: Ah ja, Nico.
0: Hij wil niks zeggen.
2: Oké. We hebben ook geen vierde microfoon bij de hand.
0: Jawel, we hebben nog wel microfoons.
4: Oh, we kunnen de microfoons bijzetten.
0: Maar hij wil niks zeggen.
4: Ik kan het plat
2: gaan. Nee, dus we moeten dat niet benadrukken, want die is de situatie.
0: Ah ja,
5: ja.
0: Okay. Ja. Ja. Misschien later.
2: Ja, dat is een collega van Radio Paniek uit Brussel.
0: Ja, binnen enkele minuten zal ik al vertrekken. Dan kunnen jullie nog wat verder doen. En dan, ik weet niet hoe het precies zit, of ik dan hoorbaar zal zijn hier al. Maar dan, we hebben een speciale...
4: Normaal wel.
0: Ja, een speciale mix voor de hoofdtelefoons.
2: Ja, wat ik nu hoor is uit de zaal, neem ik aan. Er staat een plaat op in de zaal,
0: ik zie het.
4: Ja, dat is een plaatje uit de zaal.
2: Dat is Maria Portugal. Ik weet niet wat Maria Portugal is, maar dat is de Braziliaanse muziek die ook gaat komen straks.
0: Het laatste concert is het Erasoa Septet. Ja. En die gaan dus die muziek van... als inspiratie gebruiken van Maria Portugal.
2: Ah, bon, maar zo. Dus het zou kunnen dat op de achtergrond wel... Oeh, wat is dat?
0: Dat is Maya Radke.
2: Ah ja, oké. Die is ook... Nu, om 8 uur komt dan... volg jij jazz ook wel zodanig, Jan?
4: Ik volg geen enkel genre.
2: Nee.
4: Ik volg alle genres.
2: Ja, in de zin van... ze kon hier een versie brengen van John Coltrane, A Love Supreme, om 8 uur.
4: Oké.
2: Ja, dus,
4: ik heb Tony, denken, Love Supreme.
2: Een Duits kwartet, meer Tony Buck van de Nex. Dat is een groep die zo stukken van 60 minuten. Ik heb twee concerten van gezien in Antwerpen. Dat is die beginnen en dat is dan 60, 70 minuten. En ze hebben ook een heleboel CD's uitgebracht. Dus het wordt nu moeilijker om. Dat denk ik, dat gaan ze zijn waarschijnlijk, want dat is de soundcheck van neem ik aan, Das B.
4: Dat is B.
2: Ja, en B, ze komen uit Berlijn. Dat is Berliner supergroep, zo hier. Ja. Dus dat zal dan een heel aparte versie worden van muziek van John Coltrane, denk ik. Hè?
4: Ook zo wel, meneer.
2: Je hoort al, wat ze nu klinkt, doet me niet direct aan John Coltrane denken. Op de tenorsax. Dus dat is...
4: Welk instrument gaat het vertolkt worden?
2: Ja, dat stond hier niet bij. Ik weet alleen, Tony Buck is een drummer. En die gebruikt ook elektronica eventueel, maar de andere ken ik eigenlijk niet. Magda Mayas is wel, die speelt wel blaasinstrumenten. En Tony Buck heeft er ook al een CD mee samen uitgebracht, denk ik. Maar de andere ken ik eigenlijk niet. Maar ze gaan wel, die staat masterfully deconstruct Coltrane's A Love Supreme. Dat betekent ze gaan het niet naspelen. Dus dat je moet denken, hoe was dat ook alweer? Ze gaan dus deconstrueren. Een heel verre inspiratiebron. En dan kunnen ze waarschijnlijk helemaal ergens anders uitkomen. Denk ik dan, hè? Zoiets.
4: Oh ja, ik hoop het. Dan kan ik even de plaat kopen.
2: Ja, zo is het. Maar.
4: Oké.
2: Okay. Mm-hmm. Ja, Daniel gaat zich verplaatsen naar de. En wat moeten wij gaan doen dan? Als jij daar zit en ze beginnen daar, dan moeten wij de schuiven dicht doen van de microfoons?
4: Toen zij daar iets tussen willen zeggen, zeker? Hè?
5: Als je nog verder wilt luisteren, dan mag je
4: Ja, okay, want jij hoort ons terug, hè.
2: Ah, dat is, je zei dat we dat niet mochten openzetten, die schuif.
4: Nu wel. Oh,
2: nee. Dat is voor die, dat is voor jouw ding daar.
4: Ik zal...

Goedemorgen, welkom op Radio Centraal 106.7 FM in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Ja, van gletsjerbreuken tot bosbranden, er valt wel weer heel wat te zeggen over die klimaatontwrichtingen. De escalatie van sociaal-ecologische problemen en zo, ja. We beginnen hier met Tricky, iets van Tricky, Makes Me Wonder, featuring Marta.

0: Luca Bloom horen we hier met die acoustic motorbike. En ja, eergisteren is er weer van alles gebeurd. Er is een grote gletsjerbreuk geweest. En ja, we gaan eens luisteren naar wat dat ze daar gisteren over zeiden op het nieuws van Democracy Now.
1: Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Nermeen Sheikh. More than 350 people are dead and over 1,300 remain missing after a massive wall of water, mud and debris crashed through a Himalayan river valley on the border of Nepal and Tibet. It's the region's worst disaster since a devastating earthquake over a decade ago. The mudslide swept through the Lende Khola River Valley just after 8:30 a.m. on Wednesday, washing away homes and burying entire villages. Water levels along the river at one point rose by as much as 27 feet over half an hour. This is Sabina.
0: Ja, dat hoorden we dus gisteren. En intussen zijn er natuurlijk weer nieuwe ontwikkelingen. Ik lees hier bijvoorbeeld dat er een dam in een meer met 2 miljoen kubieke meter water in Tibet is gebarsten. En het overstromingsgevaar is nog lang niet geweken. Ook al veel doden gevallen en andere slachtoffers en zo. Allerlei reddingsoperaties die daar nodig zijn. Maar ja, hoe komt dit nu eigenlijk? Heeft dit veel met klimaatontwrichting te maken of niet? Ik heb er een achtergrondartikel over gelezen. En hoe zit dat nu? Er was een desastreuze overstroming rond de grens tussen Tibet en Nepal dus. En die komt door een afgebroken gletsjer. Dat stellen wetenschappers ook in een voorlopige analyse. Maar wat ging er precies mis en zijn zulke rampen ook te voorkomen? Wel, er is dus een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya afgebroken en naar beneden gekomen. En op satellietbeelden van de gletsjer kun je echt een rechte lijn zien waar deze dwars doormidden is gebroken. Dat zegt Walter Immerzeel van de Universiteit Utrecht. Die is expert op het gebied van gletsjers in de Himalaya-regio. En wat dus afbrak, dat is een enorm stuk, 1,5 kilometer breed en ook grofweg 1 kilometer lang. Het stuk viel zo'n 1200 meter langs een steile helling naar beneden, zo gewelddadig dat het een meetbare aardbeving veroorzaakte. Wat zegt die Immerzeel nog? Op zijn pad sleurde de gletsjer enorme hoeveelheden water, sediment en rotsen mee. De massa bereikte 10 kilometer verderop de rivier aan de grens tussen China en Nepal, waar deze doorstroomt tot in de vallei. En het resultaat is dan te zien op de schokkende beelden die woensdag de ronde deden van tientallen meters hoge golven die de vallei inrazen en mensen en voertuigen verzwelgden. Die golven zijn dan nog steeds een mengelmoes van al dat materiaal, zo zegt Immerzeel. De vraag is nog waar al het water van de overstroming precies vandaan kwam. Dat is niet helemaal geweten. Maar komt dit dus door de klimaatverandering? Door de opwarming van de aarde smelten de permafrost en de gletsjers hoog in de bergen. Bergwanden worden instabieler, zegt Immerzeel. Klimaatverandering schiep hiervoor de voorwaarden. De beelden van de vloedgolf vol puin zijn schokkend, maar helaas niet verrassend. Dat schrijft een glacioloog, namelijk Levan Tilidze van de Monash University, donderdag in The Conversation. Als een expert op het gebied van gletsjers heb ik een versnellende terugtrekking gevolgd over de hele wereld en de rampen gezien die daarop volgen. Een specifieke ramp direct toeschrijven aan klimaatverandering is echter lastig, dat zegt Immerzeel. Zeker is wel dat dit niet gebeurd was als de gletsjers niet al aan het smelten waren geweest. Maar, zegt Immerzeel, of de breuk zelf direct toe te schrijven is aan klimaatverandering, dat is nog een open vraag. Ja. Oké. Zullen we eens gaan naar Wilco. Hè? Wilco, misschien hebt u ze gezien deze week in het Rivierenhof. Ze stonden daar twee avonden op een rij. En hier is hun Poor Places. Poor Places. Maar ik moet dit even afzetten en dan kunt u het horen. Oei. Ineens waren we hier offline. Goed, dan gaan we nog wat een cd-nummer kunnen opzetten van Luca Bloem. En dan gaan we dat hier proberen te regelen.

0: Bridge of Sorrow hoorde je van Luca Bloem. Ja, en Wilco, nee, dat zal voor een andere keer zijn, vrees ik. Misschien nog even zeggen dat er ook een klimaatbetoging aankomt. En dat is in oktober, de klimaatmars van 11 oktober. En ja, waarom dan die klimaatmars? Ja, we hebben deze zomer allerlei hittegolven gezien die duizenden mensen het leven kosten. We hebben bosbranden gezien die hele landschappen verwoesten. We hebben droogte gezien die onze natuur steeds verder onder druk zet. En toch wordt er op beleidsvlak nog altijd veel te weinig gedaan. Er is eigenlijk ook niet zoveel woede bij mensen, heb ik de indruk. Er is veel onverschilligheid bij veel mensen. Of ja, er is ontkenning, of ja, er is van alles zo. En ja, er is dan schuldig verzuim bij elites die, ja, die dus niks doen. Alsof dat dan allemaal het nieuwe normaal is geworden. En ja, als je daar wilt tegen protesteren, dan moet je in Brussel zijn op 11 oktober. Ik weet niet of dat zo'n marsen veel gaan helpen. Er zijn natuurlijk ook andere methoden. Maar ja, klimaatactivisten worden daar met de nek voor aangekeken. Dus ja, waar wordt dan opgestapt? Waar wordt dan voor opgestapt? Voor leefbare zomers, voor gezonde natuur, voor propere lucht, voor betaalbare, goed geïsoleerde woningen, voor hernieuwbare energie, voor een rechtvaardige transitie, zullen veel mensen zeggen, waarin niemand achterblijft. Misschien dat anderen dan pleiten voor een sociaal-ecologische revolutie in zo'n mars. Het kan verschillende kanten uit, denk ik. Maar ja, de tijd van Talbe, dat, ja, die lijkt dus toch wel voorbij. De wetenschap is al heel wat decennia glashelder. De excuses zijn op. Elke vertraging heeft gevolgen. En elke gemiste kans heeft een prijs. Zondag 11 oktober start die mars aan het Noordstation in Brussel om 2 uur 's namiddags. U kan het in uw agenda schrijven. Ik ga eens proberen of ik dit niet kan beluisterd krijgen. Even proberen.
1: To be the impact of various ecological problems, for one thing, on society and possibly economic problems.
0: Ja, je hoort daar dus Murray Bookchin in 1992 een interview dat had in Londen, dus waar hij over van alles sprak en dus ook over de ecologische crisis. In 1992, Murray Bookchin, we gaan eens een handvol minuten luisteren naar wat hij daar toen verteld heeft over die kwesties. De filosoof Murray Bookchin, die al vanaf in de jaren 60 veel bezig was met ecologische kwesties en ook wel sociaal-ecologische kwesties.
1: To be the impact of various ecological problems, for one thing, on society, and possibly economic problems. But I think people increasingly will have to broaden their vision of what constitutes the environmental crisis. What they'll have to see, in my view, is and expand their horizon.
0: Nee. Ik kan het niet helemaal laten horen. Sorry, nog wat muziek dan, hè? Ja, niks aan te doen.

Je hoorde twee liedjes van Ben Harper. Eerst hoorde je Less en dan Burn to Shine. En vanavond is er ook iets te doen in Berchem, in Coop Centraal. U kent dat misschien wel, die coöp waar allerlei ecologische voeding wordt aangeboden. Een coöperatie opgestart door onder andere de jongeren van Youth for Climate. En vanavond is daar de laatste zomerbar. Ze doen daar dus ook soms zo wat lezingen en zo. Ik heb daar ook eens een quizavond meegemaakt. Ze hebben daar wel een mooie tuin. Ik weet niet hoe het weer gaat zijn. Als dat dan niet buiten is, zal dat dan wel binnen er zijn, denk ik. Het is niet ver van Berchem station en ze vertonen deze avond de docu National Emergency Briefing. Het is ook ondertiteld in het Nederlands. En de National Emergency Briefing is een Brits initiatief en informatieve presentatie door onafhankelijke wetenschappers en experts over de klimaat- en natuurcrisis. Het doel is om beleidsmakers en het publiek feitelijke bewijzen te tonen en op te roepen tot een urgente, grootschalige noodaanpak. Het brengt experts samen op het gebied van klimaat, weerextremen, voedselzekerheid en ecosystemen zonder politieke sturing. De docu is ook een oproep tot actie. Het vraagt de overheid om een grootschalige respons, vergelijkbaar met een oorlogsmobilisatie of een coronabriefing. Het programma is zo dat het daar om 7 uur begint. Dan is de bar open en om 8 uur start de documentaire. Je betaalt een vrije bijdrage en het geld daarvoor gaat dan naar de organisatie achter die briefings daar in Groot-Brittannië. Waar is het te doen? Coop Centraal, Statiestraat 115 in Berchem. Dus vlakbij het Berchem station. Coop Centraal, Statiestraat 115. Ja. En we zijn hier een beetje in de mist aan het lopen, want ik heb eigenlijk niet zoveel cd's bij. En het internet werkt niet, dus ik had hier van alles voorbereid. Maar ik kan het niet laten horen, jammer genoeg. Ja, nog wat muziek dan zeker. Hier.

Je hoorde de laatste keer Luca Bloem vandaag met Mary Watches Everything. En ja, Ecologica stopt er nu mee. Ja, het was wat kort vandaag, maar door allerlei technische problemen gaat het hier niet wat ik hier allemaal heb voorbereid. Dus zal ik maar de nachtmachine opzetten. Binnen 2 weken is Ecologica er terug en volgende week is hier aan de Werpis dat programma over kwesties in Antwerpen. Ik hoor jullie wel, jullie horen mij wel, denk ik, een van de komende vrijdagen, dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends. Dag! Even nog een oud nummer. Ja. En dan dit. More.

0: Voilà. Terug in de studio met Krij Gaaf. Uit Wilrijk. Maar dat horen jullie misschien niet graag. Als ik zeg uit Wilrijk.
1: Ik leef er van de stad.
0: Van de stad.
2: Dat kent je dan toch?
1: Oh, ja. De periferie.
0: Zeg maar, zijn er gelijkaardige bands in Wilrijk? Als jullie? Zitten jullie daar in een scene of zo? Of,
1: nee. Zitten daar in een vacuüm, denk ik.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat wij redelijk uniek zijn. Ja, de wieren of lasten, de buurtfeesten, als vergeleken met een catastrofe

0: op speed.
1: Catastrofe op speed.
0: Ik weet niet of dat een goede vergelijking is.
1: Ja.
0: Maar dat is wel gezegd geweest.
2: Ja, ik heb dat ook gehoord.
0: En er zijn ook mensen die zeggen dat ze de nummers die we brengen ook allemaal wel eens ergens gehoord hebben. En zoals we er straks al zeiden, we hebben veel invloeden. Maar ja, de bedoeling is toch van ambiance te maken met Vlaamstal, Antwerpstalige nummers.
1: Ja, want wij hoorden hier daar juist More van Club Soda Mighty.
2: Ja, die zijn er zo. Die zijn Club Soda Mighty van
1: More. Ja, oké.
0: Dat is ook met dezelfde drummer van de Multats trouwens, Simon. Een keigoeie drummer, lekker strak.
2: Goeie groepje. Goeie groepje, More.
0: Goeie groepje ook, ja.
1: Het staat op een compilatiealbum van Bomb Your Brain. En het komt uit de brain side, want je hebt een bomb side en een brain side. Dus de tweede kant van de plaat is de brain side. Hebben jullie brains?
0: Nee, omdat je er straks vroeg, dat er nog groepen zijn.
1: Ja?
0: Zoals, er zijn wel wat punkgroepjes bezig in het Nederlands ook wel tegenwoordig. En ik denk dan aan Defecte Gasten. Er zijn er nog zijn, hè.
2: En, Vettig Front doet ook Nederlandse dingen.
0: Jullie doen ook Nederlandse dingen, dat klopt. Maar dat zou ik dan niet associëren met dezelfde punk als dat van ons.
1: Ik ga even mijn vraag afmaken, want dat was misschien raar klinkend, maar zijn jullie veel bezig met de brains of moet het echt veel het gevoel zijn ook?
3: Het is vooral het gevoel, denk ik. Hè. Ik denk, de beren is meestal onze inspiratieman. En daar bouwen wij meestal gewoon op voort. Dus,
1: En jullie teksten zijn ook soms politiek.
0: Ja, dat klopt.
1: En vanuit een linkse invalshoek of zo?
0: Ja, dat was een karig,
1: joh. Ja, dat is een karig. Ja, ja. Daarom dat jullie nu op Radio Centraal zijn uitgenodigd, natuurlijk. Nee. Ja. Oké. En...
0: Ja, kijk, als je ziet wat er eigenlijk politiek tegenwoordig allemaal gebeurt. Ik vind dat de jeugd ook wel wat terug van meer in reactie en reactief mag reageren.
1: Ja,
0: Maar ja, ik ben zo jong niet meer.
1: Nee. Zit dat er al lang in bij u? Of
0: ja,
1: is dat,
0: ik ben regelmatig opgepakt wegens baldadigheden met betogingen. Dus niet dat ik daar zo fier op ben. Ik heb me eigenlijk beter niet laten pakken. Maar, kijk, je ziet dat wel gebeuren dat in de wereld overal ontwrichten is en dat is geen goede zaak.
1: Nee.
0: Maar, ik moet wel toegeven, ik ben van de vier jongens hier waarschijnlijk de meest reactionaire en ik moet altijd oppassen met de teksten om het niet te veel in die hoek te duwen.
1: Reactionair in welke zin?
0: Ik zou teksten maken zoals, ik zal maar iets zeggen, do they owe us a living, because they fucking do.
1: Ja.
0: En dan teksten maken like Antifa, Antifa, Antifa.
1: Ja, ja.
0: Dat is al, dan
1: echt de reactie zo.
0: Reageren,
1: ja. Ja, reageren.
0: En, ik zie in Antwerpen tegenwoordig veel jonge bandjes, zoals de Melted, zoals Rehash en nog een hele hoop andere, die was graag ook wel politiek bezig zijn. Maar ik zie dat publiek zo niet... hetzelfde als wij in de jaren 80 waren.
1: Ja.
0: In de jaren 80, 90 waren wij, we stonden bekend bij elke betoging, we waren tegen alles tegen. Maar we waren wel reactionair, versta je?
1: Ja, ja, ja.
0: En...
1: Maar het moet maar ook, je zei daar juist ook, het moet dansbaar blijven. Is dat dan geen uitdaging om mensen te proberen politieker bewust te maken of zo en dan toch tegelijkertijd dansbaar te houden? Dat lijkt me niet zo simpel.
0: Dat kan wel. Ik heb net al gezegd dat ik niet te extreem in die teksten wil gaan.
1: Ja.
0: Ook naar de jongens toe, dat hoeft ook niet.
1: Uh-huh.
0: Ik kan hierover zwijgen.
2: Beetje gematigd.
0: Ja, maar ik voel me toch gelijk krap.
1: Hoe zit dat met de andere leden? Zijn jullie ook even politiek gemotiveerd?
3: Nee, joh. Nee, maar politiek interesseert ons eigenlijk weinig. Allee. We zijn wel bezig met wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar echt politiek gezind of zo. Nee. Echt niet.
1: Nee, nee.
2: Ja, ik ben hier nog nooit voor Palestina komen betogen, spunt, denk
1: ik. Nee.
0: Ik al wel.
4: Maar wel sympathie.
2: Oh, sympathie.
1: Ja. Goed. Is er nog iets dat we kunnen draaien nu van jullie? Hypocriet, zullen we dat eens beluisteren?
0: Dat is een goed idee.
3: Ja, hypocriet.

0: Ja, Baby Please Come Back van The Spanx. Waarom heb je dit meegenomen, Frank?
1: Omdat we die de lijst inderdaad een paar keren hebben gezien hier in de buurt van Antwerpen. Ah, een café gezien in Antwerpen en ik vind dat altijd goed. Ja, ja. Hij is een goeie rock and roll groep.
0: Die zijn ook uit de Antwerpse regio of zo?
1: Nee. Ik weet niet van waar ze zijn.
2: Die zijn hier de kant van Vlaams-Brabant.
0: Ah. Ja, Vlaams-Brabant. Goed, we komen zo stilaan aan het einde van ons programma. We hebben nog een kleine 10 minuten. Ik ga jullie de micro geven en jullie mogen gewoon zeggen wat jullie nog willen zeggen. Het is gewoon vrij.
2: Ja, ik kan het misschien wel zeggen. Ik ken Frank, we zijn binnenkort 60. En voor de mensen die ons kennen, gaan we waarschijnlijk een feestje geven in de Visit in Wilrijk, waar we zelf ook nog gaan spelen.
0: De Visit in Wilrijk, waar is dat in Wilrijk?
2: Dat is de Biest. Dat is
1: de Haastraat.
2: De Haastraat, ja.
0: Is dat een jeugdcentrum?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Dat zou dus begin november ergens zijn. Maar omdat het is allemaal nog niet echt bevestigd, dus Bert gaat hier even uitleggen hoe dat je ons kunt contacteren of kunt vinden via...
3: Wel, zoals ik er straks heb gezegd, gewoon via YouTube kunnen onze nummertjes beluisteren, via Facebook kunnen ons ook opzoeken en lid worden natuurlijk, liefst zoveel mogelijk.
0: En, lid worden van een groep?
3: Van het Facebook, ja, ik krijg af gewoon.
0: Oké, okay. Het is geen pagina, het is een groep op Facebook?
4: Volgen op Facebook.
3: Ja, gewoon te volgen op Facebook. En als je natuurlijk een mail wilt sturen, dat kan ook altijd. Dat is gewoon krijgaaf1@gmail.com.
0: Ja, want jullie zijn nog op zoek naar concerten ook.
3: Als dat mogelijk is, ja. Als er mensen zijn die bereid zijn om ons uit te nodigen, graag. Elk café dat van een liveband speelt of een klein festivalje of dergelijke... stuurt gerust een mail.
0: Ja, ja. Is dit jullie eerste keer op Radio Centraal?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Oh nee, ik heb hier ooit nog gedraaid. Dat wel, ja.
2: Ik ook, maar dat is heel lang geleden.
1: Dat was in de jaren 80, dat was ik 16 jaar.
0: Oké, okay, en welke soort programma's hadden jullie?
1: Ja, dat was in de zomer... maar we speelden zo wat van alles. Vooral New Wave in goeie funk. Maar we maakten vooral reclame voor Jelinko, de jeugdclub op Linkeroever. We draaiden er ook in en dat was deze bij onze stalplaat. Stalkaart, zo.
0: Ah, oké. Okay. Er was een jeugdclub op Linkeroever waar dat jij vroeger actief was ook.
1: Ja, ja.
0: En die bestaan nog, die jeugdclub?
1: Nee, die is al heel lang dicht, al 30 jaar.
0: Ah ja, 30 jaar. Ja. Misschien dat ik het daarom ook niet gekend heb.
1: Nee.
0: Ja. Ja, ik ben ook van Linkeroever, daarom.
2: Ah. Ja. Misschien kan de Karel het volgende nummer inladen.
0: Ja, maar jij wou misschien ook even zeggen wat voor programma je had op Radio Centraal.
2: Ja, maar ik heb gewoon meegeholpen, denk ik, met Ooit de Radio. Dat is ook een vriend van mij die vroeger hier een programma had.
0: Ah, ja, ja.
2: Dus, ik heb er zelfs geen jaar op lachen. Dat is echt lang, lang geleden.
0: En ook wat punkie, of?
2: Ja, punk, allemaal punk.
0: Ja, ja. Oké, wat wouden jullie nog kwijt?
4: Ja, het volgende nummer.
0: Het volgende nummer?
4: De overgang. De Frank was zo weer even beginnen spelen. Zo. Samen waar even aan het spelen. En dan zo, ja, we moeten dan toch een overgang hebben. Nou ja, een ander stukje ertussen. En dan gaan we dat nummer bij noemen. Ja, de overgang. En daar is dan een tekst uit ontstaan. En dan is zo dat nummer ontstaan. Dus.
0: Oké.
4: Okay. Laat het maar horen.

Friday, the 21st of August, 2026. And today calling Leo.

0: Brought a lot of instruments to the device that you were just pointing to, this box. It's called the Box of Uncertainty. It's made by a UK maker called Field Tone. And the same person has made this pink device there called the Weaver. And so these are processing audio from our objects and small instruments in the middle of the table. We're bringing those sounds through these devices and they're being mashed in weird and wonderful ways. So that's those two. Then we have, yeah, I have this Coca Qantas, which maybe your friend is talking about. Yeah. And then Tullis has some other things. I mean, it's a mystery what happens on that side of the table. So yeah, it's lots of electronics, analog electronics, acoustic sounds, small, and also horn, saxophone, mm-hmm. and trombone. And we're also doing building structures, cardboard structures.
1: Do you often make installations like this?
0: This is actually the first time we've made an installation. We've planned it over this long period, but we do always perform with visual elements, but this is the first time when we've moved into a space for the length of a festival and made an environment, made a temporary art habitat in the way that we're doing here at Summer Bummer. So it's kind of the first ever installation, but it's not the first performance like this. We're already working in this way with the table and with the cardboard. Yeah.
1: So you don't have already experience with the input from audiences?
0: We have to a limited degree done that in performance because we have these Bluetooth speakers and we have passed them around the audience. But as for audience input into the installation, that is new. But that won't necessarily be happening in this performance, but will be happening across the weekend. As the sound of the installation changes, it will be bringing in audience-collected sounds. That people have gathered from all over the festival site. So by the end of the weekend, we don't know what this will sound like. And if you'd like to contribute sounds,
1: maybe.
0: Please do come.
1: Maybe I bring some sounds tomorrow.
0: Yes, please do that. We'd love you to do that. Yep. Yeah.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
1: Yeah. Nice. Dus u hoort het zo dadelijk. Wordt hier een installatie bespeeld die u ook zelf zou kunnen bespelen als luisteraar of reeds aanwezig op het festival zijnde. Ja, een heleboel fijne, mysterieuze objecten. Pedaaltjes en inderdaad zelfgemaakte dingen die er zo wat Fisher Price uitzien. Met bananen, klemmen en een heleboel. We zullen eens even zien wat hier is. Dat is klassieker, natuurlijk de trekfluit. Zou dit zijn? Dit weet ik niet precies wat het is. Het lijkt een gewoon conserveblikje. Wat is dit sound? Wat is dit? No. Oh, dit is een heel mooie. Ja, dat is een demper voor een trompet, dus daar kan ik niets mee. Dit is nog mysterieus. Dat is een soort plastic doos met daarin zo van die lege plastic visjes die men gebruikt om porties sojasaus in te verpakken. Een cassettespeler, een draagbare cassettespeler waar men vroeger mee over straat ging lopen. En dan inderdaad nog een heleboel dingen waarvan ik niet onmiddellijk weet of er geluid uit zal komen. Nee, dat moet via versterkers ergens komen. Dus daar zullen we op moeten wachten.
2: Ik miste toch wat elektronica tot nu.
1: Maar ja, ja, maar die moeten versterkt worden, want ik heb er al wel op gedrukt, maar er komt nog geen geluid uit ergens.
2: Oké, okay, maar dat is typisch. Hè? Je moet ergens opduwen om het ganse proces te initiëren. Hè? Ja.
1: Die knop heb ik nog niet gevonden.
2: Ja, dat is een geheime knop, Daniel. Maar je moet eens kijken op de Box of Uncertainty. Dat is die bruine doos daar.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Is dat, Die gaat waarschijnlijk het ontbrekende puzzelstukje kunnen leveren.
1: Dus de deze. Oeh, Box of Uncertainty.
2: Ja. Het is een Engelsman die het gemaakt heeft. En hij is... Ja, dat is zijn instrument, de Box of Uncertainty. Op YouTube meer uitleg erover. Ja.
1: En is het dan zeker dat er geluid uitkomt of hoort dat bij de uncertainty?
2: Nee. Ja, dat is ook nog een ding. Stilte is ook een geluid, hè? Het geluid der stilte. Hè? Het zijn ook aanraakvlakjes dat erop staan. Hè?
1: Is hier gebeurt niets. Hè, dus
2: ja, misschien is dat de grote hoofdschakel.
1: Oei.
2: Dat heb ik niet aankomen. Omdat, ja. Misschien is dat de ganse set.
1: En wat is dit? Dat is allemaal kartonnetjes.
2: Ja, dat zijn decorstukken.
1: Zijn het loops? Ja, het zijn loops. Denk ik. Ja, loopcassettes.
2: Ja. Wat dat karton doet, ja, dat is volgens mij om hier op te hangen.
1: En dit vind ik ook heel... Oh, maar dat heb ik nog niet gevraagd. Wacht even. Ja, dat gatje had ik daar straks nog
2: ocarina-achtig.
1: Niet gezien.
2: Ocarina-achtig. Ja. Een ocarina-achtig geluid.
1: Ja, dat... Ja. Is maar één, twee tonen of meer proberen. Ja, als het gat niet volledig bedekt is, zijn er toch ook nog wel andere tonen haalbaar. Klassieker, klassieker. Ja. Maar dit weet ik ook nog niet. Wacht even. Oh, jawel. Oh, ze gaan beginnen, We moeten even het veld ruimen voor de geplande artiesten. En de cardboard.
0: Ja.
1: What is the cardboard for the...
0: It's just our cardboard artwork is part of our performance and it's part of the installation. Yeah, so it's an audiovisual thing. Yeah, we're going to start playing.
1: Okay, u hoort het, dus de performance gaat starten. Ik ga even een plaats vinden om de microfoon te zetten.
3: Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet.

Thank you.

Ja, dit was de demonstratie van het materiaal dat hier aanwezig is. De opstelling door de makers ervan. Ik ga even terug naar de studio voor het volgende concert. En wat is de indruk?

0: Ik hoorde mezelf wel degelijk. Die is wel lichaamstaal met... is er...
1: Ja, er was het gedacht dat er geen geluid meer door kwam, maar... Het komt wel degelijk.
0: Ja, okay, Daniel is onderweg naar hier terug.
2: Ja.
0: Dus het zal een combinatie worden van de soundcheck van het volgende concert dat op de achtergrond klinkt. Zeer veelbelovend concert van Das B. En wat we juist gezien hebben daar in die ruimte. Maar dat was een echt visueel gebeuren ook. Hè. Met, ik heb hier trouwens een kunstwerk zien maken.
1: Ja. Je moet het, ik heb het kunstwerk geconsumeerd, want de opdracht was dat je zelf een tekening toebrengt.
0: Ja. Dus dat is iets wat morgen extra... Dat is, hoort je, wat worden we nu? De combinatie van Maya Radke en...
1: Van u en...
0: Maya Radke.
1: Maya Radke.
0: Ja,
1: ja Maya Radke.
0: Meezingt of meespreekt met het gebeuren. Dus het was een interessant om ook te zien, het gebeuren waar we net hebben uitgezonden eigenlijk.
1: Ik was hier met de koptelefoon aan het luisteren en ik had echt al zoiets van, ik moet eigenlijk gewoon zien, want deze duidelijk muziek die niet enkel voor het oor is, maar ook...
0: Het was er ook, ze hadden voorgesneden kartonnen vormen die ze dan gebruikten. Dus van de, eerst had zij een saxofoon en hij elektronica, nadien... Hij, een schuiftrom, een trombone en zijn elektronica. Ze hadden ook blijkbaar cassettes bij, waarmee ze werkten. Maar er was ook die voorgesneden visuele vormen.
1: Ja, het leek zo op de beschilderingen van oorlogsschepen om de afstand te
0: Voorhand waren die gesneden en dan werden die aan elkaar gezet, gewoon in elkaar geschoven. En dan, stapte hij voor het podium, voor de tafel waar de instrumenten op stonden. En ging het dan daarbij zetten, dus dat was aan het groeien. De dansvloer raakte zo vol, zou ik dan kunnen zeggen, met dat soort objecten. Maar, ja. Maar je hebt er heel een tijd, ja, Daniel, je hebt ook heel een tijd daar zitten kijken.
3: En we hebben dus toch nog een interview al gehad, hè, in het begin
1: met
3: van
1: die persoon?
3: Ja, met die vrouwelijke persoon.
0: Ah, ja, ja.
3: Dat is onverwacht, hè, want we hadden niet veel ruimte gezien voor interviews in het drukke programma.
0: Ja.
3: Maar toch nog een interview.
0: Oké, is goed.
3: Ja. Ja, ik heb het ook met Alex al gezegd, ik was een beetje teleurgesteld in de trekfluiten.
1: In het wat?
3: De trekfluiten.
1: Ah, dat waren die speelgoeddingetjes ineens.
3: Ja, normaal moet de toon zeer sterk veranderen wanneer je aan die fluit uittrekt. Wanneer je dat ding eruit, die piston er eigenlijk uittrekt. Maar dat was niet het geval. Ik heb ook zo'n teleurstellende trekfluit. Ik heb die ooit eens bij Dylan en Kalmielen of zoiets.
1: Ik noem dat lookalikes.
3: Ja,
1: dat ziet eruit gelijk wat dat is, maar dit is het eigenlijk geprobeerd. Ja.
0: Maar dat is wel los van dat concert, wel, denk ik.
3: Ja, natuurlijk. Oh, ja. Er kwam wel geluid uit en dat was wel zeer bruikbaar. Hè. Maar, maar ik bedoel, als het instrument, dat ze bij, dus ze hebben een heleboel verzameling met instrumenten. Ja. En Alex vond ook natuurlijk dat de Box of Uncertainty veel te weinig aan bod kwam.
0: Ah, zo.
3: En er waren een aantal weinig gezien synthesizers die weinig aan bod komen in het circuit, die hier vertegenwoordigd zijn op deze tafel. En dan zou je daar toch wel graag een beetje van horen.
0: Er zijn heel veel spulletjes bij, je denkt ook speelgoed en zo vooral. Ik vond het nog heel gevuld eigenlijk. Ik heb er ook een goede indruk bij.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Wat is het volgende?
0: Het volgende is Das B. Die gaan een kwartet uit Berlijn. Mazen Kerbay, Magda Mayas, Tony Buck en Mike Majkowski. Die hebben een deel van de soundcheck gezien. Dus ze gaan een deconstructie brengen van A Love Supreme van John Coltrane. Maar ik heb al gehoord dat het niet de associaties oproept met... dat roept bij een aantal luisteraars mogelijk wel bepaalde klanken op. Maar het gaat niet helemaal anders worden. Dus een drummer is bekend van de Nex, ook de trio de Nex. Maar vooral de blaasinstrument, dat was een trompet, maar ik denk ook elektronica. Ik zag hem dan ook met de man die het zaalgeluid gaat verzorgen communiceren, want het moest dan dit zijn. En we wreven ook over en dan kwam er een elektronisch versterkt ding. De pianiste was Magda Mayas, neem ik aan. Een van die twee was met die trompet bezig. Mazen Kerbay of Mike Majkowski, dat weet ik dus niet.
1: Kerbay.
0: Maar het was een heel ingetogen concert. Dus het is heel...
3: Een ingetogen soundcheck.
0: Ja. En zoals ik al zei, ik denk niet dat het een herinnering gaat oproepen aan John Coltrane. Het is ook duidelijk, het is ook geen tenorsax bij of zo. Het is een trompet, elektronisch versterkt. Dat stond er, ja. Het belooft alleszins. Uit Berlijn, maar ja, Tony Buck is oorspronkelijk uit Australië. Hij woont al een hele tijd in Berlijn. Maar ik denk, ik hoor nu. De mensen stappen nu beetje bij beetje binnen in de main stage, de grote zaal. En die kunnen wij dus gewoon uitzenden vanuit de PA. Daar hebben wij daar een connectie mee. Dus dan moeten we niet met dat apparaat naar daar gaan. Ja. Daarna wel, hè. Daarna is het in café weer iets.
3: Ja.
0: Met experimentele gitaareffecten.
2: Integraal of?
0: Ja. Ja. Het zijn liederen met experimenteel gitaareffecten of zoiets.
2: Met extra improvisatie en yummy chaos.
0: Er is wel iets meer plaats tussen. Dus hij deze langer gaan spelen, want het is, om 20 uur begint de Das B en om 21:15 begint Das Integraal. Tot nu toe was er een uur tussen. Nu is er een uur en een kwartier tussen, maar ik weet niet of zij hier hoe lang zij gaan spelen. Want als het de tijdsduur heeft van John Coltrane en Love Supreme, dan is het toch niet geen, gaat dat geen uur duren, hè?
1: Ja. Als je dat begint te deconstrueren en te ontmantelen, dan kun je die stukken allemaal openleggen.
0: Ja, dat kun je ook doen.
1: We weten dat niet wat het gaat brengen.
0: Maar het zou kunnen dat het langere tussenpozen is, met de mensen die iets gaan eten of iets gaan drinken. Of zo. Dat zou kunnen.
1: Dat zou een goed idee zijn. Dat kan ik zo beter ook doen.
0: Ja. Ja, dat is het.
3: Er zit even wat muziek op voor de zaal. Of,
0: Arthur Gilberto staat klinkt bij achter rond, dacht ik. Is dat niet?
1: Dat komt uit de zaal zo een beetje.
3: Leen heeft een aantal opnames, interviews afgenomen. Misschien kunnen we het
1: doen. Eens even kijken. Gaan we dat met Bout aan doen? Hè? Ja. Hij is aan het paren. Normaal is dat een model 12 of zoiets. Ah, hem.
0: Ja, het is niet echt duidelijk, hè.
1: Dan moet ik er staan.
0: Het volume moet hoger. Bij een telefoon ook. Ja.
4: Septet?
0: Ja.
4: Moet ik zeker zien, dat is het laatste. Tegen dan is de keuken ook opgeruimd. Dan kan ik eindelijk Christel weg in een concert zien. Voor mij ook Das B, kijk ik heel hard naar uit, maar ik vrees dat ik maar de helft ga zien. Maar vooral degenen die wel kunnen komen kijken, zeker naar Das B gaan. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het genre, maar wel eens willen proberen, dat is ook zeker de laatste groep Erosowa. Dat is echt super en dat is heel toegankelijk. Dat is eigenlijk een basis van Braziliaanse traditionals die eigenlijk herwerkt zijn. En dus oorspronkelijk is het een project van een solo-project van Maria Portugal.
1: Nee, GSM is niet
4: en
1: verbonden.
4: En zij heeft dat eigenlijk herwerkt tot een septet. Zeven muzikanten.
1: Ja, ik ga even een game aan minder zitten, want hij is
0: toch gewoon wel door mijn hoofdtelefoon. Dus.
1: Ik denk dat het door de micro is.
5: Ja, dus wat is dat dan?
1: Een model 12.
5: Beta, monsieur, A15 van Abdel?
1: Nee, model 12. Echt hè? Ik kan niet nog eens opduwen.
5: Wat is dat dan? Ik heb alleen DNRR, BTA2.
1: Ja, je moet beschikbaar apparaat hier model 12.
5: Oh, het is geen concert, geen abstracte jazz, maar gewoon de haardroger. De haardroger van Atelier Rombus. Want voor mensen bij wie het programma veel vragen doet, reizen, zijn er hier ook een aantal randactiviteiten. Ja, prachtig. Vertel eens.
6: Wij printen hier kaartjes en t-shirten. Enfin, wij niet. Mensen, de bezoekers kunnen het zelf komen printen.
5: Maar jullie faciliteren.
6: Wij helpen een beetje, ja. Probeer ondertussen ook de zeef af te kuisen.
5: Dat is heel vervelend, hè? Zo'n microfoon.
6: Zeker als je bijna in het oog wordt geduwd. Ja, ik ben bijna een smurf dat hier zo in mijn neus zit.
4: En, het is een eigen
6: ontwerp? Nee, het is een bewerking van de affiche. Dus er zijn twee affiches gemaakt. Twee affichebeelden. En die zitten vol met kleur. Dat is moeilijk om op zo'n event volledig te vieren of te full color drukken. Dus we hebben één kleur eruit gekozen. Of het zwart-wit gemaakt en... Dat zwart-wit beeld drukken mensen hier in verschillende kleuren.
5: Dus als je nog naar hier moet komen, kan je best een blanco t-shirt meebrengen.
6: 11. Dat mag, ja. Of eentje hier bij de Luther.
5: Maar dan is er niet.
7: After this concert, another exceptional quartet is playing in at the café. It's called Integral, or Integral. I'm not sure what language they prefer, but it's promising to become something unusual, and which usually happens when Julien Després is involved, and he's here today and he's here tomorrow, and he's one of those guitar players who has more effect pedals than snares. Not that that is so exceptional, but he's like the master of the pedal, and he dances with it, and sometimes it's like somebody wrote it's like Fred Astaire doing like a Merzbow act or something. So it's really, really eccentric what he can do with a guitar and with pedals. And he also has the colleagues to match his creativity in the sense that they all have a very big urge to play with sounds and to explore what sound can mean in the context of group interaction. And he plays with Claire Gapen and Christine Abdelnour and Lucas Koenig, who will also be here tomorrow. And it's promising to blow your ears out, I guess. Not that I want to scare you, but it's be cautious. Has anyone of you ever heard of the festival called Confrontationen? I guess some of you do. It's still one of the coolest festivals I've ever visited. I think I was there for like 8 times, but not this year, which is a bit of a pity because the festival's founder, Hans Valp, he died, he passed away, I think, around Christmas sometime. And the past edition was a tribute to him. And I heard somebody say that it might be the last edition of the festival. I don't know if it's true. But anyway, it's the kind of festival, it might be strange to talk about another festival at a festival, but I'm doing it anyway. But it's one of those festivals, and you have several of those in Austria also, like Wels is another one. Where, you know, there's something in the air and it's incomparable, and there's always something happening, and there's this crazy vibe and lots of fanatics in the same place, and, you know, people with many records and strange hobbies and stuff. You feel at home. Anyway, but I once saw a really cool concert there by a band called Das B. And they're also playing here, and I think that the concert at the time was also, I just heard it, that it was also released as a CD, and it was really one of those concerts where you start listening and suddenly the concert is over and you realize that the musicians just picked you up, took you for a ride on this magic carpet thing, and it was really strange because I think they didn't have any compositions, they didn't have any melodies or, you know, nothing fixed, and it was just sound exploration. And that is what sound exploration can do. What they did last year, they put out a record called Love, and it was a kind of a reworking of A Love Supreme by a certain John Coltrane, who is his birthday is coming up on the 23rd of September. It's the centennial of John Coltrane. And the cool thing was that they reworked A Love Supreme. They also used the font on the record, but the cover is totally black, and it says Love Does Be, which I really liked. So it's cool, you know, they have a piano player and there's a bass player and there's a drummer, so you have McCoy Tyner and Jimmy Garrison and Elvin Jones, but then there's this trumpet player, you know, and who the hell plays Coltrane on a trumpet? But they did it because, you know, recreating Coltrane was never the idea. They just took it as a starting point for exploration, and that is what I like about this kind of band. They when they do a tribute, they do it on their own terms, and the tribute becomes something completely different. It's not like, hey, do you recognize the theme? No, it's something completely different. You have to listen closely and look for it, and maybe there's just a note or a, or a certain dynamic that reminds you of the original. Maybe it's nothing, you know. Maybe you didn't listen very well. I don't know. But anyway, that's what's going to happen in a few minutes. But before that, because my talks can be very random, I want to read some poetry by Joe McPhee first. I do it every year, but I never used this poem before. It's called Fuck Free Jazz. And I'm only gonna read a part of it, but it's really interesting, I think. It's called Fuck Free Jazz, and it's supposed to be recited in the voice of Samuel L. Jackson. Joe McPhee can pull it off, I can't, but I will try to do a good Joe McPhee. I will not read the whole poem because it will take too long, but a few nice parts. So, fuck free jazz! Who started the rumor that jazz was free, motherfucker? Musicians been playing that shit since day one, since the moment it popped out of the pussy. People ask me for some free jazz, and when I give it to them, the motherfuckers give it back, saying, you mean people actually pay you to play that shit? People saying, I don't understand that shit. It ain't got no beat. You can dance to it. Sure as hell can fuck to it. Damn near broke my back trying it. Fuck free jazz. Play that shit near my weed plants, and the motherfuckers up and died. Think it killed my pet rat and snakes too. Fuck free jazz. All jazz been free since it popped out of the pussy. But I digress. Over 60 years is a long motherfucking time, y'all. Time for some new shit. Fuck free jazz. Das B.

0: Ja, het applaus zegt wel iets over
1: het, ja, toch het, de tevredenheid van het publiek. Ja, Jan heeft ook gezien. Ja, Jan, toch geïnteresseerd in wat die trompet nu precies, hoe dat deed. Want dat stond eigenlijk wel vrij centraal, dat instrument vond ik. Maar bij de drums, de piano en de contrabas was het duidelijk wat ze deden. Maar bij de trompet kwamen er geluiden uit waarvan ik niet helemaal wist hoe dat precies gebeurde.
2: Oh ja, inderdaad. Ik had een beetje hetzelfde. Er kwam een heel interessante geluid uit een gegeven moment uit de trompet. Ik kan me wel voorstellen dat ze een trompet komen, maar ja, ik heb het op die manier nog niet vaak gehoord.
1: En er is dan met effecten en met weet ik wel?
2: Mij leek het een volledige mondtechniek te zijn.
1: Ah, dat ook. Ja, ik zag ik zag hem blazen in die naast, ja, ik weet niet, ik gebruik het als dwarsfluit min of meer, even dacht ik. Zo, dat vond ik zo, maar ik denk dat er ook toch elektronica bij kwam kijken. Met de effecten, echo en weet ik allemaal.
2: Dat is wel mogelijk, maar ik denk het bijzondere geluid van de trompet wel degelijk door de trompetist in de eerste plaats gemaakt werd. En dat misschien inderdaad wel een beetje extra gekraakt is.
1: Nou, het was geïnspireerd door John Coltrane, Love Supreme. Dat is natuurlijk de tenor sax die daar centraal staat in dat stuk. Dat was het natuurlijk niet. In die zin riep het wel verre echo's op van misschien Coltrane, maar daar dacht ik niet direct aan toen ik het hoorde.
2: Het was wel vrij, wat is zeggen, relax.
1: Ja, dat zeker ook. Ja, dat is zeker, maar Love Supreme is ook vrij relaxed, hè. Dat is niet het zware plaatswerk.
2: In die zin kon ik het er wel in terugvinden.
1: Ja, dat wel. Het is, die is helemaal anders toch? Helemaal op zichzelf staan. Dat is eigenlijk.
2: Toch gelukkig, hè?
1: Just, en trouwens, het gaat een goed contrast in wat er zo meteen gaat komen. Want ik bedoel, ik heb de soundcheck gehoord van Integraal in het café. Uh-huh. En die hebben serieus wat powerplay in het vooruitzicht, denk ik. Dat zijn ze gewoon eens wat we zien. Hoe ze zo hard mogelijk konden spelen in het, net bij de soundcheck. Maar als dat is wat ze gaan doen tijdens het concert, dan belooft dat heel anders te worden.
3: Ja, wat we net hebben gehoord. Ik denk dat Leen nog wat interviews heeft.
1: Oh ja, goed.
3: Leen? Interviews? Ja.
1: Die gaan nog opnames gemaakt? Ja, die eerste zijn er niet doorgekomen. Hè.
2: En wat is het volgende, juist?
1: Integraal.
2: Ah, Integraal, hè.
1: Maar dat zijn wel lieden. Ik heb ze niet horen zingen, maar het is experimentele gitaareffecten. Dat is de basis van wat ze doen. En ja, ik zie wat namen, maar ik ken ze niet.
4: Het was de aanrader van Katrijn.
1: Het vorige neem ik aan. Ah, Integraal. Integraal.
4: Ja. Zo, we zijn hier in de
1: wandel. Dan hoor ik weer niks. Nee.
5: Ja, dat je weggelopen
3: bent.
1: Een dier valt. Een dinosaurier valt van de mengtafel.
3: Pup. Zou het nu gaan?
6: En? Hoi.
4: Vertel eens.
6: Wat doe ik hier? Ja, ik ben zo.
4: Oh, we zijn hier in de wandelgangen van Summer Bummer. En we komen hier.
6: Katrijn. Hoi.
4: Vertel eens.
6: Wat doe ik hier? Ja, ik ben samen Luther en Jacke standhoudster, moeten we dan zeggen, van Summer Bummer Festival. Dus alle artiesten kunnen hun spullen hier achterlaten. Aan zeer democratische prijzen proberen wij onder andere spullen van Sound Emotion zelf te verkopen, Droppa House.
4: Sound Emotion is de
6: organisatie van Summer Bummer. We hebben totebags, t-shirts, maar dus ook allemaal cd's en platen en kleine gadgets van alle artiesten die hier komen. Vandaag hebben we vooral van de artiesten die vanavond optreden en vanmiddag. En morgen komt er dan weer een heleboel bij. Dus het is elke dag wat nieuws.
4: En wat is jouw favoriet van vanavond?
6: Vanavond, ik ga eens even spieken, dan moet ik wel even eens kijken. Dus vrijdag, ja. Dat is B en Integraal. Daar zie ik wel naar uit. Ik probeer zo af en toe binnen te springen.
4: Luisteraars die nog willen komen, ja, hoe laat is dat?
6: Dat is B is om 8:00. Ik denk dat het binnen een kwartiertje zelfs al is. En Integraal om 9:15. En dat is in de café stage. En dat is B is de main stage. Dus ik zou zeggen, kom af. Het is een moeite.
4: Hoe zit het eigenlijk? Want de afgelopen jaren was er een gratis gedeelte en het deel in de zaal betalend. En dan kon je dus ook, als je geen toegangsticket hebt, naar de platen komen en ook de optredens in het café. Is dat nog steeds zo?
6: Ik denk wel dat je tot hier wel kan geraken. Ik moet even gaan kijken nu naar de inkom. Maar er was inderdaad ook een kindergedeelte zelfs. En dat was dan een voorstelling met ouders en kinderen in de namiddag. En dan aansluitend was dan het festival. Maar ik denk dat het nu precies een beetje moeilijker is om hier voorbij te lopen, ja, als niet betalende gast. Dus ik ga even, Luther, kunt jij hier in het café terechtkomen of moet je een pas hebben voor alles, als je alleen iets wilt kopen? Kopen, drinken.
4: In de afgelopen jaren was het zo dat er een betalend deel was, maar ook een niet betalend deel, namelijk de optredens in het café. En dan kon je ook naar de standhouders en ook in de tuin naar het geluidssculptuur. Maar dat is dit jaar niet het geval, of wel?
6: Ja. Dus ze kunnen toch wel langs hier? Nee. Oké, dus ze kunnen naar de standhouders, dus ook de muziek kopen, maar ze kunnen niet naar de optredens.
4: Dus ze kunnen ook de radio opzetten en dan toch naar jouw stand komen?
6: Dat wel.
4: Het is toch beter om het live mee te maken?
6: Ja, toch wel. Interessanter.
4: En wat moet Live in Motion?
6: Wat we vanavond moeten zien? Integraal. En dan als laatste hebben we Arosso Septet, ook om de mainstage, ook om 10:50 ongeveer. Ook echt de moeite, dat zijn ongelooflijk veel artiesten die samen iets kei mooi brengen. Voilà.
4: En voor morgen, voor mensen die wat verder afvallen?
6: Ja, morgen, dan zit ik hier heel de dag. Morgen beginnen we ook al om 4:00 met een aantal artiesten die rustige muziek brengen. En zo tegen de avond wordt het al zo wat chaotischer, zullen we maar zeggen.
4: Hanna de Bakker, ik hoorde net dat er 42% van de mensen die geprogrammeerd waren vrouwen is.
6: Nee, dat is wel keigoed, hè. Dus Hanna de Bakker en Yves de Meij, ons allen bekend, bekende Antwerpse mensen. Dat is pas om 11:00, dus je moet wel wat vroeger komen, hè. My best, new best friend, ik wou wel zeggen my best friend. Het zijn ook allemaal

0: Merci. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: So that's Claire Gapin on electronic and voice. Lucas Koenig on drums and electronic as well. Christina Kleinlo on saxophone.
2: And this is Julien Desprez.
0: Thank you. So our name is Integral, and we are pretty happy to be here with you guys. Thanks for coming. And yeah, see you around.
3: Ja, dit was het optreden van Integraal, dus live op Radio Centraal nog steeds vanuit Trix, Summer Bummer Festival. En ja, ik denk dat de studio het even gaat overnemen hier, de studio op verplaatsing. Maar ik zie nog geen signaal.
4: Dat zou kunnen, daar. Inderdaad. Ja. Met op de achtergrond de soundcheck van het laatste concert. Dat eraan komt. Ja, gewoon half elf komt het concert. Dus even kijken, ze hebben een langere pauze tussen deze concerten. En voordien was het elk uur iets en nu half elf. Dat is toch nog 24 minuten, 26 minuten voordat die gaan beginnen. Dus die hebben een lange soundcheck waarschijnlijk.
5: Ah, oh, dat moet wel zin, hè.
4: Hier ze. Ja. Ja.
5: Ah, ondertussen hebben we hier... Koen,
4: Koen
5: voor ons zitten.
4: We hebben Christel al gehoord in gesprek met Leen over de, het gebeuren. Ik ga het zien.
5: Ja, test, test, test.
4: Ja, er valt een krokodil uit de lucht.
5: De Koen valt een krokodil aan.
1: De krokodillen vallen eraf.
4: Ja, dat is een piepende krokodil. Een kuiken, een soort kuiken. Ja, Koen, we zijn al in de ether, dus de speculatie, ja, een balans van vandaag is...
1: Ja, ik was er net over bezig met Guy Peters, die de presentatie doet, dat het de enorme diversiteit vandaag opvalt en dat iedereen hier extreem zich aan het amuseren is en aan het genieten. En dat we weer, zoals vorig jaar, heel veel mensen van het buitenland hebben. Maar ook wel meer volk dan vorig jaar. En morgen gaat er nog meer volk zijn, dus dat is wel tof.
4: Vorig jaar waren het drie dagen?
1: En... Drie dagen, ja.
4: En nu dus twee? Waar het...
1: Omdat wij vorig jaar 10e editie.
4: Maar, en dus veel van de muzici die komen, zitten die eigenlijk op een tournee en komen ze dan ook hier? Of zijn die komen ze die speciaal naar hier? Dat is veel van die internationale namen, zou ik dan maar zeggen.
1: Er zijn er veel die speciaal komen voor deze. Een aantal die op tournee zijn, maar een aantal dingen die tot voor een paar maanden nog niet bestonden.
4: Ah, ja.
1: En die eigenlijk exclusief naar hier gingen komen en die dan ondertussen binnen het netwerk dat we uitgebouwd hebben... plek hebben gekregen in een Keulse Jazzweek of een concert in Bumhuis. Dus dat er dingen zijn begonnen voor die groep die ervoor niet bestonden. En, en dan zijn die wel op tournee. Dus ja, zo gaat dat. En sommige dingen, ja, Berlijn is ook niet meer.
4: Zo. Net Das B, dat was uit Berlijn.
1: Das Berlijn, maar we zijn eigenlijk heel veel Berlijn.
4: Oh, ja.
1: Omdat veel van de muzikanten zich. Laten we zeggen, om de zoveel jaar is er zo'n beweging dat er jonge muzikanten zich vestigen in Berlijn. En, Camilla Nebbia en...
4: Tony Buck woont er al vele jaren in Berlijn.
1: Ja, Magda Maya's, Tony Buck, Maas en Kerbash, Camilla Nebbia. Ik denk in de groep van Erasau is de helft Keulen en de helft Berlijn.
4: Oh, ja. Je hoort die soundcheck nu op de achtergrond. Ja. Maria Portugal, die naam, die dat is...
1: Je moet zeggen, Maria.
5: Maria, dat is Portugees.
4: Ben je erbij uitgekomen bij die...
5: Maria.
1: Zij speelt ook drum in Fire Orchestra.
4: Oh, ja.
1: Sinds een paar jaar en sinds, ik denk, zes maanden of zo, is zij ook de drumster in Fire Trio. En wij waren in Keulen voor een concert. En zij kwam naar ons toe en zei, ja, ik heb een nieuw trio, Erasau Percussion Trio. En ik zou daar graag concerten mee doen. En dat was in aanloop van ons festival. Een beetje aan het denken, wat gaan we doen? En ze zei, we kunnen ook Erasau Septet doen, of dus verschillende voorstellen. En de reden waarom dat we Erasau Trio niet doen, is omdat vorig jaar Burkhard Bains gespeeld heeft met Marmalsane. En we dachten, oh, in die groep van Erasau is een hele goede gendermix, leeftijdmix. En die plaat is echt ongelooflijk. En als afsluiter vandaag moet dat opvallen omdat dat weer iets anders is, maar het is heel veel gebaseerd op Braziliaanse traditionele muziek. En, veel mensen gaan ervan verschieten natuurlijk, omdat die dat dan in een nieuw jasje steken.
4: Ja, we hebben net toen we uitzonden, kwamen er vanuit de zaal al wat Braziliaanse muziek, zo, traditionele Braziliaanse muziek. Maar ik dacht toch, wat ze gaan brengen, dat hoor ik nu al in de soundcheck, gaat die helemaal anders zijn dan die traditionele muziek.
1: Ja, ze heeft dat verwerkt. Ze heeft in de COVID heeft ze die plaat gemaakt en heeft die volledig opgeknipt en geremixed. Ah. En ze ook een heel grote fan van avontuurlijke techno. Mm. En, de reden waarom dat ze dat nu met dat septet doet, is omdat die muzikanten rond haar zijn heel extreem goede improvisatoren. Mm-hmm. Dus ze volgen een aantal structuren en er zit genoeg vrijheid om die dingen volledig te veranderen. Waardoor dat het zo voor iedereen verrassend gaat zijn, maar die songs gaat er toch doorsijpelen. Dat is echt eigenlijk wel heel mooi. Ja. Als afsluiter voor vandaag.
4: En trouwens, misschien morgen dan, hè, misschien vooruitlopen wat er morgen komt. Morgen begint zij ook, Maria Portugal, met dan in duo-vorm.
1: Maria Portugal speelt morgen ook een duo met Marta Warelis. Marta Warelis, een Poolse pianiste die heel lang in Amsterdam heeft gewerkt, maar die nu ook verhuisd is naar Berlijn, recentelijk. Ah. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar. En, het is een beetje een toeval dat zij waren geprogrammeerd als drum-piano-duo. En dan is achteraf de vraag gekomen van Alexander von Schlippenbach en Paul Nielsen-Wolf om te spelen. Waardoor twee duo, gelijkaardige duo's hebben die zo verschillend gaan zijn. Dat is wel echt,
4: en Alexander is inmiddels 80,
1: 86.
4: 90? Ja, 80, ja, 86, ja.
1: Ja,
4: dus ook,
1: en het is vrij recent dat we met Paul Nielsen-Loof is beginnen duo spelen. En ik heb de opname, ik heb trouwens al gespeeld op Radio Centraal, maar die komt.
4: Freak Scene, ja.
1: Ja, die komt het najaar uit, die plaats, maar die is echt ongelooflijk. En dat, misschien is dat een goed voorbeeld. Het festival is eigenlijk deze jaar bijna volledig gecureerd door de muzikanten.
4: Ah, dus die zijn aangebracht door de muzikanten?
1: Ja, dat is echt niet te geloven. Dat was gedacht van, het zou toch chic zijn als we dit of dat, en dan komen die vragen zelf. Ja, dat is heel raar. Als het dan samenvalt, als die puzzel samenvalt, is wel.
4: Ja. Ik heb straks ook iets gezegd over dat Romeins duo,
1: ja.
4: Met er verwezen wordt naar het Hyperion-ensemble, waar ik eigenlijk mee vertrouwd ben, Janko Dumitrescu en Anna-Maria Avrem, destijds een overleden echtgenote. Hoe zijn ze daarbij uitgekomen?
1: Die spelen daarbij.
4: Ah, die speel. Ja, bedoel, ja, hoe is dat aangekomen, dat duo?
1: Via hun studies en interesses. Die zijn er al lang mee gemoeid.
4: Ja.
1: Het zijn vertolkers van hedendaagse muziek.
4: Ja, spectrale muziek is dan de theorie die Janko Dumitrescu toepast.
1: Ja, voilà.
4: Dus je moet dat horen, want je kunt dat niet uitleggen, vind ik persoonlijk. Je moet dat echt horen. Maar het is heel bijzondere muziek, weet ik.
1: Okay. En hun duo is nog bijzonderder eigenlijk.
4: Dus wat ze gaan doen, is improvisatie of zijn het composities?
1: Ja, dat is een heel speciaal ding wat ze doen. Want volgens mij is het geïmproviseerd. Hmm. Maar ik denk dat ze wel bepaalde structuren volgen. Maar het is wel echt de moeite, omdat dat ook verrassend instrumentarium is. Staande bas, met stem, altviool, viool en elektronica.
4: Oh ja.
1: Maar hoe dat ze toepassen, dat gaan we morgen moeten zien.
4: Morgen, in het café. Café stage staan ze. Ja, okay. Maar misschien is het zinvol om ook nog eens stil te staan bij wat er verder morgen komt. Hè. Joël Leandre, een oud bekende van het Free Music Festival. Ik heb hem daar een paar keer ontmoet. Zij komt ook, is ook al op respectabele leeftijd, maar nog zeer actief, heb ik gezien. Want nieuwe uitgaven liggen hier op de platenstand, in boeken en dergelijke.
1: Ja, absoluut. En het bijzondere is natuurlijk dat zij als vrouw in de geïmproviseerde muziek altijd gewerkt heeft, waar dat er heel, heel weinig... Lotte Anker trouwens ook hier. Maar zowel Leandre, het heeft... Ik heb ooit één concert maar georganiseerd in 2001. Mm-hmm. In een trio met Sylvie Courvoisier en Suzy Ibarra op drums. En dat was een dubbelbeeld met Sonny Murray en Arthur Doyle. En mensen kwamen echt van het buitenland, van Brussel, van Antwerpen naar Hasselt. Want ik programmeerde in Hasselt.
4: In België, zaal België.
1: En dat was een succes, maar dat was echt zo'n ongelooflijk straffe groep. En Courvoisier en Ibarra zijn doorgegroeid naar de grotere podia, maar Leandre is toch blijven iets meer in de hardcore improvisatie blijven werken, maar speelt ook op grote podia, daar niet van. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik zo'n voorstel kreeg, dat ik dacht van shit, dat gaat zo goed zijn. En Rodrigo Amado had eens gecontacteerd. Ik heb een nieuw trio met Gerald Cleaver en wij hadden pas een concert gedaan met Gerald Cleaver. Mm-hmm. Met speciaal sextet, denk ik. En dan met Joël Leandre op baas. Beter gaat het niet worden, denk ik.
4: Joël draait al heel lang mee. Ook op het Free Music Festival kwam zij ook. En ze zei inderdaad, als vrouw was zij daar een minderheid sowieso. Ja. Maar dus jullie hebben in het festival wel degelijk veel vrouwen op het podium. Hè? Dat is toch een van de doelstellingen, neem ik aan. Ook,
1: ja, absoluut. Maar ik moet toegeven dat het is gewoon die spontane beweging die nu, om dat festival samen te stellen, dat komt naar ons. Het is heel raar. En dat je er zelfs niet moet bij stilstaan. Maar het blijft nog altijd dat 90% van alle voorstellen die we krijgen, zijn mannen.
4: Ja.
1: En als je er iets van zegt, dan zijn die slecht
4: gezegd. Maar
1: dat is ampetantig, omdat nu, dat wil niet zeggen dat een kwartet van mannen dat slecht is. Maar zodat die bewustwording of dingen. Maar wij krijgen gewoon heel veel voorstellen, maar vrouwelijke muzikanten,
4: die echt
1: fenomenaal zijn. Je hebt het vandaag gezien, het is echt buiten categorie, vind ik zelf. Irasau straks, de klap op, dat is echt fenomenaal. En dat de vrouwelijke muzikanten zijn er bepalend. Maar Portugal is de trekker van heel dat ding. En ik vind het wel chic.
4: Ja. Nu, en morgen heb je Hanno de Bakker en Yves de Meij. Allebei komen ze een aantal keer geweest. Hè. Dus Yves apart en dan Hanno in andere combinaties. Ja, hoe is deze combinatie dan ontstaan? Ook een voorstel van hen twee? Of,
1: dus Yves, we werken geregeld met Yves. Niet alleen als geluidstechnieker, maar natuurlijk op festivalen met de concerten.
4: Heeft dat een aantal keer gespeeld ook, dacht ik.
1: Ja, en op een gegeven moment zegt hij van, ik heb zo'n nieuwe dingen, software, ik heb een idee. Rond nieuwe software en in een live kader en ik denk aan Hanno de Bakker. Mm. En voor ons is dat interessant omdat we Hanno al steunen van in het begin. En ik denk dat ze heel vroeg in haar carrière al op Summer Bummer stond.
4: Absoluut. Ja.
1: Met Farida Amadou en Audrey Lauro. Toch allemaal muzikanten die dan ook samen met haar een beetje doorgegroeid zijn. En, Yves had zijn idee uitgelegd en een stuk laten horen van iets dat ze geprobeerd hadden. Dat kun je moeilijk laten liggen, omdat dat iets nieuws is voor Yves. En het is iets nieuws voor Hanna, volledig nieuw.
4: Ja.
1: En zelfs al komen muzikanten soms of geregeld terug in het festival, die doen altijd iets anders.
4: Maar het nieuwe zal zijn, want Yves speelt elektronica, denk ik wel dan. En Anne saxofoon, of wat is het?
1: Nee, Anne speelt basklarinet en batterijeffecten.
4: Oh, ja.
1: En zij bepaalt wat er uitgaat.
4: Ah.
1: Dus Yves doet niks. Als er niks binnenkomt van Anne, gaat er niks buiten.
4: Interessante combinatie, absoluut.
1: Het is heel chic. Ik denk dat het systeem zo ontwikkeld is dat Yves 120 parameters kan controleren. Naar gelang dat er dingen binnenkomen, een luider, stiller of een bepaalde textuur. En hij kan daar dingen aan aanpassen, maar hij beperkt zich. Hij gaat niet die 120, maar hij beperkt zich tot ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar zo'n 15 of een 20-tal parameters. En daar zijn ze nu al een tijd mee aan het werken. Ja. Ik heb de repetitie gezien, dus het is echt wel heel, heel chic.
4: En dat is op het cafépodium om 23 uur?
1: Ja,
4: als dat het laatste concert.
1: Afsluiter van het concert, omdat ik denk dat Hanne niet, ze kon eigenlijk niet zo heel vroeg hier zijn. Maar het is een perfecte afsluiter, omdat kunnen ze rustig daar alles opstellen, terwijl in de grote zaal een beetje joualianer en dingen is er juist voor, denk ik. En dan als, als verrassing of als afsluiter is dat echt wel ideaal.
4: Ja. Ja. Nog iets over die composite meshworks, want jij hebt daar een interview gedaan met een van die leden. Ja. Dus, morgen gaat dat dus heel van 15 uur tot 22 uur door.
1: Ja.
4: En dat is iets waar het publiek kan meedoen of wat moet ik begrijpen van dat?
6: Daar liggen instrumenten op de tafel en de mensen, ik denk dat ze opnames kunnen maken zelf, stukjes opnames die dan gebruikt worden door de composite
1: meshworks
6: om dan een uiteindelijke compositie te maken. En dat is wat ik ervan verstaan.
4: Ja, Jan heeft ook een tekening gemaakt, heb ik gezien.
7: Ik heb een tekening gemaakt.
4: Het hoort bij dit project in totaal.
1: Je kunt tekeningen inbrengen, het is een totaal werk. Temporary Art Habitat. Habitat is de naam van het project. Ja. En ze laten daar nu groeien. Door in het festival met die opnames, met die tekeningen. En er komen altijd dingen bij. Ja. En vandaag hebben we bewust een concert ingepland, getimed concert. Zodanig dat het niet verloren gaat in het geheel. Omdat ze Cat Roberts en Toulis Rennie is wel een heel goed duo.
4: Amerikaans of?
1: Nee, Engels.
4: Engels, ja.
1: Van Sussex. En wat echt super mooi. Heel goede, ook wel bekend in de Engelse en de Europese geïmproviseerde muziek. We hebben Cat Roberts en Toulis Rennie, denk ik, in 2018 gedaan met Dirk Series in trio. Maar zij hadden deze voorstellen en dat is perfect omdat dat geïntegreerd is. Dus het visuele, we doen soms film en dingen, maar het is leuker als dat volledig geïntegreerd is. En morgen gaan die hele dag aan de slag. En het staat erop, je moet je ogen en je oren open houden en die gaan waarschijnlijk op een gegeven moment spelen. Misschien komen er gastmuzikanten, misschien spelen er mensen van het publiek mee.
4: Ja.
6: Ik heb al beloofd om geluiden mee te brengen. Dus, voilà. Vandaag heb ik het me beperken tot die krokodillen die hier liggen, om even een kleine bijdrage te leveren.
1: Voilà.
4: Ja. Dus morgen nog iets om uit te kijken, uren onder stuk kunnen we daar terecht eigenlijk in dat. Ja. Dus dat is, het is een heel interessante, gevarieerde ervaring alleszins. Dat kunnen we zeker
6: zeggen. Het is wel een opeengepakt programma dit jaar, hè, want we hebben nauwelijks tijd om mensen te zoeken om interviews te doen.
1: En toch is het minder dan vorige keer.
6: Het is een dag minder natuurlijk, maar toch...
1: Nee, per dag is het minder.
6: Ja, en toch hebben we de indruk dat
1: het... Normaal hebben we 8 groepen.
6: Ja.
1: Dat is echt waar.
6: En toch hebben we de indruk dat we weinig tijd hebben.
4: Maar de muziek... Dat
6: de vorige
4: muziek
6: bijvoorbeeld echt een langere lunchpauze was dan nu.
1: Ja.
4: Maar veel van de muziek spreekt voor zichzelf. En we hebben soms een speculatie. Wat deed die man met zijn trompet daar in Das B? En dan heeft Giet dat nog een beetje uitgelegd ook in gesprek. Dus dat is meer de aanvulling die wij kunnen doen. Maar ja, interviews zijn niet altijd noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurt, denk ik.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat ik snap wat dat Daniel wil zeggen, dus dat de opeenvolging van de concert is heel snel.
4: Maar voor het publiek is dat dan...
1: Ja, en het probleem is dat een van de hoofdredenen waarom dat we, omdat het iets korter bij elkaar ligt, is dat we op tijd willen gedaan hebben, zodanig dat mensen nog een trein kunnen halen.
4: Openbaar vervoer, dus.
1: Want als dat iets later gaat, dan bollen mensen het gewoon direct al af.
4: Dat is ook zo.
1: En ook een klein beetje het luxe probleem van, je hebt 6 groepen en dan krijg je voorstellen om doter te doen. En dan moeten wij zo nee zeggen. Voor de sake of wat. En dan mensen maken hun eigen keuzes. Bij Composite Meshworks is het in- en uitlopen eigenlijk eigen om wat ze doen. Dus dan gaan ze iets eten en dan komt hij dan. Dus dat valt wel mee. En sommige mensen zijn hardcore festivalgangers, die vinden dat ongelooflijk. En sommigen vinden het te snel, sommigen vinden het dan weer zo van ik maak mijn keuze wel. Dat vind ik te luid, ik pak iets aan. Maar dat is eigenlijk wel goed, omdat je een soort dynamiek. En het is een festival. Want ik denk dat. Met wie hadden we? Op Radio Paniek.
6: Met Nico.
1: En hij gaf een voorbeeld van het Brussels Jazz Festival, dus 3 concerten, en voor ons is 3 concerten geen festival. Dan heb je niet die vibe.
4: Maar je hebt twee podia.
1: Hier zijn dus mensen van Canada, van Engeland, van Duitsland, van Frankrijk, Nederland, Oostenrijk. Dat is echt ongelooflijk. En die komen voor die muziek en die vinden dat ongelooflijk. Zelfs al is er maar 15. En de organisatrice van Parzelle in Dortmund, een heel, heel mooie organisatie die ook een klein festival doet, die zei, ja, ik vind dat echt super. En we zitten hier nu sigaretten te roken en niemand komt er, je moet dit zien of dat. Ik kies dat zelf, zegt hij. Ik ga nu rustige sigaretten smoren en dan ga ik zelfs. Dus ja, je voelt dat er een positieve vibe is. En
4: ja, en je hebt ook 2-3 podia momenteel. Hè. Vandaag waren er 3 podia met het centrum erbij. Dus dat is verschillend met Free Music Festival ooit, het ultieme voorganger, zo zeg je, de beginning. Die hadden maar 1 podium op het moment. Hè. Dus dat was echt een andere situatie. Maar misschien toch een woordje nog, want het publiek loopt nu langzaamaan beetje bij beetje in de zaal. Ja. Over Drop House, misschien nog een woordje over de continuïteit. Het jaarlijks gebeuren. Jullie hebben heel het jaar door concerten. Ja, je hebt een Drop House. Ook, hoe is daar de stand van zaken?
1: Ja, we hebben nu onze. Het is eigenlijk een residentieruimte. Met 4 gastenkamers en een studioruimte. En daar kunnen opnames of residenties of live concerten. Maar het is eigenlijk meer toonmomenten van een residentie. Beetje. We kunnen ook live radio maken. Dat werkt wel heel goed. Omdat daar super hoge concentratie is op hetgeen wat er zich afspeelt. En Christel Kok dan ook.
4: Oh ja, ook daar.
1: Nog eens. Ja, dat is super plezant. Dat
4: was hier ook natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Als mensen de moeite doen om te komen, hebben ze tenminste ook zo rustig iets eten, genieten van de muziek.
4: En dat groeit ook. Die ruimte is eigenlijk afgewerkt. Want je hebt lang gewerkt aan de setting.
1: Het is nu volledig functioneel. We zijn een systeem aan het maken om de frequenties nog iets beter te kunnen filteren. Maar in principe is het klaar. En we hebben de piano van Fred van Olle.
4: Ah ja, ja.
1: En op 27 september komt Elisabeth Harnik. Oostenrijkse pianiste, componiste, en die is gastdocent in Den Haag. En zij brengt Richard Barrett mee.
4: Oh, ja.
1: En Milana Zarić, harpiste. Eigenlijk zijn allemaal docenten in sonologie.
4: Met Richard toch ontmoet op het Free Music Festival met toen Mary Oliver, zijn voormalige echtgenote toe. Ja. In duo, dat was ook weer al heel veel jaar geleden. Ja, maar Richard, interessant ook. Ja. Maar de concerten door het jaar heen, hoe is dat stabiel? Is dat jullie zeggen, doen elke maand of om de 2 maanden iets? Is dat nog steeds?
1: Nee, wij doen alleen dingen die wij interessant vinden. Als het 3 keer per maand is, dan is dat 3 keer. Ah. En als dat 3 maanden wat minder interessant is, dan...
4: Dat is toch niet zo dat jullie elke 2 maanden iets doen of zo? Nee.
1: Nee, wij doen gewoon op regelmatige basis. Ja. Dat je met die muziek, je moet stamina ontwikkelen, want anders verdwijnt het in niets.
4: Ja.
1: En een van de heel chique dingen die aan het gebeuren is dat we bijvoorbeeld op 4 november staan we in de AB met Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Nadajevic trio. We spelen ook in Tropenhouse de dag daarna, maar in AB is een dubbelbill met die ex. Oh, ja. Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Hanna de Bakker, Roy Packy en, ik vergeet altijd de namen, een Scandinavische trombonist. Het is echt fenomenaal, en dat staat op het grote podium in AB. Dus voor ons is dat een totale overwinning, want geïmproviseerde muziek, punk geïmproviseerde muziek op het grootste poppodium, dat is echt heel... Maar eigenlijk hier ook, dat hier kan in een popcentrum. Deze muziek is ook super tof.
4: Dat is al jaren een stabiel contact ook hier, dat kan gewoon. Ja.
1: Ja, maar dat is niet volgend jaar gaat het zeker terug door in Trix, maar het jaar daarna misschien niet meer.
4: Ah ja, dus dat is gewoon...
1: Ja, wij zijn een nomadische serie, dus we hebben 5 jaar of 3 of 4 jaar Zuiderpers uitgedaan.
4: Ja.
1: Dan de studio en nu hier de 4e keer, volgend jaar de 5e keer. En dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe dingen. En dan blijft dat een uitdaging, of kun je niet verzanden in oké, we kennen het nu, en we zullen wel zien, misschien blijven we wel hier, ik weet
4: het. Je hebt nu al namen genoemd en data, dus de website toch even gestemd, neem ik aan waar daarop staat.
1: Soundinmotion.be.
4: Voilà, dat is belangrijk, omdat men hoort ergens iets van die ex en weet ik wat, dus daar vinden ze de informatie op. Oké, heel goed, om naar uit te kijken ook. Okay. Zoals het concert dat er wel meteen gaat beginnen, denk ik.
1: Ja, geniet ervan.
4: Dank u wel. Dank u.
1: En tot morgen.
4: Ja, beste.

I've walked 100 miles.

0: Danke. Yes. Thank you. We are the Eros of Septet. Thank you so much. Would like to thank Crystal, Koen, all the team of the food, wonderful food, all the volunteers that are working here. Thank you so much for making this wonderful festival happen. And I would like to thank in the sound, Jasper. Applause, applause. And also Joachim and Lucas who are doing here in the back line, back here in the back line. And well, we're gonna play again in Vels in November 7th. It's gonna be the third day of the festival. So if you are there, we're gonna meet again. And that's it. We see tomorrow. I will be playing with Marta Varelis here in the same bühne, in the same stage tomorrow. The first day, the first concert tomorrow. So see you soon and have a good night. Thank you so much. Sleep well. Take care.
1: Dat is het einde van de eerste dag van het Summer Bummer Festival 2026. En ja, van de uitzendingen van Radio Centraal, rechtstreeks vanuit Trix. Binnen een kwartier gaat It's a Family Affair terug overnemen in de studio. Ja, dus inderdaad, dat was de eerste dag.
2: Dat was de eerste dag, dat was de moeite.
1: Ja. Ja, ik ben... Er waren aangename dingen bij. Ik ben vooral die... Voor mij toch die Integraal en John McCowan en Composite Meshworks van ik ook heel goed. Het zijn natuurlijk allemaal de dingen waar ik zelf met de microfoon naartoe moest gaan, omdat er geen verbinding was. Misschien dat het daarom net iets intenser was dan de optredens in de zaal.
2: Ja, dat is misschien wel mogelijk. Hè.
1: Ja, ja, dat, ja, als je dat visueel ziet, dan... Wel wat steviger.
2: Ik vond in Integraal ook heel goed.
1: Ja, ja, dat was heel, heel goed.
2: Een fantastische gitarist.
1: Ja. Ja, en de anderen waren er zeer goed op ingespeeld. Dat was fantastisch. Dus ja, we zullen zien wat morgen brengt. En dan gaan we de uitzending hier nu even beëindigen. Heb ik de hoes ergens? Nee, die ligt daar. Wacht. U hoort nog Electroshock.
2: Electroshock.
1: I woke up brain dead, heet de compositie.

0: in Wallonië. En overal zag ik zo van die stroken langs de velden. Met daarbij een bord van de Europese gemeenschap. Kijk, dit is gesponsord door de Europese gemeenschap. Dat was een jaar later.
1: Dus het is echt wel mogelijk.
0: Het is toch wel mogelijk.
1: Maatregelen.
0: Waarom? Ja, nee. Want er zijn oplossingen gekend. Hè? Allee, maatregelen gekend. Ik zeg niet dat men alles ineens...
2: Nee, maar misschien dat dus vanuit die landbouwsector, hè, want uiteindelijk die boeren, ja, dat is dus hun opbrengst. En er gaat er dus misschien nu druk komen om dingen... ook al die monoculturen en... om daar wat aan te doen. Nou, over die wilde begroeiing. Wat ik bijvoorbeeld in Praag merk, is een hele groene stad, hè, met heel veel groen en parken, plantsoenen enzovoort. Ik merk ook dat hier nu in alle parken en dergelijke men gewone beheerste wildgroei heeft.
0: Ja.
2: Dus niet meer die netjes aangelegde gazons en weet ik, maar allemaal wild. Maar wel... Het wordt wel beheerd.
1: Controleerd, ja. Ik heb de indruk dat ook bij ons is, hè, Daniel?
0: Ja. En ik heb het daarnet gezegd. Dus in Engeland heeft men vandaag gemeld dat in natuurgebieden waar rewilding wordt gedaan, dat daar de toestand beter is. Hè, dat daar dus minder uitdroging is, dat er minder natuurbranden zijn. En het is ook bij ons inderdaad, maar dus bijvoorbeeld in La Roche-Jonardin heb ik gezien dat men bij zo'n een stuk dat men aan het... rewilden was, stond dan een heel groot bord. Ja, sorry, dit is geen nalatigheid van onze medewerkers of luiheid, maar dit is wel degelijk een natuurproject.
1: Ja. Ja, ik herinner me dat er toch al heel wat jaren geleden, dat er een langs de autostrade ook van die borden stonden met twee gaten.
0: Kijk, hier werkt men aan groene berm.
1: Voilà. En ook op stedelijk niveau zie ik toch wel dat de bermen ook groen blijven en niet per se gemaaid worden. De trambeddingen bijvoorbeeld, die zijn ook vergroend. Je ziet daar vaak gras groeien en onkruid enzovoort.
0: Er is een telefoonoproep, zullen we die even aannemen?
1: Ja.
0: Ooit te laat.
2: Ja. Oei.
0: Ja.
2: Ja, maar ook, Daniel, je hebt ook het probleem van de opwarming van steden. Hè? Omdat dat is een soort oven. Hè? Dus die gebouwen die slaan die hitte op. En dat wordt 's avonds afgegeven. Nu, de wijze van wonen speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Bijvoorbeeld in steden zoals Praag, maar je ziet dat ook in Berlijn. Je ziet dat in Wenen, je ziet dat ook in Budapest, maar ook in Parijs. Daar zijn eigenlijk geen eensgezinswoningen. Ik woon hier in een pand uit 1922. En er zijn, denk ik, 28 of 30 appartementen. Dus er wordt eigenlijk collectief gewoond. En al die gebouwen, nu zeker zijn in de jaren 90, want ze hebben daar ook geld, zeker nadat ze lid geworden waren van de EU, geld voor gekregen. Al die gebouwen zijn gerenoveerd. En dus uit die tijd al had je hier voorzetramen. Dus je hebt telkens dubbele ramen. Dus een raam buiten en een raam binnen. En daar zit dan 30 centimeter of zo tussen. En nu, die ramen zijn ook allemaal vernieuwd, maar aan de buitenkant zit daar nog dubbel glas in. Als je bijvoorbeeld want 's nachts koelt het hier altijd beter af dan in België, hè, omdat het is een beetje landklimaat. Als je dan 's nachts alles openzet, dan koelt het wel af binnen. En als je dan overdag alles dicht doet, dan blijft de temperatuur binnen relatief laag. Als het dan buiten, zoals nu uitzonderlijk 40 graden is, had ik binnen toch nog altijd maar 28, snap je?
1: Ja.
2: Dus ook de wijze van wonen, van hoe je steden inricht, maar ook gebouwen, dat is ook van belang.
1: Ja,
2: en je hebt dus...
1: Ik herinner mij, als ik in Praag was, die dikke muren met die twee ramen, dat is natuurlijk ook voor de winter, hè? Vroeger bedoeld.
2: Ja, wat de kou buiten houdt, dan houdt ook de warmte buiten.
1: Ja.
2: Dus die spouwmuren... Dus dat is als ik dat meet, dus van de buiten tot aan de binnenkant, is bijna een meter. Nu, dat is niet allemaal steen, dat zit vol steengruis. Hè?
1: Yeah.
2: Het ergste is als je hier een gaatje boort in de muur, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar dan kan gewoon 10 centimeter uitvallen. Zo. Ja. Nee, maar het heeft ook met de wijze van wonen. En ja, iedereen weet dat bijvoorbeeld in Antwerpen, zeker in de wat armere wijken en zo, dat mensen daar in hele oude huizen wonen, die heel slecht geïsoleerd zijn, ook in de winter, vochtig en dergelijke, zijn daar waar die hittedoden vallen.
0: Mm-hmm. Ja, die oversterfte, wordt dat dan gecompenseerd door een ondersterfte in de winter, of is dat een algemene impact op de bevolkings...
2: Dat zal een algemene impact hebben. Hè? Ik denk niet dat er een oversterfte in de winter is.
0: Ondersterfte.
2: Of ondersterfte.
0: Ah, ja, dat dus het toch nog niveleert, dat dat niet zorgt voor een afname van de bevolking.
2: Je hebt natuurlijk... Mensen worden ouder, hè? Gemiddeld. Ja. Dit zijn gemiddelden, hè? Maar je weet ook met gemiddelde... dat zegt niet alles. Ja. Je hebt nu gewoon mensen... die niet hadden moeten doodgaan in normaal omstandigheden. Ja. Nee, dat is ook een verantwoordelijkheid van de politiek natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb David opgezocht, een beetje cijfers, tussen de meest intense golf die wij hier gehad hebben, tussen 18 en 29 juni, was er 39...
3: Radio Centraal, 106.7, megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
4: Woensdag 19 augustus.
3: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend, live.
4: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
5: Oké, dat was de foute jingle. Maar dit is wel de juiste plaats. Welkom op het golfbed. Radio Centraal. Ik heb vandaag een beetje free jazz bij, een beetje avant-garde, want dit weekend vindt Summer Bubble plaats, in de Trix. Straks al eigenlijk om

Jawel, Billy Cannon. Amerikaanse drummer die met onder andere Miles Davis en Horace Silver samen gewerkt heeft, samen speelde. En in de jaren 70 ja, bekend werd met, als drummer van Mahavishnu Orchestra. En die, wat we hebben net gehoord, was Inner Conflict van de plaats Inner Conflict. Een misschien iets minder bekende plaat vergeleken met Spectre, die ook heel goed is. En een beetje in dezelfde lijn ligt, een beetje all over the place. En voilà, dat was de eerste. Ik zei het er net al, dit weekend is het Summer Bummer Festival. Een weekendje hoogmis voor zij die houden van het iets meer avontuurlijke, experimentele werk. In het Trix, georganiseerd door de lieve mensen van Oorstof. Of Music in Sound in Music, nee, Sound in Motion. Onze eigenste Koen, die ook Freakscene presenteert hier op de radio. En waar ik persoonlijk naar uitkijk, is deze Mapcut. Een band samengesteld uit drie leden. De Oostenrijkse Lucas Koning, Audrey Chen, die in Berlijn woont volgens mij, en Julien Depré, die ook nog een paar andere projecten zal spelen dit weekend. Een fantastische band om live te zien. Lekker experimenteel, industrieel. Heavy on the ears, maar heel cool om live mee te maken.

We hoorden Mobcut met het nummer Jolt op het album Jitter. Dus zij spelen ook vanavond in het Trix om 6 uur, als ik me niet vergis. En, heel cool om live bezig te zien. Vooral ook Audrey Chen. Wat zij met haar stem kan, vind ik wel echt fantastisch eigenlijk. En dan Julien Depree, die met gitaar en pedalen vooral heel veel textuur aanbrengt. Die ook in verschillende formaties zal spelen tijdens het festival. Een andere die op het festival meerdere bezettingen zal spelen is Maria Portugal. En hier heb je haar met het Orechao Percussion Trio. Maar op het festival speelt ze in een septet of een octet. Maar hier zijn ze dus met 3.

Cordillera van Maria Portugal, haar Erasau Percussion Trio, die dit weekend in een septet zal spelen op Summer Bummer. En binnen een half uur al met de pianiste Marta Varelis zal optreden in duo, vermoedelijk volledig impro. En het album dat we hoorden, dat werd opgenomen in het Morphin Raum in Berlijn. Dat is een plek van Rabi Biaini, die daar een opnamestudio heeft. En wat ik wel echt best origineel vind, zelfs mensen tijdens de opname laat toeschouwen, laat luisteren. Die moeten uiteraard muisstil zijn. En zo combineert hij die twee eigenlijk en neemt daar ontiegelijk veel albums op en mixt de masters ook voor muzikanten. Heel fijne plek en een heel fijn, warm persoon, de Libanees-Duitse Rabi Biaini. Ik heb er een ander klaarstaan. We gaan een paar weken vooruit, want binnen een goede 2 weken, vrijdag 18 september, speelt Jules Rady in het bos tijdens Dear Antwerp, een festival georganiseerd door De Single, met theater, performance en heel wat muziek. De meeste concerten en optredens gaan door in De Single zelf, maar er zijn een aantal leuke locatieprojecten. Vele zijn al uitverkocht, maar deze nog niet. Dus wie dit goed vindt, welkom 18 september vrijdag in het bos voor Jules Rady en Asa Horvitz. Van Asa zal ik dadelijk ook iets laten horen. We luisteren eerst naar Satellite.

Dit was Jules Rady met Satellites op het album Ghost Spirits. Kwam vorig jaar uit op Trail Jockey Records, hetzelfde label als Marissa Anderson, onder andere en veel meer. En zij speelt dus vrijdag 18 september in het bos naast Asa Horvitz, die zijn album Ghost komt presenteren. Asa heeft niet zo lang geleden zijn vader verloren en dat was Bill Horvitz, een vrij bekend multi-instrumentalist, componist, jazz en experimentele gitarist. En die was overleden samen met een aantal andere naasten en familieleden van Asa en die wou dat in een muzikale taal ontwikkelen en het tastbaar maken. En die heeft een fantastisch mooie plaat gemaakt en die heet Ghost. We gaan luisteren naar welk nummer? Ja, Hail Necessity.

Heel, heel Necessity van Asa Horvitz samen met Carmen Quill, Ariadne Randall en Wayne Horvitz zullen zij vrijdag 18 september samen met Jules Reedy, die we daarnet hoorden, optreden in het bos. Een samenwerking met The Single. En ik sprak er net over Marissa Anderson en ik heb zin om daarna te luisteren. Op hetzelfde label als Jules, Trail Jockey. En het album heet Into the Light. En het nummer ook.

Into the Light van Marissa Anderson. Die zag ik enkele jaren geleden op Mea Kuzma. En ik was zwaar onder de indruk. Ongelooflijk gitaarspel. En dit jaar, volgende week is het eigenlijk terug Mea Kuzma. Mea Kuzma Festival in Eupen. Dus iedereen die een beetje van avontuurlijke muziek houdt, wordt gesoigneerd deze week. Je moet er wel helemaal voor naar Eupen. En ik denk dat weekendtickets uitverkocht zijn, maar er zijn nog dagtickets. En het programma zit boordevol leuke acts. Een aantal Belgen ook, vooral heel veel internationale artiesten. Van België bijvoorbeeld Karen Willems wel en Natasha Pirard. En deze Jaan uit Antwerpen. Ik speel Purple Watermelon. Die gaan we spelen. Ik kwam vorig jaar uit op World of Echo. Fantastisch label.

Dat was Jaan met Purple Watermelon. Een andere groep die Mea Kuzma speelt is de Ambassade. Daar hebben we al heel lang niks meer van hebben gehoord. Maar die blijkbaar in mei van dit jaar een nieuw album hebben uitgebracht op Pinkman. Label, Nederlands label. Hoe heet die man weer? Ja, we gaan luisteren naar Manera del Inferni.

Dit was de Ambassade met hun nieuwste album, Menrira, op Pinkman Records. En ik heb het opgezocht, de man achter het label heet Marsman, of Patrick, voor de vrienden. Ik sluit deze aflevering van het Golfbed af met een act die het Mea Kusma Festival zou afsluiten volgende week zondag. De Zuid-Afrikaanse Guard Erasmus. Met het nummer Rose Drop Requiem. Rose Drop. Ik ken geen Zuid-Afrikaans. Bedankt om te luisteren. Ik ben er binnen 2 weken terug met het Golfbed op Radio Centraal 106.7. Misschien tot op Summer Bummer.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: What can that be? Pray tell us. Could it be the sound of the trumpets?
2: Yes, that's right.
1: Thank you. 'Tis the sound of the trumpets.

0: Ídolo.
1: Bungalow.
0: Bungalow.

0: dat zijn we.
1: Ah ja.
2: Hallo, hallo, hallo. Een oorverdovende
1: bungalow.
3: Zonder bepaalde oorzaak.
2: We halen de oorworm eruit.

0: Een start met Blue Rondo. En natuurlijk vanavond een special over A Certain Ratio.
1: Met een zekere verhouding.
2: En nog meer drommelvleeswerk.
1: En we danken die oorvervelende jonge dame voor die oorverdovende aankondiging.
0: Ja, Mick, wat vond jij ervan gisteren, die vijf Manchesteriaanse jongens in short?
1: Ik vond het afstandelijk en hypnotiserend. Assertief.
0: Tarzania.
1: Ah. Nespa?
0: Straks...
1: Meer.
0: De grote primeur. Een primeur van verleden week. Pickback. De LP Dr. Heckel.
1: En Mr. Jive.
0: Orango Tango. Niet vergeten, Radio Centraal 101.6.

0: Wij zitten hier nog wat naar de Tarzan te kijken en zo dadelijk treedt A Certain Ratio op.
1: Zoals ook gisteren natuurlijk, na die na die film van Tarzan. Met die zwemmer, hè.
0: Dat was waarschijnlijk wel versneld opgenomen, denk ik.
1: Perspectief is vervormend.
0: Eén ding was spijtig gisteren, Mick, dat Tilly er niet was, de zangeres van A Certain Ratio. Waarom weten we niet, want we zijn daarna naar de groep zelf gestapt en we vlogen meteen terug buiten. De heren geven geen interviews. Ja, te begrijpen, 80% van hun materiaal is instrumentaal, hè, Mick?
1: Ja, er valt niet zoveel over te zeggen, hè.
0: Cool funk, dus straks A Certain Ratio. Oh
1: my god. Maar we hebben nog een plaatje klaar liggen.
2: De Haircut 100.
1: Van de LP, nieuwe LP Pelican West. Ja.
0: Voor mij ook een beetje achter mijn oren.
1: Love's got me in triangles.
2: De ideale driehoeksverhouding voor uw oren.
0: Bungalow.

0: Eine habe ich nicht.
1: Haircut 100, zoals die van A Certain Ratio. Nu exclusief in Bungalow Live. Pelican West. We beginnen met het tweede nummer waarmee A Certain Ratio begon.
2: En dat is hun
1: nieuwe single, hun laatste 12 inch. Niet bepaald een hit, maar toch zeer sterk. Even tegen de gitaar kletteren. En dan na de waterline back to the start met

0: Welcome back to the start. Certain Ratio live in de Beurs, Schouwburg, Brussel. Gisteren
1: dus, ja.
0: En vandaag.
1: Morgen ook nog.
0: Oorverdovende bungalow.
1: Terug naar die oorsprong. Af en toe kroop Cheetah ook over het podium. En dan vliegen natuurlijk de duifjes weg.
0: In de vorm van een oor.
1: Straks om 11 uur de radiografie.
0: Magnifiek.
1: Een korte, een goeie, de beste.
0: Iets voor de oren.

0: 26 na 22 en u hoorde reeds twee tracks van dit exclusieve optreden in België van
1: Search and Ratio.
2: Split de oren, dan hoort u Bungalow.
0: Epic Sound Battles, Chapter 1, The Playgroup. Een verzameling muzikanten, de gebruikelijke mannen van Adrian Sherwood voor zijn tweede of wel derde LP reeds dit jaar.
2: Ja.
0: Overproduction.
2: Oorverdovend.
1: Oorlam.
2: Het hoort naar meer.
0: Zeer goed hoor, zeer goed.
2: Goh.
0: Dub in negatief.

0: Dus zoals gezegd, vanavond een programma voor alle hormonen.
1: Hish en shake.
0: Eigenlijk een deprogrammatie. Een demo, demo, deprogrammatie.
1: De oriëntatie.
0: Logisch, logisch.
2: Laura. Logic.
1: His check.
2: His check.
0: De nieuwe LP van Laura Essential Logic. Pedigree Charm. Mooie roos en medewerking van This Heat.
1: En de Swahili Lady.

0: volgende coördinatencijfers B52. Part 2. For me and for you.
1: Dat heeft oor naar meer.
0: Naar Laura Essential. B52's, ook essentieel. Zet uw oorapparaat een beetje luider. Mesopotamia, hier zijn we. Loveland, deel 2.
2: Oh, no.

0: Zeg Mick, jij hebt daar Tilly zien rondlopen op dat concert.
1: Nee, niet Tilly.
0: De nieuwste zangeres. Tilly was er niet bij.
1: Ik heb alleen Tarzan gezien. En Jean.
0: En die met zijn oorbel.
1: Dat was een... Waren dat geen...
2: Met zijn oor Ollie.
1: Oh, dat was die oorvervelende jonge man.
0: Dit is Sir Horatio als intermezzo. En dan zo dadelijk terug naar...
1: A certain ratio.
2: Abracadabra.
0: Sir Horatio. Op een ander label. 666. Maar... uit wel ingelichte bron weet ik nu zeker dat deze nummers, de voor- en achterkant, deze abracadabra, opgenomen werd in dezelfde sessie dan de Sextet LP. Zo dadelijk in het concert een versnelde uitvoering van deze abracadabra.

En nu terug naar de heren uit Manchester of vrouwen uit Gruyère. Tarzania.

0: Another dance.
1: Niet voor het oor, maar voor de voeten.
0: Die dance.
1: En zometeen de radiografiek.
0: Hierna wel te verstaan. Survive another day.

0: lust, een lust voor het oor.
1: Vanzelfsprekend.
2: Nog niet alleen voor het oor.
0: Radiografiek van Chief Novo.
2: Met een Meester X-versie vandaag.
0: Bij Wat Hoort Wat. U hebt uw ruitjesblad klaar.
2: En uw viltstift.
0: Bovenaan, van links naar rechts.
2: Het alfabet van A tot en H met hash. Van A tot hash. Langs zij de cijfers van 1 tot 15. Lijn A. Lijn A, de cijfers 3, 4. 3, 4. Lijn A. Vervolgens lijn B, de cijfers 2, 10, 11, 12, 13 en 15.
0: Wat?
2: Lijn B, 2, 10, 11, 12, 13, 14. Nee, 14 niet, maar 15. 10, 11, 12, 13, 15. Lijn C. De coördinatencijfers lijn C zijn 1 en 10. 1 en 10. 1 in 10.
0: Even onderbreken. De eerste die de oplossing vindt van deze radiografiek neemt de hoorn aan zijn oor en vraagt ons wat we ervan denken. Op 16, 10, 16.
2: Lijn D.
0: Is het nog niet gedaan?
2: Bijna, we zijn al de cijfers 1, 4, 5, 6, 9. Coördinaten lijn F, de cijfers 2 en 8. 2 en 8. Coördinaten lijn G. Dat zijn de cijfers 2 en 3. 2 en 3 en 7. 2, 3 en 7. En dan als laatste lijn H. Lijn H. Lijn H met de volgende coördinatencijfers. Nummers 4, 5 en 6.
3: Oorverdovende bungalow.
0: Dus u belt ons meteen de oplossing door. U wint een oorveeg. 16, 10, 16.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Voor de mensen die nog graag willen luisteren naar het Kralenspel. Dat is na mij om 1 uur, maar nu ben ik het. Nando van den Branden live met Radio Rauw hier op Radio Centraal, hier op deze mooie woensdag. Maar nee, dinsdag, mijn excuses. Maar het is niet zomaar een dinsdag. Het is ook 1 september vandaag. Dus voor veel van de mensen zijn de kinderen eindelijk uit huis. Het is eindelijk wat rust in huis. Of voor sommige luisteraars zal het nu waarschijnlijk ook wel terug binnenkort school zijn. Of binnenkort, ja, is het school in zicht. Het jaar komt in zicht voor onze hogeschoolstudenten of uniefstudenten. Dus we gaan er gewoon rustig aan beginnen. En we starten met Nujabes met Feather featuring Psy Star en Akin van CNE, maar niet van beste luisteraars.

Ja, dat was Nujabes met Feather. Wacht, ik ga mijn koptelefoon voor minder laat zitten, want ik hoor mijn eigen een beetje te laat. Ik hoop dat jullie allemaal een goede paar weken hebben gehad. Een paar laatste weekjes van de vakantie. Mijn laatste weekend van de zomervakantie was best... Oh, de kind staat super hoog op de microfoon. Wacht even. Ja, oké, wow. Mijn weekend was best wel, hoe zeg je het, pittig. Want ik woon, sommige luisteraars zullen dat wel weten, ik woon in Mechelen. En elk, ja, op het einde, laatste weekend van de zomervakantie is het altijd maanrok. En dat wil dan zeggen dat er van donderdag tot zondagavond en echt tot zondag, like, 1 in de ochtend, dat er muziek gedraaid wordt. Recht buiten mijn huis. Buiten mijn appartement. En ik snap het, dat is gewoon, ik ga er niet mogelijk over doen, want anders ben ik zo, kent hier dat zo van die Nederlandse toeristen. Anders ben ik zoals die Nederlandse toeristen die naar Antwerpen zijn verhuisd, eh, op Flemingplein, my Jesus, waar vroeger de Sinks voor stond, op het Zuid. Die zijn daar dan komen wonen en dan zijn die gaan klagen dat het al te luid was, met de Sinks voor, want het is een maand Sinks voor in Antwerpen en dat is luid, natuurlijk, dat is een kermis. Dus ze zijn dan gaan klagen bij de petitie gestart, gaan klagen bij de stadshuis en zo. En die hebben dat dan in orde gekregen, omdat allemaal ook wat advocaten daar wonen en zo. Om dan te verplaatsen naar wat nu het waterreinigingsterrein is, Parkspoor Noord, geloof ik. Waar het altijd ruikt naar pipi en kaka. Wat natuurlijk wel heel tof is, hè, want... Maar ik snap dat wel, hè, dat is er elk jaar en dat is al bezig in zijn middeleeuwen. Maar als je een week, als je bijna 4 dagen muziek gaat draaien, heel luid en echt luid. Hè. Ik heb het echt over de ruiten die in mijn appartement zijn aan het trillen. Dat is echt goed, hè. Voor mij maakt dat niet uit, dat is tof. Maar draai dan goede muziek. Allee, ik weet het zo gemakkelijk om elitair te doen. Hè, weet je, zo heel typisch, hè, vork in de keuken. Hè, radiopresentator bij Radio Centraal is elitair over muziek. Dat is niks nieuw, maar ik ben heel gemakkelijk te pleasen qua muziek. En... ik snap dat er ook wat mainstream muziek gespeeld moet worden, 100%. Maar dan komen er zo DJ's en die zeggen van zo... ja, wij zijn de... ik ben de meest underground techno-DJ. En dan draaien die gewoon zo... 2 uur TikTok-muziek. Echt van die heel slechte remixen. Oftewel, allemaal oude nummers van de jaren 90 heel slecht geremixed. Dus zo oude nummers van de Zillion en zo. Van de oude techno-scène van Antwerpen. Wat cool is, Maar die worden... al op elk 5 gespeeld. Of zijn het ABBA-nummers waar dan techno-nummers van gemaakt worden en zo. En dat is echt... en het is niet zo op een manier van, oh, wij zijn super kitsch. Het is zo van zo, yo, ja, ik ben een super coole, super underground, house-DJ, weet je. En ook gewoon het feit dat... dus ik zat dan in mijn podium, dat podium was voor mijn appartement, dus ik hoorde het de hele dag. En ik denk dat ik 20 keer hetzelfde nummer heb gehoord op 2 dagen. En elke DJ had hetzelfde nummer. Elke DJ had Mr. Brightside. En denk ik in mijn eigen van, communiceer je die zo met elkaar, fluister je naar sets voor u om te zien van, ah ja, fuck, dat nummer. Ik ben geen DJ, hè, dus ik weet het niet, maar gewoon zo van, ah ja, shit, dat nummer, dat staat al in mijn lijst. Misschien moet ik dat even wegdoen, want anders gaan die heel hetzelfde horen. Maar ja, dus het was eigenlijk gewoon 4 dagen de 20zelfde nummers. En ja, ik heb wel wat afgezien, want daar ken ik niet zo goed tegen. Altijd zo dezelfde nummers. Maar in ieder geval, het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Check the Vibe van Dred Scott. Geniet ervan, beste luisteraars. Oh, there we go.

Ja, dat was Dred Scott met Check the Vibe. Het volgende nummer klaar op staan zijn de Smooth Sounds van Teddy Pendergrass. En dit is Love, TKO. Oh, there we go. De transitie was niet zo smooth, maar ik heb nauwelijks

Ja, beste luisteraars, dat was Teddy Pendergrass met Love TKO. Ik was op mijn gsm aan het scrollen, zoals elke Gen Z'er doet, tussenin de nummers, wat nadenken. En ik zag ineens een post van, van iemand had gepost van een interview van, ik denk de Standaard, of gisteren van Antwerpen. En het was een interview, een primeur, met Els van Doesburg, ons Iron Els, de grote barones die hier niet ver vandaan in het stadshuis zit, die graag op stentenkopjes klopt. En, die laat dat doen, door haar hooligans. Ze gaat dat niet zelf doen. Die komt die wel wat confronteren en wat uitjoelen, maar daar blijft het bij. En die heeft gezegd, heel vriendelijk, ik eindig nu elke speech. Wacht, ik quote hier, ik heb het hier bij mij. Ik quote hier, ik zeg, ik eindig elke speech met dezelfde boodschap. Mensen, zoveel mogelijk baby's maken. Dus je hebt het gehoord. Government-mandated baby's, mensen. Dus ik ben hier gewoon om jullie... Ik ben don't shoot the messenger. Ik ben hier gewoon om gewoon de boodschap te brengen. Hè? Dus het klimaat is aan de zak aan het gaan. De economie is aan de kloten aan het gaan. Maar om zoveel mogelijk mensen op de planeet zitten, want dat gaat oplossen. Dat is wel heel Amerikaans. We gaan nog 2 rijvakken toevoegen aan de baan. En dan gaat het verkeersprobleem oplossen. Ken je het? Maar ja, om het op een betere noot verder te zetten. Het volgende nummer klaarstaan is van New Genea. En dat is Praha Magia. Geniet ervan, beste luisteraars. Want ik geniet er enorm van. Maar ik moet iets op meer te zeggen. Dat is echt een tik, bijna. Maar ja, hier is hij dan.

Dat was Praha Magia van Nugenea. Ik wil even nog even terugvallen op de uitspraak van Els van Doesburg. Freaky Ann Mayer, man. Ik had dat echt niet verwacht. Allee, eigenlijk wel een beetje. Nu beginnen dingen meer te kloppen. Allee, ik begin dingen meer te snappen. Ze is eigenlijk wel echt een freaky mayor. Allee, ze is heel kinky. Ze stuurt mannen in latex en leer om mij klop te komen geven. Allee, dat is met grote, harde stokken. Ik heb daar ook wel geen consent voor gegeven. Laatste keer dat is gebeurd, maar... Allee, ja. Daar moet ze nog iets van eisen. Als mensen moeten we allemaal iets leren. En ik denk dat ze daar nog wel iets... Van kan leren uit consent. Maar als ze wilt, als er iemand aan het luisteren is die Els van Doesburg kent, stuur haar een mailtje. Zeg dat ik heel geïnteresseerd ben om eens haar over de vloer te hebben. Oké, het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Miloras van Los Abuelos de la Nada. De 1994 remastered version. Oh, here we go.

Dat was Mil Horas. Het volgende nummer klaar heb staan is van de Jazz Spastics. Van mij is al persoonlijk een heel grote... Allee, ik vind dat een supergoeie hip-hop groep. Het zijn twee hip-hop... rap of hip-hop... wow. Ik heb hier hip-hop producers... uit Schotland, die samenwerken met allemaal MC's uit, uit Amerika. En ook echt wel een heel, een heel kwaliteitsvolle muziek brengen. Echt, nog met echt veel, waar echt heel veel werk achter zit. Heel oldschool, heel oldschool, maar toch wel nog altijd. Er zit heel veel vernieuwing in, wat ik heel erg apprecieer. En er zit vooral heel veel passie in, wat het voornaamste is voor mij. Als het draait om muziek. En een van hun bekendste nummers, ook het eerste nummer dat ik ooit eigenlijk, waar ik ooit eigenlijk echt mee in contact ben gekomen met die band, dat is Move van de Jazz Spastics. Van hun en Apani B. Fly. Dat is de MC, de zangeres die daar op rapt. En echt supergoed, geeft een kans. Meer kan ik niet zeggen. Hier is een Move. Van de Jazz Spastics. Move.

Het volgende nummer, dat was Move van Jazz Spastics. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Kai Sukarige. En dat is een nummer van een... is eigenlijk een van de eerste zangeressen die eigenlijk in het Roma zingt, in de Roma-taal. En zij heeft hiervoor... Hey, wel een supercool verhaal, ik vertel dat wel graag. Dus eigenlijk op haar 15-jarige leeftijd in Praag is zij... s'avonds laat, als iedereen in bed lag, uit het bed geglipt om mee te doen aan een zangwedstrijd. Met allemaal muziekscholen. En zij was eigenlijk niet geschoold, zij was een outside artist. Dus eigenlijk, wat dat wil zeggen, is eigenlijk gewoon iemand dat goed is in een kunst, of gewoon een kunst doet zonder eigenlijk formele training te krijgen. En ze wint dat uiteindelijk. En daardoor is zij nummer binnen uitbrengen. En omdat ze die nummer heeft uitgebracht, om eigenlijk zo de onderdrukte Roma en Sinti... gemeenschap, de bevolking eigenlijk in het licht te brengen, ook aan te kaarten. Hè, dus de onderdrukking die zij meemaakte. Allee, heeft zij hiervoor twee Nobelprijzen voor de vrede gekregen. Maar dit is haar grootste hit. En dat is Kai Sukarige. In een taal waarvan toen nog nooit een nummer van gemaakt werd. Allee, het opgenomen werd. Het is Esma Redzepova.

Ja, dat was Sae Shukaria. Ik butcher die uitspraak elke keer opnieuw en opnieuw. Maar ja, dat is een supergoed nummer. Ik dacht van, ik zal nog eens iets vertellen. Want ik vertel graag, ik ken jullie gewoon, dat is super tof eigenlijk, beste luisteraars. Ik ken jullie eigenlijk gewoon, dat is echt de droom van ik heb zelf autisme, dat is echt de droom van elke autist, om gewoon zo een groep mensen gewoon zo gegijzeld te houden in gesprek. Dat is echt bangelijk. Maar ik zal iets vertellen wat er ook nog is gebeurd, hè? Want het was niet enkel maandruk. Er zat zo wat drukte in, er zat iets in de lucht in Mechelen. Dus om een idee te krijgen voor de mensen die al naar Mechelen zijn geweest. Als je naar het centrum wandelt van het station, heb je een kebabzaak. En die noemt Alibaba Kebab. Super bedankt mensen. Ik ga daar vaak, omdat het goedkoop is en die zijn tot laat open. En dat is wel gemakkelijk met de job die ik doe. En dat zijn super vriendelijke mensen, die geven vaak kortingen en zoals je vriendelijk bent. Dat is echt heel, heel, heel deftige mensen. En ik weet niet of er mensen hier zijn, waarschijnlijk niet, die Wart Simons kennen. Maar Wartje, hè? Wart Simons, die heeft al wat aan zijn kerfstok hangen. Dus Wart Simons is een influencer, hè? Super tof. En een TikTok-influencer, een Instagram-influencer uit Mechelen. En die is bekend geworden met zijn pedojaagvideo's. En voor luisteraars die niet weten wat pedojagers zijn. Dus een pedojager is iemand die zich voordoet, zoals Chris Hansen-style, zich voordoet als een minderjarige online om pedofielen in de val te lokken, te catfishen. Ze zeggen van, catfishen zijn voordoet en anders online. En in de val te lokken, af te laten komen en dan meestal in elkaar te slagen. Een soort van vigilante straat, gerechtigheid, situatie. Ik heb daar mijn mening over. Ik heb er gewoon een mening over. Ik zie niet dat dat per se iets slecht is. Maar als dat goed gedaan wordt, ja. Maar het zijn twee dingen die mij hier enorm aan storen eigenlijk. Zeker bij personen als Wart Simons. Ik ken die mens niet. Totaal niet. Maar

stellen. Hè. Dat zou ik een heel typische morele ook toch over Chris Hansen stellen. Geeft Chris Hansen echt om de kinderen of draait het eerder om de kijkcijfers? En het ding is ook, veel van die gasten, ik ga niet zeggen dat Bart Tillman zo iemand is, want ik ken die niet, maar veel van die kerels die dat doen ook, die doen dat omdat die zo graag een power fantasy hebben. En want als ik morgen een pedofiel in elkaar slag, de mening gaat zijn, ah ja, die pedofiel heeft dat verdiend. Hey, dat zijn afschuwelijke mensen. Ik verdedig geen pedofielen hier, even heel duidelijk. Maar dat is zo'n beetje, je hebt een beetje carte blanche. Het gaat over geweld op pedofielen. Hey, buiten in de ogen van de wet natuurlijk, maar ik heb het over echt sociaal gezien. Hè. En ik denk dat er echt wel mensen zijn die echt voor zo'n soort van straatgerechtigheid, hè, die is niet zijn geholpen. Hè, want hè, onze staat, ons rechtssysteem, dat faalt. Hè. Ons al zo vaak, kijk nu maar naar hè, bijvoorbeeld een Julie van Espen, hè, die moordenaar, hè, Bakkelmans. Die was hoeveel zedenfeiten had hij al aan zijn kerfstok hangen. En die is dan altijd, die was voorwaardelijk vrij. Dat zijn echt allemaal van die dingen dat je denkt van, ja, profielen die dan drie maanden in de cel krijgen, ook voorwaardelijk na levens te verpesten. Ja? Maar het ding is, veel gasten doen dat ook gewoon omdat iemand in elkaar willen slagen en ook er zo wat weg mee willen geraken. En dat was ook zo'n kerel. En het probleem was, na een tijdje begon dat, die deed het dan en die noemde ze dan een moreel superieur, want die was pedofiel in elkaar aan het slagen. Maar het bleek dat hij niet enkel profiel in elkaar aan het slagen was, maar ook zijn vriendin. Dus die was ook vooral zijn vriendin fysiek aan het mishandelen. Die is er ook voor naar de cel moeten gaan. Ik ben daar niet zeker van, dus ik kan niet zeggen dat hij heeft gedaan, maar het ook een misverstand is gebeurd. Nee, het is van alles gebeurd ook nog. En ook met dat pedofielen slaan, hè, dat is ook, slagen en verwonden, hè, boven de doodslag. Dat is ook allemaal, die mensen zijn ook allemaal naar de rechter gestapt. Één persoon ervan is naar de rechter gestapt. Omdat ja, het ding is, een pedofiel kan niet snel naar de rechter stappen, want die kan niet zeggen, naar de politie stappen, want ja, ik wil het wachten op een minderjarige en ineens word ik hier met kinderen gerost. Dus hij heeft in de cel gezeten, heeft ervoor vastgezeten, hè, voor zijn verdien en voor alle andere dingen. En hij is dan vrijgekomen en net zoals alle andere influencers is hij dan naar Bali getrokken. En Dubai, Bali, hè, waar de belastingen goed laag zijn. En dan heeft hij daar zo courses staan verkopen. Zo voor mensen die luisteren die niet weten wat een course is, dus bijvoorbeeld, stel, ik doe me voor als een rijk persoon, ik huur auto's, ik huur een hotel dat eruit ziet als een villa, ik doe alsof ik rijk ben. En dan aan heel onzekere jongens verkoop ik het idee dat ik hun rijk kan maken eigenlijk. Dat ik ben van, als je mij geld geeft, dat is heel vreemd, hè. Dus het principe is bijvoorbeeld net zo van abonnementsysteem. Dus als jij mij elke maand €200 geeft bijvoorbeeld, dan ga ik u leren hoe dat jij €1000 per maand maakt. Hoe dat jij bijvoorbeeld €5000 per maand maakt. Hè? Met dan ja, crypto, dus van die bitcoin, aandelen, verzekeringen verkopen, whatever. Hustle, zo heel typisch. Zo, ja, Jordan Belfort, Wolf of Wall Street type bullshit. Ja? Om het gewoon zo te zeggen. En dan is hij dan nu terug in Mechelen. Want ik zie hem, Mechelen is klein, dus ik heb die al een paar keer gezien. En is hij nu terug in Mechelen. En tijdens Manrock was die naar Alibaba gegaan. En wat is er gebeurd? Hij had een fles alcohol laten vallen. En de persoon achter de balie had gezegd van, yo, kuis dat op, kun je opkuisen? En Bart Simons wou dat niet opkuisen. Dus die is dan beginnen alles kort en klein slagen in die zaak. Tot het punt dat de eigenaren eigenlijk met stokken en buiten moeten shotten. En nu is heel die zaak gewoon getrashed. En dat is gewoon gestoord. Het punt dat ik wil maken is dat er gasten zijn zoals dat, die gewoon kansen blijven krijgen eigenlijk. En toch gewoon blijven opfokken. Dat is natuurlijk, bedoel, je bent toch op een bepaald moment, leert je les toch? Dat is zo vreemd. Maar in ieder geval, genoeg over Bart Simons en influencers en dropshipping en al die dingen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Cloud9 van Mongo Santa Maria. En dat is een jazz fusion nummer, funk jazz fusion nummer uit Cuba. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat waren de insane sounds van Mongo Santa Maria. Enorm getalenteerde artiest. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Under No Nation van Goat, een Zweeds psychedelische jazzband. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, dat was Goat met Under No Nation. Ik wil toch nog over één ding hebben. Dus ik weet niet of jullie het gelezen hebben, waarschijnlijk wel, want, you know, Bart Wever heeft een uitspraak gedaan. En hij zei dat iedereen zal de gevolgen voelen van de besparing. Omdat wij onze begrotingsdoeleinden moeten halen tegen 2029. En dat hebben we nog niet gedaan. En dat hebben ze nog niet eens close. Want we hebben nog besparingen, dus bovenop die besparingen moeten nog besparingen komen. En iedereen gaat dat voelen, zegt hem. Tuurlijk, ik heb hier buiten een paar andere mensen. Hè? Ik zal ze opnoemen hier. Ik heb hier een lijst van mensen die er geen last van zullen hebben. Dat zijn projectontwikkelaars uit Antwerpse. Hè? Fernaan Huts van de Katoen-natie. Want die zijn geld zit in een constructie, in een belastingsconstructie in Moldavië, met dank aan het vernuft van Annick de Ridder. Ten derde, de diamantindustrie. Ten vierde, de producenten van de vlag in van Israël. De haven van Antwerpen, de luchthaven van Deurne. De miljonairs die van Deurne op Saint-Tropez vliegen voor een koepje champagne in de zon, want dat moet ook gebeuren, het begint koud te worden. Andere miljonairs natuurlijk, waarvan hun centen in Luxemburg zitten. En nog miljonairs niet vergeten. Evoca, DPG Media, Erik Groens, Erik van Looy. Allemaal, alle grote mensen. Dus wij moeten maar op onze kin gaan kloppen. Het is toch zo funny, ja, hoe dat de N-VA zo... Echt zo'n... Dat is echt zo'n bijna cartoonishly evil... entity, zo van zo de rijke, zo ik weet niet, zo Doug Dimmadone, zo van zo'n rijke, zo Texas oliemagnaat met zo'n grote hoed met horens op en dan zo cowboybotten gemaakt van alligatorschoenen. En dan zo, ik ga dit mooie bos plat gooien om een tienverdieping parkingscomplex hier te bouwen. Dat is echt, begint echt heel, heel gek te worden. We moeten maar altijd maar op onze kin kloppen en afzien. En zij zijn altijd maar op vakantie en aan het genieten. En van hun goede pre aan het genieten. Voor in het parlement te gaan zitten, waar we veel van merken. En wij moeten maar honger lijden en afzien. En er moet maar bespaard worden op de zorg en op van alles en nog wat. Het volgende nummer klaar heb staan voor jullie is Pelota van Kurang Bin.

Onze tijd zit er bijna op. Nog één laatste nummertje en dan is het tijd voor het volgende programma. Maar het nummer dat ik nog klaar heb staan voor jullie is Amai Akwatu van Nieuw Tutankhamen. Geniet ervan, beste luisteraars. Een nummertje uit Zimbabwe.

0: Dat was Amai Akwatu. Het is nog 10 seconden, 6 seconden tot het kralenspel. Ik geef het door aan jullie mannen. Geniet ervan.
1: Dank u wel. Wij zijn er al. Ja. Wie zijn wij? Wij zijn de Elko en ik denk ook de Milan.
2: Dat klopt.
1: Ah, Milan. Dag Milan.
2: Dag Elko.
1: Hoe gaat het?
2: Goed, met jou?
1: Goed genoeg, denk ik.
2: Dan is het goed, hè?
1: Ja, het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. En ja, het is met Milan, het is zonder Jeroen, die is ergens naastig aan het werk, denk ik. En heb jij een drukke periode nu, Milan? Het is de zomervakantie is officieel voorbij, denk ik.
2: 1 september.
1: Ja?
2: Nee, ik heb het rustig eigenlijk. Mijn schoolvakantie begint net.
1: Schoolvakantie begint net. Heb je nog gitaar gekocht?
2: Nee.
1: Ben je nog in muziekwinkels geweest?
2: Misschien nog één keer in de backshop.
1: Oei, we mogen geen reclame maken op Radio Centraal.
2: Ah ja, maar dat is een winkel, dan verkopen ze alles in bakken.
1: Ja, ik was ook al zoiets van proberen te fantaseren. En van het weekend iets gedaan? Het is misschien wat indiscreet, hè, zo, we zijn op de radio, ik wil uw privéleven niet naar boven halen hier in de ether. Hè.
2: Ik heb niet al te veel gedaan. Ja. Een beetje aan muziek gewerkt.
1: Ja. Ik ben zelf... ik heb heel hard gewerkt van het weekend. Ik ben
2: proficiat.
1: Dank je wel. Ik ben naar een festival geweest. Ik heb er wat opgetreden en zo. Welk festival was dat? Dat was iets in Frankrijk. Dat was een beetje... Vlaanderen of Antwerpen en Brussel op verlof in Frankrijk. Een festival genaamd Ruby Rock 3. In Rubigny, Noord-Frankrijk. En ik ben samen met Rudy Trouvé gegaan. Die kende jij ook, hè?
2: Die ken ik ook, ja.
1: En om te beginnen hadden wij afgesproken in Mika. Zegt u dat iets eigenlijk?
2: Dat zegt mij iets, ja.
1: Ik denk dat dat een soort van... Ik denk dat eigenlijk... Oh, misschien zeg ik het wel verkeerd. Het café of brasserie of locatie is waar iets kan geconsumeerd worden naar aanleiding van een eventueel bezoek van een openluchtmuseum.
2: Ah, ja.
1: In het Nachtegalenpark of het Middenlijnpark of zo, dat is naast de Nor. En daar heb je dansavonden, denk ik. Die heette dan Mikado, de Do van donderdag, denk ik. En ik was daar nog naar Rudy gaan kijken... Want die trad daar op laatste vrijdag met een groep genaamd Kameel. Heb je daar al eens van gehoord?
2: Daar heb ik nog niet van gehoord. Is dat iets nieuw?
1: Ik denk dat dat al zeker 6 jaar zal bestaan. Rudy Trouvé heeft ook meegewerkt aan het laatste album van dat trio... En hij heeft dan live 2 nummers meegedaan. En ik moet zeggen, ja, dat optreden was me zeer goed bevallen. Het is een gitaar, bas, drumtrio van nogal, ja, van die... Ik kan dat maar... Ah ja, voilà, op hun Bandcamp pagina worden ze omschreven als top musicians. En zo kwamen ze ook wel over. Het staat hier zo, hè. Musical Hurricane Kameel. Is the energetic trio of top musicians Patrick Steenaerts. Zegt u dat iets? Die heeft eens een optreden van ons onthaald, denk ik, in geel. Ik denk dat hij in de Wollewij was.
2: Oh ja.
1: Dat is een gitarist. Dan hebben we nog Hans Mullens op bas. Die had wel iets weg van Stijn Meuris eigenlijk. En op het einde van het optreden kondigde de muzikanten aan en... Ja, aan zijn accent te horen is hij wel Limburgs. En dan nog een zekere Geert Roelofs op drums. Ook een heel goede drummer. Dus een gitaar, bas, drumtrio met instrumental compositions Full of Experiment and Beautiful Melodies. Ja, dat was ook wel. Dat was, sometimes danceable, sometimes erratic, crooked or angular, but always without compromise. En, ja, dat is eigenlijk een beetje gelijk als het omschreven wordt. Die mensen hebben verschillende platen uit. Ik had heel graag iets gespeeld van de laatste. Ik had geen tijd om daar iets van te kopen, daar ter plekke.
2: Maar ook en, niet misschien. Hè?
1: En inderdaad, ik koop eigenlijk geen platen niet meer. Tenzij misschien, ja, voor te supporten, en dat wou ik nu wel supporten, maar het is niet gelukt. Dan wou ik wel van de laatste album iets spelen. Ik denk dat hij is opgenomen door Joris Kaluwaerts in de Finster Studio. Maar ik ben een kabeltje kwijt. Kabeltje voor van het schietijzer naar het mengpaneel hier te gaan. Dat is zoiets wit, ja. Duur. Vergeten, denk ik, vorige keer. Dus wat heb ik nu wel klaarstaan? Muziek van het munitiedepot. Dus, daar gaan we, ben er nu op de Bandcamp pagina van Kameel. Er staan een paar platen op, behalve die laatste, die van het niet direct terug. Wat heb ik hier klaarstaan? Een fragment uit een album uit 2026, waar ze ook wel een paar stukken uit gespeeld hebben, als ik het me goed herinner. En dat is opgenomen door Artwork Onno Hesselink, daar net toevallig over gehad. Opgenomen in de GAM Studios, dat zie je ook wel iets waarschijnlijk.
2: Zeker.
1: Dat is iets in België, hè, denk ik, in maar Zuid-België.
2: Mm-hmm.
1: In de zomer van 2019 with producer Micha Volders.
2: Die kennen we ook.
1: Ja, en ja, met de producer, dus die zal daarbij geweest zijn. En waarschijnlijk zal die ook wel iets gedaan hebben. Wat? Juist. Ja, dat moeten we niet. We moeten niet altijd alles weten. Hè. Zal ik daar eens een stukje van opzetten?
2: Zeker.
1: De openingstrack die heet... Ja, er zijn een paar titels bij die zijn nogal... Tja, toch een beetje vunzig in de oren klinken. Of ook in, alleen, voor mijn ogen zelfs een beetje pijnlijk zijn. Dus vandaar een iets bravere keuze. We gaan luisteren naar... Grech.

0: Hopla.
1: Hupsakee.
0: Kameel met Greg. En dan op de achtergrond, ik kan dan toch maar zeggen, Aarswarm.
1: Zeg.
0: Dat is niet goed, hè.
1: Dat vind ik niet goed. Zeg.
0: Uit de plaat Baarkas. Dus die mannen zullen een kas hebben met centjes voor thuis mee naar de baar te gaan, zeker. De Baarkas.
1: Of een kas dat eruit zie je dat ze gebruiken als een bar. Kasken in de living, met drankje.
0: Kunnen dan kopen in de... In wat voor shop zouden we kunnen kopen? Cash shop.
1: De cash shop. De cash converters.
0: ja, voilà. Je hebt ook nog van alles. Ik heb, dus ja, dit was munitiedepot. Dus digitaal muziek... afgespeeld via de computers, ik zal het maar eerlijk zeggen. Maar jij hebt hier nu nog een echte plaat.
1: Een echte plaat, ja. Ja, een plaat van de band ESG.
0: Heb ik nog veel naar geluisterd de laatste tijd.
1: Ja, dat blijft toch altijd wel terugkomen.
0: Ja.
1: Ja, ESG. Dus, dat is een heel verhaal achter, denk ik. Wat is dat? Factory Records.
0: Het zou kunnen, ja. Ik weet het
1: hem, Tony Wilson.
0: Is dat een Amerikaanse groep? ESG?
1: Ja, ik denk dat die... Ja, van de Bronx.
0: Hey.
1: En ik denk dat Tony Wilson... als ik zijn naam juist heb, van
0: Factory Records. Ja, dat is een Engels, denk ik. Ja.
1: Die was daar en die had die in een bar gezien. En ja, die vond dat...
0: De baarkas.
1: Oh, sorry. De baarkas gaan leegdrinken. En die had die een band daar gezien en ja, die vond dat dus heel goed. En heeft die naar Engeland laten komen met de producer Martin Hennett.
0: Ja, want die zijn naam zie ik altijd staan op die plaat dat je nu bij hebt. Ja, dus dat is het vandaar dus.
1: Ja, vandaar. Dat is een beetje het verhaal. Dat is ook meestal, toch heel veel instrumentaal ook.
0: Ja.
1: Ik denk dat het wel een familie is eigenlijk.
0: Het zijn allemaal vrouwen, denk ik.
1: Tito, ja, Deborah, René, Marie, Tito en Valerie.
0: Tito klinkt nog, kan nog mannelijk zijn, ja. Alhoewel een Tiet.
1: Dat zou kunnen. Het ziet er wel zo een heel klein snorkje zo.
0: Ah, mag ik eens kijken?
1: Ja, hier.
0: Ah ja, dat is oké, ja.
1: Zo een beginnend snorretje zo. Ja, ook instrumentaal. Producer Martin Hennett. Klinkt altijd wel heel goed. Het liedje heet UFO.
0: Komt die veel gesampled, denk ik, hè?
1: Dat denk ik ook, ja.

0: Wel, klonk ook met drie, hè, precies.
1: Dat is nog bezig. Muziek concreet.
0: Dat is een UFO, hè.
1: Mm-hmm. Ja, heel goed vind ik nog altijd, ja. Blijf er ook van verschieten.
0: Ja, dat blijft echt tijdloze klassieker.
1: Ik, dus na die kameel ben ik, zijn we met z'n allen naar Rubigny gereden. S'nachts. En dan heb ik daar voor de eerste keer in mijn leven zo reetjes over de straat zien lopen. En ik had al eens gezien zo van die kleine, allee, van die dieren met
0: van die kleine reetjes. Zo.
1: Ja, van die viervoeters. Dat zijn kleine herten of zo zeker, of wat is dat eigenlijk?
0: Ja. Ik heb dat, ik ben opgegroeid op de buiten, vlakbij het militair domein.
1: Mm-hmm.
0: En ik ging daar vroeger wel eens rondfietsen. En dan draaide ik dus in een bospad. En daar sprong een reetje voor mijn fiets weg. Dat is wel een plezante herinnering van een reetje.
1: Ja, lang geleden?
0: 15 jaar geleden of zoiets.
1: Nee, ik had dat nog niet gezien. Ze vonden dat wel aandoenlijk. Want die lopen dan zo wat voor de auto. En dan moeten zien, alleen de chauffeur moet dan zien dat hij niet erop rijdt voor er niet omver te rijden. En dan moest ik ineens denken aan een nummer van mezelf, dat ik dan ook schaamteloos ga afdraaien. Nu, in het kralenspel. Allee, het is niet volledig schaamteloos, ik schaam me eigenlijk wel een beetje. Ik weet ook niet wat zo goed is. Dat noemt Verletstes Ree. Gekwetste ree, dat was naar aanleiding van iemand die een gekwetste ree had gezien. Waarschijnlijk naar aanleiding van zo'n aanrijding. Dat is eventueel terug te vinden op een compilatiealbum op het extra label getiteld XO3 Compilation.
0: De deze bedoelde.
1: Och allee, ik heb dat ook bij.
0: Ja.
1: Hoe komt dat nu?
0: Er staan wel wat mooie liedjes op, hè. Ook eentje van mezelf, die gaat dan trok.
1: Maar ja,
0: oké, okay, dus ik dacht
1: die Milan, die gaat dat ook, maar ja, die zal dat al lang niet meer, maar ja, oké, okay, ja. We zullen het afspelen, het ligt nu toch klaar.

0: Verletzte Reen, de gekwetste Reen uit EXO 3. Belgisch label Extra Records. Daarachter rond Handtrax. Walking with Raven. Ook weer een kanonier zijn, maar ook een persoon waarschijnlijk ook. Hè. Raven.
1: Ja. Ja, dus ik heb die plaat ook bij. Hè.
0: Ja.
1: Met toch allemaal wel bekende mensen die dat we zo wat kennen. Buiten het liedje dat ik ervan heb gekozen, dat weet ik niet. Ik weet niet wie dat die persoon is.
0: Ja, dat is... soms komt dat dan nog wel eens te weten achteraf, wie dat het dan zou kunnen zijn. Alleen moest het al iemand zijn dat ik eventueel kent.
1: Ja, zullen we zo weten. Handtrax, die kennen we. Elko B, Milan W. Hielen. Johnny Nash, ja, die kennen we allemaal wel een beetje. Roger 3000. Maar dan, het liedje dat ik wou opzetten was het liedje heet Ferragosto van Fregnacarius. Ik weet niet hoe ik dat juist uitspreek.
2: Fregnacarius.
0: Jeroen is er niet bij. Ik weet ook niet of het Italiaans is. Het is een speciaal taal.
1: Ferragosto.
2: Ferragosto.
1: Ferragosto. Ik weet er voor de rest niet veel over te zeggen. 2017, dat is bijna 10 jaar geleden.
0: Ja, volgend jaar kunnen we het vieren, hè. 10 jaar EXO 3.

0: Ja, een bijzondere track, vind ik.
1: Ja, ik heb dan toch nog een beetje zitten opzoeken.
0: Ik vind het juist best er zelf ook om begonnen, maar...
1: Ferragosto is dus 15 augustus een feestdag in Italië.
0: Mm-hmm.
1: De rust van augustus.
0: Ja.
1: Ja, we hebben ook 15 augustus hier een feestdag in België.
0: Een soort van moederkersdag of zo.
1: Ja, in het teken van Maria ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is dus een rustdag. Er zijn dus tegenwoordig nog altijd grote, ja, een traditie in Italië om grote dorpsfeesten te organiseren in het teken van de rust. En dan ook, ja, ik zie hier ook... is niet alleen voor de mens bedoeld, maar ook dieren als ezels en ossen mochten rusten.
0: Right.
1: Ze worden zelfs bekleed met bloemenslingers en zo.
0: Alright. Ja, we konden wel zo feestelijke geluiden horen in deze nummer ook. Dus, applaus heb ik precies ook wel gehoord en mensen.
1: Ja, dat zal misschien wel... op een plein in Italië tijdens de Ferragosto zijn opgenomen misschien...
0: Mm-hmm.
1: Dus tegenwoordig, ja. Feesten worden georganiseerd en trekken de inwoners in processie door de stad, waarbij het Mariabeeld volop in de belangstelling staat.
0: Ja. Maar die artiest zelf, vind je daar iets over terug?
1: Och, nee. Daar heb ik nog geen tijd in gestoken.
0: Ja, ik vind het alleen maar terug al vanwege, alleen in zaken bijdragen aan XO 2 en XO 3.
1: Ja, dat is al een of andere geheim, also...
0: Nee.
1: Ik niet weet ik, misschien moet ik eens even verder kijken hier.
0: Ja, of we kunnen...
1: Ja, inderdaad, enkel via XO.
0: We kunnen dan misschien... Victor Robijn nog eens een keer uitnodigen in het Kralenspel.
1: Die zal dat wel weten.
0: Te vragen. Heel goed vond ik die track.
1: Ja.
0: Zo'n bijzondere mix van elementen die dan ook ergens zo naartoe ging. Ja, en dan de verklaring van het woord Ferragosto erbij. Ja, plezant.
1: Ja, het is, het straalt wel rust uit.
0: Mm-hmm.
1: Ik word er heel rustig van.
0: Mm-hmm. Het volgende is, daar horen we ook zo, ik ging zeggen samples van mensen, maar ja, het is een sample, het is een opname. We gaan beginnen met, denk ik, Applaus. En dat is voor een groep die optrad in Carnegie Hall. Dat is wel een prestigieuze zaal in New York City. En deze opname is er eentje van 29 november 1957. Het betreft het kwartet van Thelonious Monk met John Coltrane, Ahmed Abdul-Malik en Shadow Wilson. Nadat die mensen een tijd hadden samengespeeld in de Five Spots in New York, dus die zijn goed op elkaar ingespeeld. Die doen verschillende korte sets. Want er was een soort van festivalletje met onder andere Ray Charles en dan nog andere artiesten. Dus iedereen had een korter stukje te spelen en joh, die wisselden elkaar dan wat af. Die dubbele vinyle uitgave dat ik hierbij heb, daar is dat ook zo wat aangeduid. We hebben een early show, we hebben een late show. Dus we hebben er twee keer gespeeld, early show en late show. En dat zijn zoiets van een 4 à 5 nummers per show. We gaan vandaag luisteren naar het nummer Baya. Zo'n beetje Latijns-Amerikaans beïnvloed muziek. En dat klinkt ook wel goed, vind ik. En dat is, was opgenomen door zo'n organisatie in Amerika. Genaamd de Library of Congress. Dus daar zijn ze die tapes dan ook gaan halen. En dat was een benefiet trouwens. Dus dat was voor Thelonious Monk zelf ook, naar het schijnt, emotioneel wel betekenisvol. En dat had vroeger ook zo in. Het is een benefiet voor de Morningside Community Center. En dat is een een soort van centrum waar Thelonious Monk als kind ook veel aan heeft gehad. Zo'n een buurtcentrum voor arme mensen eigenlijk. En dus dan konden ze, er stond een pingpongtafel en zo. En daar konden ze ja, samen hun eigen wat bezighouden. Er zullen wat boeken gelegen hebben. En ja, voor zo niet in de criminaliteit of weet ik veel te verzenden. We luisteren. Baja. Thelonious Monk Quartet. With John Coltrane.

0: Voilà, ja. Dat trekt over. Sweet and lovely.
1: Echt.
0: Ja, ook,
1: chic, hè?
0: Ja. Klinkt goed, hè, voor zo'n live-opname.
1: En, ja.
2: Late night show.
0: Ja. 1957. Ja, John Coltrane, kwam die nog tegen op het internet. 100 jaar John Coltrane. Wat bedoelen ze daar dan mee? Waarschijnlijk dat hij 100 jaar had geworden dit jaar. Maar ja, 23 september. Dus eigenlijk nog even wachten.
2: Ja.
0: Maar dan
2: dat
0: nog,
2: is het
0: ja.
2: jaar, hè.
0: Ja.
2: 100 jaar...
0: 100 jaar de geboorte van John William Coltrane. 41 is hij maar geworden.
2: Rip. Ja, wel, Coltrane toch wel veel gedaan, hè, in die korte periode eigenlijk.
0: Ja, ik ben hem nu, wat, ben nog altijd een boek aan het lezen over Thelonious Monk, maar heel traag. En ja, nu zit hij mee in de groep van Monk. Alleen nu, dus in

0: 1957. En we horen allemaal wel dingen leren hier eigenlijk ook. Hè. Zo, dingen die we daarna in zijn eigen muziek gaan terughoren.
1: Mm-hmm.
0: Zo, op het gebied van... Zoals dat die... akkoorden elkaar opvolgen en hoe dat hem daar dan over speelt. Want dat was waarschijnlijk niet gemakkelijk. Hè, zo. De muziek van Thelonious Monk spelen.
1: Nee, zeker niet. Ja, heel eigenwijs hè, toen.
0: Mm-hmm.
1: Wel een figuur.
0: Ja, ja. Ik begin daar al langer en meer over te weten nu. Of ja, zo gezegd te weten.
1: Veel grapjes en grolletjes.
0: Goh, deze optreden heeft hem nog schijnt niet gedanst. Dus, in de Five Spot was het... die muzikanten moesten ook van alles leren on stage. En dan liet hem die ook zo wel spelen. En ging hem aan de bar zitten. Alleen Miles Davis deed dat ook wel, denk ik, af en toe. Of liet hij soms echt 20 minuten alleen. Om dan terug te gaan en dan wat te dansen en zo. En ja, het publiek vond dat dan ook wel plezant. Maar hier dus die show in Carnegie Hall. Dat waren een paar kortere sets. En was nog schijnt heel blij met... De piano, want in de Five Spot was dat zo'n afdansbuffet.
1: Ja.
0: En hier was dat waarschijnlijk gewoon echt een hooggestemde vleugel. Hier heeft hem waarschijnlijk echt heel een tijd gespeeld.
1: Ja. En heeft Thelonious Monk ook niet nog een andere plaat met John Coltrane?
0: Ik heb er een studioplaat van op Riverside. Dus,
1: Leon.
0: Dat is met dan zo van zo'n heel snel stuk erop ook, denk ik. Zoiets of... Hoe gaat dat dan?
1: Ja, zo gaat dat wel. Komt mij bekend voor.
0: Mm-hmm.
1: Miles Davis en Thelonious Monk die kwamen dan een beetje minder goed overeen, had ik gehoord.
0: Ja, ik denk dat wel.
1: Ik denk Miles Davis wou niet, vanaf dat hem zelf zo leerde, wou niet dat Thelonious Monk die mocht niet spelen.
0: Zo van die dingen, hè.
1: Zo van die dingen. En dan is er dus ook nog een grappig verhaal, dat die dus toch ergens op een plaats staan. En effectief, als Miles Davis speelt, hoorde Thelonious Monk niet spelen. Maar dan, mm-hmm, blijkbaar stond hij dan wel in zijn gezicht, zo hem wat uit te dagen. Heb ik van horen zeggen.
0: Ja, ik heb er die opnames... heb ik nog terug beluisterd. Ja, dat verhaal komt ook... in een boek voor, ja. Misschien niet met dezelfde anekdotes, maar het zijn roemruchte opnames.
1: Ja.
0: Wat komt er nu?
1: Ik heb nog een saxofonist bij. Mm-hmm. Allee, saxofonist, maar ook, ze speelt ook klarinet en fluit.
0: Mm-hmm.
1: Onze goede vriend Eric Dolphy.
0: Mm. Ook niet zo heel oud geworden, denk ik.
1: Nee, maar heel ongelukkig gestorven. Hij
0: mm-hmm.
1: Was blijkbaar ook heel nuchter. Ook niet echt drugsverslaafd. Geen alcohol. Denk wel sigaretten.
0: Mm-hmm.
1: Maar na zijn reis met Charles Mingus in Europa... is die dus in Berlijn gebleven. Om daar in de jazz scene in Europa te blijven. En hij is daar neergestuikt ergens tijdens een optreden. Hebben ze die naar het ziekenhuis gebracht. Hebben ze die zogezegd zijn roes laten uitslapen.
0: Ja.
1: Want het was een zwarte jazzmuzikant.
0: Ja.
1: Zou wel een junkie zijn. Maar bleek dat hij een diabetes had.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat hij...
0: Ja, dus tijdens het concert bezweken.
1: Ja, vlak daarna. Plaat heet, dat ik bij heb, heet Out There. Met Ron Carter, niet op bas, maar op cello.
0: Mm.
1: George Duvivier op bas en Roy Haynes op drums.
0: En is dat een studioalbum?
1: Studio, ik denk geen... Blue Note, maar wel Rudy van Gelder.
0: Ja.
1: En het nummer heet Feathers, is een nummer van Dolphy zelf, denk ik. Staat er nu niet bij, maar hij speelt hier alt sax. En ja, Ron Carter op cello.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb, denk niet dat ik het al gehoord heb.

0: Ja, dat is knap, vond ik.
1: Speciaal. Ik kan al eens toeteren.
0: Ja, maar is toch dan zeker een emotionele inslag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Het is die hoge noten. Zo.
1: Trouwens, geschreven door Hale Smith.
2: Oeh.
1: Dus Hale Smith.
2: H-A-I-L.
1: H-A-L-E.
0: Halle.
1: Halle. Hij heeft hem leren kennen door met Chico Hamilton te spelen.
2: Mm-hmm.
1: En ja, nu dat ik dat zo hoor, dat arrangement doet mij wel denken aan zo'n oude Chico Hamilton arrangementen.
0: Ik ken dat niet. Dat klinkt zo wel Latin muziek, maar...
1: Dat is een drummer. En Eric Dolphy, ik denk dat ze in het begin van zijn carrière, dat hij daar bij speelde.
2: Mm-hmm.
1: En dat is toch ook altijd vaak met zo percussieve drums, veel met de handen gespeeld. En Chico Hamilton is dan de drummer. En ook altijd met cello erbij. En dan zo wat gitaar en sax. En trekt een beetje op deze. Dat zal zich er wel op gebaseerd hebben ook.
0: Mm-hmm. Ik heb zo wat andere dingen, qua genre, wat andere dingen. Klaar, één plaat ligt klaar. Daarna kan ik er misschien nog eentje spelen, als dat mag.
1: Zeker.
0: Het eerste hier, ja. Ik had u onlangs, een maand of twee terug misschien, zo eens een foto doorgestuurd via het internet. Iemand had dat aan mij doorgestuurd. En ik was compleet in de war eigenlijk, want ik denk dat jij in het buitenland wordt of zo. En ik zag u zo staan met een Stratocaster. Dat is een beetje een... Dat is geen reclame, dat zijn muziekinstrumenten, dat mag. Hè. Fender, Stratocaster, is ook veel... We hebben het er al vaak over gehad in het Kralenspel, omdat er een beetje een hetze rond is op het gebied van... Wat is dat? Trademark of copyright. En... Ja, jij stond daar zo ineens ergens... op een podium, maar dan nog met allemaal andere muzikanten dat ik dacht van, is dat nu een nieuwe groep dat mee op tour is of zo? En weet je over welke foto dat ik het heb?
1: Is dat die... ik weet niet meer hoe dat meet, maar is dat met Lou Reed ook erbij?
0: Ja, ik had Lou Reed niet herkend direct, dat is zo... Jij wel precies, hè?
1: Ja.
0: Is dat een bekende foto of zo?
1: Nee, maar ik heb dat dan ik heb dat dan toch eens opgezocht. Maar ik ben het ook vergeten, maar ik herkende wel Lou Reed van voor, dus ik dacht van, dat zou in een band zijn.
0: Dus dat is die gitarist, jij lijkt daar eigenlijk echt op, alleen heeft dan wel een zonnebril op daar, en heeft vaak zonnebrillen op, Robert Quine is een van mijn favoriete gitaristen. Maar vond jij dat zelf ook, dat je er wat op leek of zo?
1: Ja, ik moest ook twee keer kijken.
0: Dat is iets met het haar en het postuur en dan die gitaar, jij speelt toch ook soms, denk ik? Niet met die Fender Stratocaster, maar toch ook met van die gitaren.
1: Ja.
0: Ik was verschoten. RD heeft dus ook bij Lou Reed gespeeld, Robert Quine. Bij John Zorn. Bij Marion Faithful, denk ik wel. We hebben van alles gedaan. Maar hij speelt dus ook. Hij was lid van een punkgroep. Genaamd The Voidoids. En dat is eigenlijk een van mijn favoriete LP's, ook op gebied van gitaarwerk. En is dat er, dus op de voorkant zie je Richard Hell staan, met het album dus, Blank Generation heet dat. Er staat ook een hitje op, daar hebben we al langs gespeeld in het Kralenspel. Getiteld Blank Generation, en dat is eigenlijk een cover van het nummer The Beat Generation gepikt. We gaan vandaag Liars Beware spelen, dat is een ander nummer. En hier zie je hem staan, links, dat nummer nu. Robert Quine was toen al een oudere man in de gang. Dus die anderen waren iets in de 20, die was toen al in de 30 of zo, denk ik. Ik heb een zwarte Stratocaster op de hoes.
1: Ik heb het berichtje teruggevonden.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, ja. Waar zitten nu weer al vragen?
0: Maar zat jij toen echt in Zwitserland?
1: Nee. met onze Lou in Zwitserland, had ik gezegd. En met wie?
0: Ja.
1: Waar zitten nu weer al en met wie?
0: Ja.
1: Ik kan het toch een beetje gelijkenis, inderdaad. Het zou ook wel een broer van mij en een Arig Jespers kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan eens luisteren, hè.
1: Ja.
0: Ken je die plaat?
1: Niet zo goed.
0: Schoolsen, hè.
1: Ah, dan is het gewoon.

0: Mei.
1: Iris Murbergse. Richard Hell and the Voidoids. Liars Beware.
2: Leuk.
1: Ja, dus de Fender Stratocaster. Vorige week was jij hier ook, Milan. En dan kon ik niet op de naam komen van de drummer van Funebrarum. Nu kon ik het eigenlijk ook al nog aan prop komen. Want dan dacht ik... Dus de naam van de drummer van Funebrarum is Charlie Corin. Of Charles Corin. En ik dacht toen maar heel een tijd aan Corky Lang. Wetende dat hem daar eigenlijk niet was. En wie is Corky Lang? Heb ik dat toen gezegd? Een soort van quizvraag eigenlijk.
0: Een drummer van een andere band.
1: Ja. Van de groep Mountain.
0: Ja,
1: en dan komen we, als het dan over de gitaar gaat, in de wereld van de Gibson Les Paul Junior. De gitarist.
0: Dat heb jij ook, hè?
1: Ja, ja, ja. En ik ben, dus dat is een heel ander soort muziek eigenlijk. Allee, dat is wel jaren 70 ook. Allee, dus Richard Hell was 77, dit is 1970. Toen was dat een groot verschil, 7 jaar. Dat is dan meer zo als een medegrondleggers van de Hard Rock Mountain. Dus die Black Sabbath heeft er nog de support van gedaan op een Amerikaanse tour. En op het einde van de tour was Black Sabbath bekender dan Mountain. Ja, zeg eens, hè. Ik heb hier een liedje klaar. Dat is uit het album Climbing. En dat is meer een rustig nummer. En dat is dus met Corky Lang op drums. En hier op de, ja, bij de informatie op het album spreken ze ook eerder over percussion. Want dat is meer zo, ja, zo met mallets, alleen met wattebollen. Heel rustig. Leslie West, lead guitar. Dus dat is, die groep zou ook Mountain heten.
0: Ah ja,
1: omdat hij er zo wat uitziet, ga ik naar een berg. Hier is hem zo. Leslie, kon goed eten.
0: Kon goed eten.
1: Ja,
0: ja, het, ik denk dat ik via u sowieso het is een artikel in een gitaarboekje heb gelezen.
1: Ja. Ja, dat is een invloedrijke figuur. Ook Lemmy was er nogal zwaar fan van. Dat ziet er speciaal uit hier, vind ik. Zijn dat handschoenen dat hij aan heeft eigenlijk?
0: Kan je zien. Een handschoen. Ah ja, precies, van die rubberen handschoentjes.
1: Bizar, hè?
0: Ja. Hier een bos.
1: En hier dan weer met frennetjes. Al een tijd, hè. Ja, die speelde dan ook... dus met die gitaar, dat is dan eigenlijk een soort van zeer simpele budgetgitaar. Die eigenlijk door een toeval is aangeschaft geweest door hem. De zanger, de hoofdzanger van die groep, die ook bas speelde, Felix Pappalardi. Die produceerde ook de Britse band Cream. Een mountain bass Amerikaans. En daar was Eric Clapton, zo wat die grote mannen. Die speelde op een Gibson SG, denk ik dat zal geweest zijn. Voordat hij is overgegaan naar Stratocaster, speelde die Gibson. En tja, Felix wou dat Leslie ook voor zo'n Gibson sound ging gaan. Preferabel SG of weet ik veel, zo nogal een goede stevige Gibson gitaar sound. Waarop dat hij in zijn auto moest en dan naar New York of zoiets. Daar 1000 kilometer moest rijden of zo voor een gitaar te gaan kopen in een of andere winkel. Waar dat zou liggen, zo'n Gibson SG. En hij komt eraan en ze kennen die daar niet persoonlijk of zo. En ze zeggen van, Gibson, het enigste dat we hebben is deze hier. En dat was dan zo'n Gibson Les Paul Junior. Eigenlijk een instapmodel. Maar hij is daar wel, dat werkt wel goed. Ja. Vandaar ook misschien een deel van zijn sound, want... Dat is eigenlijk een gitaar waar je niet gemakkelijk zo, waar je niet zoveel akkoorden mee gaat pakken en zo misschien. En vandaar dat hij eerder op power chords overging en waar we er wel stevige solo's mee speelden. Ik weet nog niet of dat gaat zijn in het volgende nummer. Zoals ik zei, het is meer een ballad. En getiteld The Laird. Geschreven door Felix Pappalardi, de zanger-bassist, samen met diens vrouw toen, Gail Collins. Waardoor hij ook vermoord was. Op een gegeven moment.
0: Shake.
1: Niet voor met te lachen.
0: Nee. Wel, goed verhaal.

0: Ja, toch een heel typisch gitaarspel, toch, hè? Leslie West.
1: Ja.
0: En hier is dus die drummer, hè? Corky Ling. En ja, deze is precies Lenny Kravitz, hè? Die
1: ik heb het nog niet gehoord. Ik vind het wel, wel de moeite. Dat is ook de baarkas, hè.
0: Je noemt Sitting on a Rainbow.
1: Huh?
0: Cool. En is ook trouwens...
1: Ja, was dat dan... dat liedje, speelde die dan op zijn junior?
0: Ik denk dat wel eigenlijk.
1: De akoestische gitaar.
0: Ook. Rhythm guitars. Oh nee, de Felix deed akoestische gitaar. En de Leslie deed lead guitar. De Leslie speelde ook akoestisch. Oh, grappig. Ik ga een stukje opzetten. Dan klinkt dat meer zo.
1: Het is een 12 string.
0: Klinkt het, hè? Ja. Compleet anders, hè?
1: Ja.
0: Alleen dan zo.
1: Dat is wat voor gitaar dat je nu pollen krijgt.
0: Te veel, hè?
1: Te veel, hè?
0: Nelan is hier goed, wat er goed op, hè? Want alleen headbangen is dat niet aan, headnodden.
1: Mooi, schoon, hè?
0: Mm.
1: Een 12 string, dat speelde daar wel eens op, zeg je dat?
0: Zeer zelden, ooit al eens vast gehad. Je moet er zo meerdere snaren indrukken met één vinger, zeker, hè? Twee.
1: Ja.
0: Mm. Klinkt altijd wel direct impressionant, hè?
1: Mm-hmm. Ja, dat is altijd toch wel direct gelinkt aan deze soort muziek.
0: Mm. Folk, of zo, wat is dat?
1: Zo misschien zo wat post-hippie een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het begint hem te gaan, hè. Ja, ik heb zo'n plaat bij van Numero Group. Een compilatie ook, denk ik. Ja, zoals dat ze altijd, waar dat ze wel goed in zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zo in archief duiken. En het is een soort verzameling, Wayfaring Strangers.
0: Ja, dat is een reeks op zo'n zeker ook.
1: Gitaar soli. Dus denk ik allemaal al gevonden cassettes bij de mensen thuis.
0: Mm.
1: Van onbekende gitaristen die allemaal vooral fingerpicking, zo'n cassette speler thuis hadden opgenomen. En een hele verzameling van gevonden. Ook inderdaad niks van, maar er staan heel veel interessante dingen op. En ik heb dan onlangs de cd is ergens gezien en in dat boekje bij elk nummer staat er in het wit bijgeschreven de tuning en de intro op tablatuur.
0: Ja, dus dan kun je eigenlijk
1: dan kun je zo wat
0: zelf gaan leren allemaal.
1: Zelf gaan leren en zoeken hoe dat moet.
0: Nee.
1: Daar ben ik nooit niet mee begonnen, maar. Dus ik heb hier een nummer, Dwayne Cannon.
0: Mm-hmm.
1: Zo'n cassetje, een foto van een cassetje, maar het is nogal vaag geprint, dus ik zie het niet zo goed.
0: Cassetje, dan denk ik dat dat van de jaren 80 was ofzo.
1: Ja, ik denk het. Het nummer heet 148 van Dwayne Cannon.

0: Heel schoon, vond ik.
1: Ja, dat is wel een mooie compilatieplaat. Toch nog een beetje opgezocht, hè, tijdens... het blijkt dus wel van een LP te zijn, maar volledig zelf gereleased in 1980.
0: Alright.
1: Ja. Dus ja, volledig zelf ineengestoken. Op enkel 300 stuks. En veel later is het dan een verzamel geworden. Een verzamelobject.
0: Ja, ik snap het.
1: En dan,
0: collector's item.
1: Collector's item.
0: Het, ik heb hier nog iets klaarstaan. Oh ja, het is munitiedepot. Ik weet eigenlijk niet of het een collector's item kan worden eigenlijk. Het is zo, ja, ik heb het over het laatste album van Funebrarum. Vorige week ook iets van gespeeld. En ja, ik zie zo niet direct. Dus ook, ik zit op de Bandcamp pagina. Ik zie dat het precies voornamelijk digitaal is. Hè. Streaming plus download. Ja. Oh, ik kan er volgende week naartoe.
2: 8 september,
0: ja. Ik had ook eventueel nog andere plannen, maar ik heb precies opgevangen dat er maar 9 tickets verkocht waren en dat die organisatie van de DVG-club in Kortrijk, dat die wel aan het panikeren waren, vooruit de kosten te komen en zo. En dat ze zowat hun best hebben gedaan en de mannen van Funebrarum ook en al, voor zo dat wat te promoten. Maar ja, 9 tickets pre-sale, dat is niet zoveel. Ik dacht, goh, ik heb er toch ook eentje laten aanschaffen. En dan ga ik daar ook wel naartoe gaan, denk ik. En dan wel. Ik ben wel eens benieuwd naar dat optreden. Dus met Charlie Corin op drums. Een beetje aan de leeftijd dat die andere gast.
1: Toch ook curieus eigenlijk. Misschien ook wel mee.
0: Dat zou goed zijn. Allee, als je, zeker als je entree gaat betalen en zo, dan gaan ze daar super blij zijn. Hè. Ik kan eens even mijn micro verschuiven. Yes, en dan ga ik toch proberen de namen van die andere gasten ook eens te lezen, want alleen maar over
1: die
0: New Jersey, denk ik, waar dat ook Incantation vandaan is. De namen vernomen uit beleefdheid, hè. Ze komen dan toch naar hier. Zeg zo'n klein lettertje. Daryl Kahan, lead vocals. Daryl Kane. Samuel Osborne, rhythm guitars. Wat een naam weer. Phil Tugas, rhythm and lead guitar. Winslow op bass. En Charles Corin op drums. We gaan eens ook goede titels allemaal. Dus de laatste plaat die heet Beckoning the Void of Eternal Silence. En deze keer spelen we in het klaarspel. Through the barren halls of grieving emptiness.
1: Wow.

0: Beckoning, The Void of Eternal Silence. Dus de leegte van de eeuwige stilte naar u toe, of ergens naartoe zuigen. Van Fune Braurum, dus 8 september in de DVG Club in Kortrijk. Allem daarheen.
1: Nogal eens gitaarsolo's.
0: Ja, dat is een heel ander stijl dan zowel een Leslie West als een Robert Quine. Willen we meer pyrotechnisch gitaarspel noemen ze dat dan?
1: Ja. Ja, dat speelde ook precies ineens wat Toreador-achtige lijntjes, heel snel dan. Ik denk als je dat heel hard vertraagd hebt, dat misschien...
0: Toreador, dat is zo alleen flamenco, is dat iets meer gitaar?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Spaans. Frigische mode, zo eventueel.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Of een locrisse.
1: Ja. Zo wat flapperen, zo. Flapperen met die vlaggetjes. Nog altijd bezig.
0: En wat gaan we nu eens horen?
1: Wel ja, ik heb daar eigenlijk niks bij dat hier goed bij past.
0: Nee, volgens mij, ik heb even voorbeluisterd en dat past er toch. Ja, dat is toch benauwd. Allee, ja, dat is toch. Is het niet nogal griezelig ook zo?
1: Ja, misschien
0: op een manier,
1: wel.
0: Op een manier.
1: Ja. Ja, ik zat nog een beetje in, terwijl ik door mijn platen aan het gaan was, toch. Weer een plaat bij met ook weer zo compilatie.
0: Ja.
1: Dutch Cassette Rarities van 81 tot 87 op het label Knekelhuis.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ook weer een verzameling met allemaal home recordings.
0: Ja, mag ik die hoes eens zien misschien?
1: Ja, dat is een groene hoes met een uitgeknipt stuk gevel.
0: Misschien zijn we dus wel schoon. We zijn in Nederland of zo.
1: Ja, ik denk het, ja. Ik denk, ja, je ziet er wel met die auto's en zo wel van die een tijd uit.
0: Schoon hoes.
1: Ja. Ze hebben die, dat is volume 2 dit. Ze hebben ook volume 1 en dat is een beetje hetzelfde, maar dan in het geel. Nu deze is in het groen. Ja, ik ken er voor de rest eigenlijk echt niks van.
0: Ja,
1: hè? Maar dus, wat ging ik nu just opzetten?
0: Nummer 3
1: van de B-kant.
0: Inderdaad.
1: Dat is dus Another, met het nummer Paris Tribe, van een gast die heet Charlie de Frank. Rotterdam-based, Backstreet Backlash Records. Dus ja, een band van heel korte duur, dus die in Another. Dus hij had al een show geboekt, maar hij had geen bandmembers. Dus hij had hem zo wat mensen samengesteld en dan, ja, een heel verhaal.
0: Zeer benieuwd.
1: Charlie de Frank.
0: Charlie van Charlie Corin gaan we naar Charlie de Frank.
1: Hopla.

0: Ja, ja. Beetje Throbbing Gristle-achtig op een manier.
1: Ja, een beetje wel. Heel Hollands ook wel, hè.
0: Ja. Iets Belgisch nu. Al vaak aan bod gekomen in het kralenspel. Alhoewel het pas vandaag verschijnt officieel, denk ik. Het is toch de 1 september, hè?
1: Ja.
0: En wel, dan verschijnt vandaag het nieuwe album van Blitzega, getiteld Fizz Dip. Oh, de achtergrond. Wel iets goed, precies. Wat is dat?
1: Dat is het nummer, dus daarna. Corneel. Nee, Störung.
0: Ah ja, Störung.
1: Störung. Warschau Pact. Live in Mazo.
0: Twee zetten.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, die Störung, daar heb ik een plaat van. Ik wel heel goed vinden. Zo, Nederlands, inderdaad. Voilà, twee zitten en meer noordwaarts. We zitten dan ja, in België. Nee, meer zuidwaarts vanuit Nederland bekeken. Ten noorden van ons, ja, wat is dat? Kalmthout of zo, Blitzega? Of Heide Kalmthout?
1: Ja.
0: Nieuw plaat zal de vierde zijn of zo. Vierde LP. En er is ook al eens een CD of twee van verschenen ooit. CD'ers. We hebben hier. Niet zo belangrijk. Vandaag verschijnt hem deze. Blitzega is Björn Eriksson. Nathalie Delcroix doet ook wel vocals. Mastering door Alain Rijland. En thanks to Peter Pask. Produced by Nathalie Delcroix en Eva Eriksson.
1: Hola.
0: Oh.
1: Heel de familie.
0: Oh ja. En ja, we zouden hier zijn op de voorkant. Dat is een nar. En dan een madame. Vorige week was het No Jazz, al een meer op tempo techno track. En deze, ja, vandaag is het ook weer eigenlijk. Het is een heel gevarieerde plaat, maar we gaan vandaag toevallig ook weer voor een meer op tempo beat track. Getiteld, echt goed, die Störung. Veel energie.
1: Trommels, hè.
0: We luisteren naar, zo meteen naar Blitzega met Ragazze Padre.

0: En dan kan ze Panzi uit de Vies Diep van Blind Sega.
1: Wat is dat?
0: Vandaag verschenen. Op het eigen Dim Din Records. En ja, die plaat dus geproduceerd door Nathalie Delcroix en Eva Eriksson. Maar ze klinkt ook wel ergens alsof ze zou opgedragen kunnen zijn aan Weilen Hans Mille. Waar we binnenkort van naar een expositie kunnen gaan kijken, een retrospectieve. En die expo die gaat van 5 september tot 12 september. De opening is zaterdag, nu zaterdag 5 september. Dat is bij D12. Kattendijk Dok Oostkaai, dat is daar een bar paniek, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Nummer 12, dat is nu zaterdag van 4 tot 10. En die retrospectief, ja, die loopt nog tot de week daarachter. Dus zaterdag naar, of dat kan ook dus later, naar de retrospectief van Hans Mille. En dan dinsdag naar Funebrarum.
1: Dat is weer al een drukke agenda.
0: Op de achtergrond. Ja, kom me bekend voor. Ja, dit zeggen. Morphis Deep. Afsluiter van het album. En je hebt ook nog iets?

0: Ja, nog iets. Het lijkt wel zoiets waarop ze in Italiaans kan worden uitgesproken. Maar...
1: Lucio Battisti. Een Italiaan, ja. Ik denk dat we die vooral... wat ik ervan weet, wat dat niet al te veel is. Vooral een soort volkzanger was. Met een heel lange carrière, met heel populair in de jaren 70. Maar dan heeft hij zijn eigen even teruggetrokken. En hij is daarna dus voor een nieuw album naar Londen getrokken. Samen met Mark Ellis en Greg Walsh. Om een synthpop album te maken.
0: Londen.
1: Londen. Maar ja, het is eigenlijk, ik vind het tegelijkertijd een heel... Ja, het is wel echt speciaal. Ik vind de productie echt heel goed.
0: En welke tijd is dat zo?
1: 82, denk ik. Maar ja, hij zingt daar met nogal een heel hoge stem over. Ja, in het Italiaans. En het is een heel grappige combinatie.
0: Ik ben benieuwd. Welke klieken geworden, denk ik.
1: Scrivi il tuo nome. Ik schrijf je naam.

0: Korter dan dat we dachten.
1: Ja, ja, nee, ik wist dat eigenlijk wel. Jij ook, hè. 2 minuten 26 was het zeker.
0: Ja, maar toch...
1: Ja, we waren nogal even... Ja, ik was er nogal aandachtig bij dat nummer. Dus, ja, doen we iets speciaal.
0: Speciaal, hoor.
1: En plezant.
0: En plezant. Ja, we kunnen toch de muziek wel goed. De rest, ja, die stem.
1: Ja, ik heb hier eigenlijk nog van alles bij. Ik ben aan het twijfelen hoe dat we het verder... je had er nog iets... Zie je dat zitten? Van misschien toch nog aan te geven daar? Gaat er nog iets klaar, hè?
0: Moet ik... Ja,
1: oh, ik heb van alles bij. En dan dat Suzanne Ciani, zie ik daar.
0: Suzanne Ciani.
1: Is dat ambient of wat is dat eigenlijk?
0: Dat is wel synthesizer muziek.
1: Ja, misschien dat nog eens opzetten.
0: Dat is wel mooi.
1: Ja, Jeroen is er ook van, hè, denk ik. Dus die is er niet bij. We zullen een liedje opdragen.
0: The Velocity of Love.
1: Jeroen Stevers, die afwezig is. Het liedje The Velocity of Love zelf?
0: The Eighth Wave. Het eerste liedje ook weer al. Ja.
1: Dat is een vrouw, hè? Suzanne Ciani.
0: Ja.
1: En heb je die al eens live gezien?
0: Vorig jaar, bijna exact een jaar geleden, in september in Philadelphia heb ik die live gezien.
1: Oeh, jij bent naar Amerika geweest.
0: Ja, ja.
1: Amai. Vorig jaar dan nog?
0: Ja.
1: Mocht jij er binnen?
0: Het was spannend, maar ik ben wel gewoon zonder problemen binnengeraakt.
1: Dat is goed. En Suzanneke gezien?
0: Suzanneke gezien op een festival genaamd Making Time.
1: Mm-hmm. Ah, ja,
0: Making Time is Right.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Suzanne Ciani die speelde daar op buiten met een grote synthesizer setup.
1: Mm-hmm.
0: Heel vrijblijvend, vooral Buchla, zo. Mm-hmm. Ook een soort synthesizer.
1: Ja, ja, bekend, hè. Allee, dat is een iconische...
0: Met veel sequences en dingen door elkaar. En die was heel aandoenlijk, als in dat ze gewoon zonder pretentie gewoon ook maar naar het publiek aan het lachen was met van, ik heb hier weer nog niet gedraaid. Maar ja, dat was dan toch wel weer heel goed.
1: En was dat overdag? Allee, sorry dat ik misschien zoveel vragen in je stel, maar dat is buiten, was dat dan overdag of s'avonds?
0: Dat begon als middags, maar er waren heel veel podia, met ook vooral zowel wat DJ's, maar ook veel bands. En dat was buiten.
1: Ja.
0: Rond een uur of acht of zo.
1: En was het dan al donker? Ja, en het was heel veel, heel, heel veel.
0: Het was aan het schemeren.
1: Ja. En was dat dan publiek wat aandachtig?
0: Ja, er was toch heel veel volk die er heel aandachtig naar aan het kijken was. Maar ook wel zo niet echt vanuit synth-nerd gegeven, maar eerder van het publiek dat gewoon heel blij was om die live te zien.
1: Ja.
0: En dan ja. Een uur gespeeld, denk ik.
1: Klinkt als een situatie dat je hier in België hier hebt gehad tegenkomen?
0: Nee. Maar ik denk dat hij wel onlangs, of ja, misschien is het al 2 jaar geleden of zo, wel in België heeft gespeeld, maar dat is dan, in een zaal zittend. Maar dit was wel een festival. Mm-hmm. Dat was de moeite. Dus ja. Dus dit is een plaats van haar. Slowly, slowly, with the velocity of love.
1: Dit is ontdraaien.
0: Hier komt ze.
1: The Eighth Wave. One Love.

0: schoolmuziek. Ah, oei. Dat was nu de moeite niet voor het onderbreken, maar toch, ja. Ik wou nog een klein uitsmijtertje draaien. Dit was het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Om 3 uur is het Kiss My Jazz. Ja, Milan, weer veel dank om nog eens langs te komen met uw platen. En,
1: alle plezier.
0: En uw persoon. Suzanne Ciani. Ja, we zien elkaar. Het is nog een drukke week voor de boeg, hè. We gaan eruit met George Barnes, zeg je dat iets? Country, jazz, gitaar. We hebben wel wat dieren gehad vandaag. Wel, hier zijn ook wat dieren. Je hebt wezels, je hebt kalkoenen. We gaan luisteren naar Chicken in the Rough, the chicken reel. The amazing guitar of George Barnes en his quartet. Tot volgende week, hoop ik.

geëindigd met een Monkske vorige week. Deze week een uur lang Monk covers. Kiss My Jazz is dat. Om te beginnen Steve Lacy met Mal Waldron, Bill Naglinger en Elvin Jones. Maya.

Steve Lacy was een van de eerste die Monk zou coveren en zou dat zijn hele leven blijven doen. Dit was in 1958. 30 jaar later is dit helemaal anders, maar ook weer met Mal Waldron op piano en Buell Nadler aan de bas, Anthony Braxton. Ask Me Now.

In trio met Bob Brookmeyer op trombone en Jim Hall op gitaar en klassieker. Een minder bekend nummer dan Monk's Point in een cover van Alexander von Schlippenbach.

Bright, Mississippi, terug naar zijn roots. Door New Orleans pianist Alan Toussaint met Mark Ribot op gitaar en de obligate blazers, een syncopated pareltje. Dit is Randy Weston.

Na Run the Western in 1956 hoorde u Charles Lloyd in 2009. En dit zijn twee hele grote, John Coltrane en Don Cherry.

Terug naar het oude continent dan. Zij het met een tropical touch in de lage landen bij de zee. Het Amsterdam-based Baia Latin Jazz Quintet. Met hun bewerking van Thelonious Monk, Evidence. En dat is weer eens wat anders.

En we blijven nog dikke 5 minuten in die 17 provinciën met Nederlands beste free jazz pianist, Misha Mengelberg Zaliger. Ook al was de man dan in Kiev, Oekraïne geboren. En heeft hij dit nummer met Dave Douglas, Brad Jones en Geef mij iets om op te slaan en ik drum ermee, Han Benning in New York opgenomen. Dit is Criss Cross.

afsluiten doet Kiss My Jazz deze week met een schromelijk onderschatte blazer. Roswell Rudd op trombone en met het nummer waarmee Monk bijna al zijn optredens ook afsloot. Epistrophe.

Rosville Rudd op trombone met Steve Lacy op saxofoon, Misha Mengelberg op piano en Han Benink aan de drums, alsjeblieft.

opening met die altijd weer opzwepend geniale Eric Dolphy. Dit is Andere Koek. Rustig mag ook. Bijna klassiek zelfs in het begin toch. Dit is Arturo O'Farrell op piano. Zoon van legende Chico O'Farrell. Met zijn Afro-Latin Jazz Orchestra. In deel 5 van zijn Despedida Suite 2021. Van miniaturistisch tot breed uitgesmeerd Latino. Geniet ervan.

Terug naar de roots dan. Dit is Bobby Montez, pionier van de West Coast Latin Jazz. Met die typische combinatie van vibrafoon en piano uit zijn 1958 album Juggle Fantastique.

Bobby Montez. Er zijn er velen die hem gevolgd zijn op vibrafoon. Een van de beste kwam gewoon uit Chicago. Dave Pike. Dit is het Dave Pike Quartet in 1964 met Aphrodite.

Nog zo'n minder bekende jazz, Latin jazz parel. Begin jaren 60 was het kwartet Très Bien, what's in the name, uit St. Louis, Missouri. Geen Latino's, maar gewoon zwarte medemensen. Chatter Thompson, Richard Simmons, Albert St. James en Percy James. Met gevoel voor humor en een aanstekelijke handklap is dit Bos Très Bien.

Zelfs de Engels-Amerikaanse blinde bleekneus en pianist George Shearing waagde zich in 1955 aan Latin-bewerkingen van standards. Cold Shader op Vibes, ook al uit St. Louis, Missouri. En als u zich afvraagt wie die mondharmonica is, jawel, dat is Toots Tielemans, Caravan.

Latin Jazz kent geen grenzen. Dit is het Amsterdam-based Latin Jazz Quintet Bayard 2008 met Arriba Abajo.

hebben het beste voor het laatste gehouden. Uit het 1966 album El Sonido Nuevo. Vibrafonist Carl Tjader met meestertoetsenist Eddie Palmieri. Picadillo.

maestro, toetsenist Eddie Palmieri van Alle Markten Thuis. En de altijd al ondergewaardeerde Carl Tjeder. Met onder meer Julian Priestley op trombone en Ismael Quintana voor de vocals. Eddie Palmieri's conceptuele meesterwerk dan, 3 jaar later. 69 zijn we dan, The Summer of Love is al achter de rug. En er is ruimte voor meer emancipatorische dingen. Ook in de United States en Indian Territories, want zo heet dat landje. Dit is uit Palmieri's album Justice. Weer met Julian Priester en met Ismael Quintana, My Spiritual Indian.

Als het bij jazzconcerten tijd is voor een bis, heb ik de onhebbelijke gewoonte luidkeels een monkske te vragen. Dit is een Latin versie van een monkske. Baya door Jerry Gonzalez. Om Kiss My Jazz voor deze week af te sluiten. Tot volgende week.

Huren is voor de buren. En volgende week in Kiss My Jazz, dat is beloofd. Allemaal Monk-covers. Met wat geluk krijgt u straks Huren is voor de buren. Wat mij betreft, tot volgende week.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 17:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummer in de beest voor de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Die heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Een jaar geleden toen ik met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly. En tot volgende week. Dit was Hunis Radio Centraal.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Hun is verbuur, zit er bijna op. Het is bijna 5:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummer kan niet bezig de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag.

De vraag die gesteld wordt in een nieuwe publicatie in Nature Astronomy is of onderzoekers het vaak over het hoofd gezien het probleem van de valse negatieven wel bestuderen in het zoek naar buitenaards leven. Er zijn gevallen waarbij leven bestaat of ooit bestaan heeft, maar wetenschappers er niet in slagen dat te detecteren. Op dit moment wordt er heel veel geld gestoken in de zoektocht naar buitenaards leven. Een missie die misschien anders moet ontworpen worden. Een van de belangrijkste doelen van de astrobiologie is bepalen of er elders in het universum leven bestaat. Onderzoekers zoeken naar aanwijzingen die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van levende organismen. Maar het interpreteren van de aanwijzingen ligt zelden voor de hand. Wetenschappers zijn reeds lang bezorgd over de zogenaamde valse positieven, die optreden wanneer observaties lijken te bevestigen dat er leven is, maar later blijkt dat er een andere verklaring is voor de waargenomen metingen. Valse negatieven daarentegen vertegenwoordigen het tegenstelde probleem. In deze gevallen is er bewijs voor leven aanwezig, maar wordt het niet opgemerkt. We zouden, zeggen de wetenschappers, ons zeer bewust moeten zijn van dat deze valse negatieve resultaten aanwezig kunnen zijn. Dat zegt Inge Loes ten Kate, professor astrobiologie van de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Het betekent dat er tekortkomingen zijn in het herkennen van het bestaan van leven. Deze tekortkomingen staan niet hoog op de agenda van het onderzoek. Er zijn verschillende redenen waarom aanwijzingen voor leven aan de aandacht kunnen ontsnappen. De sporen die achtergelaten worden door organismen kunnen de tand des tijds niet overleven. Waarneembare signalen kunnen te zwak zijn om geïdentificeerd te worden, of bestaande technologieën zijn mogelijk gewoon niet in staat om de aanwijzingen waar te nemen. Ten Kate argumenteert dat deze risico's veel meer aandacht verdienen. De onderzoekers gaan daarom pleiten voor de ontwikkeling van doelgerichte onderzoeksstrategieën die systematisch de risico's gaan aanpakken, waarbij men laboratoriumexperimenten moet gaan combineren met modelonderzoek en veldwerk. Ruimtemissies en instrumenten zijn ontworpen om potentiële tekenen van leven waar te nemen, maar het risico om iets over het hoofd te zien wordt niet in rekening gebracht. De zoek naar tekenen van leven zou hand in hand moeten gaan met beter gedefinieerde vragen en testbare hypotheses om specifieke metingen observatiedoelen te rechtvaardigen. De onderzoekers wijzen ook in de richting van artificiële intelligentie als een mogelijk waardevol gereedschap. Artificiële intelligentiesystemen getraind om patronen te identificeren zouden relaties of signalen kunnen zien die aan de aandacht van menselijke waarnemers ontsnappen. Dus men zou dus met artificiële intelligentie mogelijk dingen kunnen blootleggen die de mens alleen niet zou kunnen zien. En met nieuwe observaties kan men dan uitwerken hoe deze in zulk een patroon passen. Missende aanwijzingen voor leven zouden belangrijke gevolgen kunnen hebben. Ten eerste kunnen wetenschappers hun aandacht niet vasthouden op veelbelovende doelen, of ondersteuning verminderen voor instrumenten die levensvormen zouden kunnen waarnemen verder strekken dan de huidige mogelijkheden. Als resultaat daarvan zouden mogelijk bewoonbare omgevingen over het hoofd gezien kunnen worden. Een vereenvoudigd voorbeeld: als er leven is onder een rots en men kijkt alleen naar de rots van boven, gaat men dat leven niet opmerken. Dus zeer zorgvuldig onderzoeken of de omstandigheden voor het bestaan van levensvormen aanwezig zijn in de omgeving en of men patronen kan herkennen op het oppervlak van een hemellichaam.
Een tweede bezorgdheid gaat over toekomstige exploratie en ter beschikking stellen van mogelijkheden. Als leven bestaat op een andere wereld, maar niet gedetecteerd wordt, gaan beleidsmakers mogelijk daar, wanneer dat een object is binnen het bereik van de mensheid, gaan die daar mogelijk mijnactiviteit op gaan uitoefenen of andere activiteit die onintentioneel dat leven zouden kunnen vernietigen. Ten tweede is het geval dat beleidsmakers de premature uitbuiting van ruwe materiaal op planeten zouden kunnen goedkeuren met het risico om onomkeerbaar ongemerkt leven te vernietigen. Valse negatieven kunnen op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld, leven kan zeer wijd verspreid zijn en actief op een planeet, maar de sporen die het achterlaat kunnen nog niet erkend worden door de menselijke technologie. Atmosferische processen kunnen ook de zoektocht bemoeilijken. Op sommige werelden worden gassen geproduceerd door levende organismen, maar kunnen die verwijderd of gemaskeerd worden door andere processen, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Onderzoekers merken op dat deze soorten valse negatieven bijzonder een uitdaging vormen, omdat wetenschappers vaak deze pas na de feiten gaan erkennen. Een van de grootste uitdagingen is het zoeken voor iets dat niet lijkt op een gekende vorm van leven. Hoe gaat men dingen onderzoeken die men niet kan vinden, zegt Ten Kate. Deze vraag gaat naar de kern van het probleem, omdat men de neiging heeft naar dingen die men reeds kent. Men moet ook verstaan, zeer duidelijk verstaan, welk type leven mogelijk is in een bepaalde plaats, wat de omstandigheden voor dat leven zijn, en of we de sporen van dat leven zouden kunnen herkennen. En zelfs dan zouden nog dingen over het hoofd kunnen zien. Ten Kate wijst op bijvoorbeeld ijzerdragende mineralen ontdekt op Mars vorig jaar. Deze mineralen tonen een type van oxidatie die verschilt van nabijgelegen materialen. Op aarde zien we zulke afwijkende oxidatievorm als resultaat van de aanwezigheid van leven. Betekent dat noodzakelijkerwijze dat men hier te maken heeft met leven in een buitenaardse context? Onderzoekers benadrukken dat deze mineralen op Mars niet een gekende valse negatief vertegenwoordigen. In plaats daarvan belichten ze hoeveel nog steeds ongekend blijft. Om duidelijk te zijn, deze mineralen betekenen niet dat we te maken hebben met valse negatieve resultaten in dit geval. Men weet nog gewoonweg niet wat er daar aan de hand is. Maar als we dit niet verder onderzoeken, zou het inderdaad kunnen resulteren in iets dat geregistreerd wordt als een vals negatief. We moeten dus beter verstaan hoe de geochemie werkt en hoe de onderliggende chemische reacties in zulke omstandigheden gaan uitgevoerd worden. Dat wel zal ook helpen om die valse negatieve resultaten uit te sluiten. De onderzoekers wijzen erop dat zorgvuldige voorbereiding essentieel is voordat men een missie naar andere werelden gaat sturen. En dan nog, weet wat men gaat doen, waar men zich mee gaat bezighouden, voordat men een expeditie naar gelijkwaar stuurt. Men moet zeker zijn dat men de situatie in de landingszone zeer uitvoerig bestudeerd heeft op voorhand.

Schubdieren zien een beetje prehistorisch uit. Het zijn zoogdieren met een gemiddelde grootte die alleen in Afrika en Azië voorkomen, met lange krachtige staarten, grote gekromde klauwen en lichamen die bedekt zijn met overlappende schalen die zo'n beetje doen denken aan een dennenappel. Deze opmerkelijke schalen zijn ook een belangrijke reden dat die schubdieren gevaar lopen. Ze zijn een gegeerd doel door stropers en de meest verhandelde zoogdieren in de wereld, waardoor vele soorten schubdieren een ernstig risico op uitsterven lopen. Nu hebben onderzoekers bevestigd dat een voorheen onherkend Aziatische pangolinesoort Manis aurita in Nepal en Noord-India heeft geleefd. De bevindingen werden gepubliceerd in Communications Biology en verduidelijken hoe verschillende pangolinsoorten met elkaar verwant zijn, waar ze leven en hoe ze kunnen van elkaar onderscheiden worden. Deze informatie zou autoriteiten kunnen helpen te identificeren waar illegaal verhandelde schubdieren ooit werden bejaagd en de inspanningen versterken om het stropen te stoppen. Men kan niet beschermen wat men niet goed kent en nu dat men dus heeft bevestigd dat er een andere soort van schubdier bestaat, kan men deze informatie helpen om deze bedreigde dieren te gaan beschermen, zegt Anderson Feijo, de assistent-curator van zoogdieren aan het Veldmuseum en een van de auteurs van de studie, het Veldmuseum. Ja, Veldmuseum. Staat in iets van welk Veldmuseum? De bevindingen zijn de combinatie van meer dan 5 jaar onderzoek die startte in Nepal, waar men voor het eerst aanwijzingen heeft gedocumenteerd die suggereren dat de Himalaya-schubdieren een afzonderlijke evolutionaire lijn vertegenwoordigen, zegt Narayan Koyu, onderzoeker van het Nepal-onderzoekscollege van de Pokhara Universiteit en een van de auteurs van de studie. De bevestiging van de Manis aurita als een afzonderlijke waardevolle soort toont het belang van lange termijn onderzoek, internationale samenwerking en museumverzamelingen. Wat ook belangrijker is, we bieden een sterke wetenschappelijke basis voor het plannen van beschermingsmaatregelen en inspanningen om een van de wereld meest verhandelde zoogdieren te gaan beschermen tegen uitsterven. De klassificatie van de Himalaya-schubdieren was reeds beginnen veranderen in 2025. In dat jaar is er een ander onderzoeksteam die had bepaald dat dieren die voorheen gegroepeerd werden als de Chinese schubdier eigenlijk 2 soorten vertegenwoordigden. Eén leeft voornamelijk in China, terwijl de andere in de Himalaya, aan de voet van de Himalaya leeft in delen van Nepal, India, Bhutan en Myanmar. Onderzoekers hebben de in de bergen levende vorm Manis indo-Burmanica genoemd, of de Indo-Burmeese schubdier. Maar wetenschappelijke benamingen volgt een regel van prioriteit. Wanneer hetzelfde soort meer dan 1 wetenschappelijke naam heeft toebedeeld gekregen, gaat de vroegste waarde, juiste naam of correct naam dus voorrang krijgen. Op dat moment hebben Feijo en zijn collega's reeds een tientallen jaar durende onderzoek gevoerd naar de evolutie van de schubdieren. Hun werk had DNA-aanwijzingen gecombineerd met fysische karakteristieken om te bepalen hoeveel schubdiersoorten bestaan en hoe deze soorten met elkaar verwant zijn. Gedurende dat onderzoek hadden ze gegevens ontdekt van de Manis aurita, een schubdier dat in 1836 werd beschreven. In de loop van de tijd was die Manis aurita geherclassificeerd als een subsoort van de Chinese pangolin schubdier. Dat leverde dus een taxonomisch raadsel op. Wat is de relatie tussen de Manis indo-Burmanica en de Manis aurita?
Zijn ze dezelfde soort of verschillende soorten? Zegt Kai He, een van de auteurs van de studie en onderzoeker van het Zuid-Chinese Biodiversiteitsonderzoekscentrum van de Gangzhou Universiteit. Uiteindelijk werd het meest opwindende stukje van de puzzel geleverd door het Natuurlijk Geschiedenismuseum in Londen. Dankzij hun ongelooflijke expertise en assistentie heeft het team met succes het DNA kunnen in kaart brengen direct van de historische type specimens van de Nepalese subspecies, dus de Manis aurita. Een specimen dat dateert uit 1836, ongeveer 190 jaar oud. Genetisch materiaal van het historisch museum specimen heeft de vraag dus beslecht. Moderne Himalaya schubdiersamples kwamen overeen met de Manis aurita en dat toont dat de dieren beschreven in 2025 als de Manis indo-burmanica eigenlijk soorten zijn van de soort die eerst Manis aurita was genoemd. Dus Manis aurita is de correcte wetenschappelijke naam. Een taxonomische verduidelijking die een cruciale wetenschappelijke basis biedt voor het bestrijden van de illegale stroperij en de grond legt voor werk voor het beschermen van dit cryptisch bedreigde diersoort, zegt Jan Hua, een van de auteurs van de studie en onderzoekers van Guangdong Academie voor Woudbeheer. De Himalaya pangolin Manis aurita verschilt van de Chinese schubdier in verschillende subtiele maar belangrijke manieren. In vergelijking met het Chinese schubdier heeft de Himalaya schubdier een groter lichaam, een langere staart en kleinere oren, zegt Fai Yao. De nieuwe, herontdekte naam Manis aurita refereert aan de opmerkelijke oren van het dier. De twee soorten zijn ook geografisch van elkaar gescheiden. Hun gekende leefgebieden overlappen niet. Voor kritisch bedreigde dieren is het bijzonder in het bijzonder dus deze die dus intense druk van stropen ondervinden, is het verstaan exact welke soort waar leeft essentieel voor de bescherming. De schubdierschalen, daarvan geloven sommige mensen dat dat een krachtig aphrodisiacum is, voornamelijk in de traditionele Chinese geneeskundepraktijk, waardoor een grote illegale handel in de dieren op gang werd gebracht. Het voorkomen van deze handel is moeilijk, omdat de autoriteiten vaak eerder schalen gaan tegenkomen dan volledige dieren. Op de marktplaatsen vindt men meestal alleen de schubdierschalen, niet de volledige dieren. Dan is het zeer moeilijk te zien welke soort werd bejaagd en waar ze dus van afkomstig zijn. De DNA-methodes in het nieuwe onderzoek gebruikt zouden deze vangsten meer informatief kunnen maken. Beschermingswetenschappers kunnen in staat zijn om de in beslag genomen schalen te analyseren, te bepalen welke schubdiersoort van afkomstig zijn en dan deze informatie gebruiken om gebieden te identificeren waar de stropingsdruk in het bijzonder intens is. Dat kan beschermingsinspanningen toelaten en het toepassen van de wet mogelijk maken met terugwerkende kracht van illegaal verhandeld materiaal naar de populaties die daarvan het doel waren. Een duidelijk inzicht in de grenzen van soorten, van leefgebieden van soorten, kan ook inspanningen verbeteren om schubdieren terug te brengen naar gebieden waar ze ooit leefden. Herintroductieprogramma's moeten zeker zijn dat ze dus de juiste soort in de juiste geografische leefgebied gaan vrijlaten. Voorheen zou het dus mogelijk geweest zijn dat men Chinese schubdieren ging vrijlaten in Nepal, omdat men het verschil nog niet wist, zegt Feo. Door het definiëren van de verschillen tussen de soorten en de grenzen van waar elke soort zijn leefgebied is, kan men nu beter beschermingsbeslissingen nemen. De onderzoekers zeggen dat praktische beschermingsvooruitgang
moeilijker zou geweest zijn zonder de natuurlijke geschiedenismuseums. Museumsverzamelingen bewaren pangolin, schubdiersoorten, specimens die meer dan een eeuw geleden werden verzameld, waardoor wetenschappers toegang hebben tot dieren van locaties en populaties die op dit moment zeer moeilijk zijn om daar samples te gaan halen. Het gebruik van museumcollecties dat er toegang is aan meer individuen over het leefgebied van de soorten, zegt VO. Als men zich alleen moet behelpen met vers materiaal, is het vermits de dieren zo zeldzaam en moeilijk te vinden zijn in het wild, iets dat zeer beperkt is in de informatie die men kan verzamelen. Door het gebruiken van de collecties heeft men een meer compleet sample collectie van de soort. Het is een groot voordeel om deze verzamelingen beschikbaar te hebben als een reservoir van materiaal waar men kan op terugvallen en uit kan blijven leren.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zo in huis heeft, met uitstekend gerecycleerde muziek.
1: Ooh, I think I'm getting a tumor. Ooh, I feel the tumor coming up. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a tumor, it's so hard to bear. Give him a tumor. When you kiss me, tumor. When you hold me tight, tumor.

0: When you kiss me, tumor, when you owe me time. Tumor, oh yeah, oh, through the night. Ooh, ooh, ooh, yeah.
1: Micro-organismen hebben bioafbreekbare plastic ontwikkeld lang voordat mensen ze begonnen te maken. Vele bacteriën en archaea produceren van natuur uit componenten gekend als polyhydroxyalkanoaten. Die worden gebruikt om in de cel opgeslagen te worden als reserve van koolstof en energie. Wetenschappers hebben lang aangenomen dat alleen micro-organismen deze natuurlijke plastieken in konden afbreken. Nieuw onderzoek van het Max Planck Instituut voor Marine Microbiologie in Bremen, Duitsland, gaat dit idee nu in vraag stellen. In een studie die gepubliceerd werd in Nature Ecology and Evolution hebben onderzoekers ontdekt dat een hele reeks dieren, waaronder marine wormen, zeesterren, aardwormen en andere in de aarde leveren diersoorten enzymes bezitten die polyhydroxyalkanoaten kunnen afbreken. Die microbiële polyhydroxyalkanoaten. De ontdekking wijst naar een voorheen ongekend pad waarbij koolstof opgeslagen in microben in het dierlijke voedselweb kan terechtkomen. Het onderzoek begon met een zeer ongewone marine worm die Olavius algarvensis wordt genoemd. In tegenstelling tot de meeste dieren heeft dit dier geen mond of darm. In plaats daarvan is de worm afhankelijk van symbiotische bacteriën die onder zijn huid leven. Waar deze bacteriën worden verteerd als een vorm van voeding. Een van de bacteriële symbionten slaat enorme hoeveelheden koolstof op als die polyhydroxyalkanoaten, zegt een van de auteurs van de studie, Nicole Dubilier, directeur van het Max Planck Instituut voor Marine Microbiologie. De onderzoekers vroegen zich af of deze worm een manier had geëvolueerd om deze rijke energiereserve toegankelijk maken. En het antwoord was ja. Onderzoekers hebben enzymen geïdentificeerd in de worm die de microbiële polyhydroxyalkanoaten kan afbreken in kleinere moleculen die het dier zelf in staat is te gebruiken. Hoge resolutie beeldvorming bracht ook aan het licht dat het enzym geproduceerd wordt op dezelfde plaats waar de worm zijn bacteriële partners gaat verteren. De bevinding wijst erop dat de worm dus die polyhydroxyalkanoïde reserve kan aanboren in zijn symbiotische bacteriën. Ontdekking stopt echter niet met deze enkele marine worm. Toen het team dierlijke genomen meer breed ging bestuderen, ontdekten ze gerelateerde enzymes in meer dan 66 diersoorten die over verschillende phyla waren verspreid. Laboratoriumtesten toonden dat enzymes van zeer ver verwante dieren, waaronder een spons, een aardworm, een springstaartje, ook microbiële polyhydroxyalkanoaten konden afbreken. Dat was echt een verrassing, zegt auteur Caroline Zeidler van het Max Planck Instituut voor Marine Microbiologie. Wat startte als een ontdekking in enkele marine worm, bleek een wijdverspreide mogelijkheid te zijn, gedeeld door dieren van zeer verschillende takken van de levensstamboom. Microbieel polyhydroxyalkanoaten worden van natuur uitgevonden in bodems, sedimenten en aquatische omgevingen over heel de wereld. Micro-organismen gaan ze produceren wanneer ze meer koolstof hebben dan ze onmiddellijk nodig hebben. Ze gaan de overmaat aan koolstof opslagen voor later gebruik. De polyhydroxyalkanoaten zijn ook onder de relatief weinig natuurlijk optredende plastieken die compleet bioafbreekbaar zijn. Interesse in de polyhydroxyalkanoaten is gegroeid omdat ze steeds meer vervaardigd worden als een goed alternatief voor conventionele plastic. Als resultaat daarvan hebben wetenschappers steeds meer aandacht gaan besteden aan hoe deze materialen worden afgebroken in natuurlijke omgevingen. De bevindingen van Dubilier en haar collega's suggereren dat dieren kunnen helpen in het afbreken van natuurlijke bioplastic naast de micro-organismen. Wat nog significanter is, de resultaten tonen dat dieren toegang kunnen krijgen tot een microbiële koolstofreserve waarvan wetenschappers voorheen dachten dat deze niet voor hen toegankelijk was. De studie verandert het inzicht in wie deze microbiële koolstofopslag kan gebruiken, zegt Maggie Sogin, een van de auteurs van de studie, die veel van het werk heeft uitgevoerd aan het Max Planck Instituut voor Marine Microbiologie en ondertussen assistent professor is aan de Universiteit van Californië. Dieren hebben mogelijk originele bioplastic gedurende honderden miljoenen jaren gebruikt als voedsel. Het is pas nu dat de mens dit ontdekt. Wetenschappers weten nog steeds niet hoe algemeen dit proces is in natuurlijke ecosystemen en hoeveel het bijdraagt aan de globale koolstofcyclus. En dan nog, de ontdekking biedt een nieuwe manier om te denken over de relatie tussen micro-organismen en dieren. Het toont ook hoe onderzoek op ongewone organismen biologische processen kan blootleggen die verborgen zijn gebleven ondanks potentieel aanwezigheid gedurende honderden miljoenen jaren.

Gezonde groei en ontwikkeling zijn afhankelijk van het op de juiste manier aanschakelen en uitschakelen van tienduizenden genen. Specifieke gebieden van DNA helpen dit proces coördineren en leiden de productie van enzymes, hormonen, eiwitten en andere moleculen die cellen nodig hebben om goed te functioneren. Wanneer genactivatie verkeerd loopt, kunnen cellen verkeerd functioneren en bijdragen aan ziektes, waaronder kanker. Om beter inzicht te hebben in de DNA-sequenties die dit proces controleren, hebben onderzoekers in de laboratorium van de Universiteit van Californië, San Diego, van professor James T. Kadonaga, zich toegespitst op een belangrijk DNA-element gekend als de initiator. De initiator is de locatie waar dus de informatie die gecodeerd is in gen begint geïnterpreteerd te worden of tot uitdrukking gebracht te worden in een functioneel product. In een nieuwe studie onder leiding van studentenonderzoeker Torrey Rin Carrig heeft het team hoge doorvoer DNA-sequentie verwerking gebruikt om genexpressie activiteit te meten over ongeveer 500.000 verschillende versies van deze initiator. Onderzoekers hebben deze resultaten gebruikt om een machine-leersysteem te trainen, een vorm van artificiële intelligentie, om de karakteristieke DNA-patronen te gaan identificeren geassocieerd met deze initiator. Eenmaal het model de signatuur had gedecodeerd, heeft het team het menselijke genoom doorzocht voor de sequentie en ontdekte dat ongeveer 60% van de genen aanwezig in het menselijke genoom deze initiator bevatten. De artificiële intelligentiemodellen waren dus voor het eerste keer in staat een sterke voorspelling te maken van de aanwezigheid of afwezigheid van de initiator in menselijke genen en waren zo in staat om de DNA-basissequentiepatronen van de initiator te decoderen, zegt Kadonaga, professor in het Universiteit van Californië, San Diego, Departement Moleculaire Biologie, School of Biological Sciences. De bevindingen zouden onderzoekers kunnen helpen anticiperen hoe mutaties een invloed hebben op de initiator en zo genactiviteit kunnen veranderen en bijdragen aan een reeks van stoornissen. De studies, gegevens en artificiële intelligentiemodellen kunnen ook het ontwerp van synthetische promotors gaan ondersteunen. Sequenties die genen kunnen aanschakelen of uitschakelen, waarbij deze dan

hun functie gaan uitvoeren, zeer specifiek afgestemd op een bepaald doel. Meer breed gesteld, het onderzoek toont hoe laboratoriumexperimenten en artificiële intelligentie gecombineerd kunnen worden om informatie bloot te leggen geëncodeerd in menselijk DNA. Globaal is dit werk een stap voorwaarts in het gecombineerd gebruik van laboratoriumexperimenten en artificiële intelligentie om de informatie te ontcijferen die is vastgelegd in de sequentie van de DNA-basis in mensen, zegt Kadonaga. Uiteindelijk, binnen die 6 miljard basenletters van DNA in elk van onze cellen, is er een genexpressiecode die specificeert wanneer, waar en in welke mate elk van onze genen moet uit- of aangeschakeld worden. Als men een artificieel model zou hebben voor het volledige genexpressiecode, zou men in staat kunnen zijn om de activiteit van elk van de verschillende varianten van genen in verschillende mensen te voorspellen. Het nieuwe artificiële intelligentiemodel voor de initiator is een kleine maar belangrijke stap van deze genexpressiecode. De onderzoekers zijn optimistisch dat men deze artificiële intelligentiemodellen zou kunnen uitbreiden voor de toekomstige genexpressiecode in de nabije toekomst.

heel, even terwijl ze enkel denken.

Evergreen by Moonshape.

We zijn dus duidelijk weer aangekomen bij een nieuwe Ernst Haas Torzender editie van de Horny Hour op uw Radio Centraal 106.7 FM. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen uit de compilatie van Coldspring, John Barleycorn, Reborn, Dark Britannica, hoorden we English Heretic met Hippomania. En dit is Fetus uit Soak Cosmetics, The Secret Chief's Tree Remix.

Sons of Hippies uit Psych Tribute to the Doors hoorden we The Soft Parade. En dit is Nine Inch Nails uit Further Down the Spiral, Self-Destruct Part 2.

Uit de tweede compilatie van Music Analysis Discussions Records hoorden we Waste met Gutted, de Vuxnux remix. En dit is Fetus uit Flow met The Neat Machine.

De Easy Star All Stars uit het album Ziggy Stardub. It Ain't Easy featuring Samori Ai, oorspronkelijk een nummer van David B. En dit is Pigface, Tonight's the Night.

De 30e compilatie van Sombersonics Dark Ambient hoorden we Women's Circle en Trauma Sutra met Glossaya. En dit is Cop Shoot Cop, The Ambulance Song.

Pink Floyd uit A Saucer Full of Secrets hoorden we Remember a Day. En dit is Robert Calvert in de hoedanigheid van Captain Lockheed and the Starfighters. The right stuff.

108 van Head of David kwam uit Dust Bowl en dit is de Melvins uit een geweldige plaat Nude with Boots, Billy Fish.

Glastonbury, een nummer van People, een compilatiegroepje dat was samengesteld door Nick Harrison. We horen Nephilim uit Zoom, Still Alive. Een nummer waar ik 30 jaar geleden 's morgens met wakker werd. Dankjewel, mijn bovenbuur Mike.

Welkom, luisteraar. Amarcord is niet meer, dus vanaf nu kan u uzelf gaan ergeren aan Klaxon Centriek. Ja, Amarcord heeft namelijk zijn tijd gehad en tijd hebben is dan tijd maken en tijd voor iets nieuws. Dus en nog meer ergerlijk. Mijn goede vriend, collega zal er geen deel meer van uitmaken. Het zal in, ik zijn die zich ergert aan alles en waar jij jou dus kan aan ergeren. En dat maakt dan weer dat het leven in balans is. Waarvoor excuus gevraagd. Het accent van Klaxon Centriek heb ik netjes voorgeschreven voor mezelf voorlezen. Baar zal denk ik liggen op geschiedenis. Dus de bedoeling is, ik duik de volledige historie van alles en dan wel op volstrekt willekeurige basis, als het maar verrassend is, met erg veel uitweidingen en een of andere link heeft met het anno nu. Het leven is gewoon veel te schoon geweest om het er niet over te hebben, zou ik denken. En een ander accent zal zijn eerlijkheid. Want ik heb steeds minder goesting om te doen alsof er niets aan de hand is vandaag. We stevenen namelijk op meerdere vlakken af op de catastrofes. En zonder dan helemaal in doem en drek te verdrinken, speel ik graag de klokkenluider. Dingeling, my dingeling, breek ik met plezier vastgeroeste ideetjes af. Ontmasker modische trendjes. Fileer filosofische belachelijkheidjes en zet de keizertjes graag zonder kleren. We zitten namelijk allemaal op de Titanic, maar ik hou graag ijsbergen in de gaten. Die koptelefoon die staat ook wel loeihard hier bij de presentator. Dat gaan we dus een beetje fixen en regelen. Ik denk dat dit beter is inderdaad. Een beetje gain, een beetje metons, minder high en meer high. Vandaag focust dus dat Klaxon Centriek op Titanic, zoals ik zei, maar dus niet op Amerika. Dus Amerika is compleet toevallig, want uit de tientallen teksten die ik in de loop der tijden, en dat zijn de laatste maanden, schreef, wil ik deze stukken als eerste proef proberen. Qua muziek, het is een gigantische puinhoop
En dat heeft maar één reden. I absolutely like puinhopen. Alles door elkaar, alles met elkaar, als het maar een bepaalde echtheid, authenticiteit of swing heeft. Of de volgende bluesgast swing heeft, dat laat ik helemaal aan u over. Maar ik vind het wel de moeite. Dus ja, welkom.

Weekend die plaat nog dollar brand. Zwarte pianist, hele straffe gast, maar misschien wel de mooiste kerk in Antwerpen is het Sint-Jacobs. Gelegen in die lus daar die de tram 11 sinds recent weer maakt. Tussen, je raadt het nooit, de Sint-Jacobsmarkt en de Lange Nieuwstraat in de Sint-Jacobsstraat. Maar ja, voor ik van wal steek, eerst even een disclaimer. Ik ben uiteraard, dat spreekt vanzelf, zeer ongelovig, 0,000. En wat mij betreft hoort elk weldenkend mens dat te zijn, sinds de uitvinding van zowel de tele als de microscoop. Maar ja, dat gezegd zijnde, religie kan troost bieden, zal troost bieden, biedt troost, verbondenheid. Noem maar op, ga uw gang, beste gelovigen, weet u gelukkig geen enkel probleem en doe ook nog wat goed voor uw naasten en de maatschappij en de mensen en de planten en de dieren enzovoort. Maar dit gezegd zijnde, bekijk ik kerken als strikt voor wat ze zijn. Vandaag versierde bouwwerken waar je meestal gratis binnen kunt. En nu als in een tijdmachine kunt vergapen aan de sprookjeswereld die millennia lang heeft tekeer gegaan. En met heel veel geld uit de zakken van de gewone mens kloppend. Uiteraard, dat hoort erbij, want God is almachtig. God kan alles, doet alles, ziet alles. Maar hij heeft toch geld nodig. Heel veel geld. En om dat onrecht wat goed te maken, loop ik daar dan rond in menig kerk. En ja, zoek dan connecties met de vandaag, toen en de collectieve waanzin die dat concept heeft. Je weet, Lennon zei het ooit. God is a concept by which we measure our pain. Daar rondlopen. Waarom? Omdat dan op die manier die grap tenminste nog iets oplevert. Ik doe dan maar alsof dat die 2000 jaar miserie speciaal voor mij zijn gemaakt. En dus ook voor onze 4 miljoen luisteraars die allemaal een kerk binnen kunnen stappen. Ga alsjeblieft niet in de kathedraal binnen, dat is een ja, vreselijk gebouw, vreselijk, deprimerend. Uiteraard, zoals ik zei, Sint-Jacobs, waarschijnlijk en misschien wel de mooiste kerk van het stad van Antwerpen. Na zeer, zeer lange verbouwingen is die opengesteld voor het publiek. Eigenlijk nog recenter dan de tram 11 die weer rijdt daar. Weet je hoeveel restaureren heeft gekost, de restauratie, een Michelin, dat is de Michelinsterkens, 16 miljoen euro. En het is nog niet klaar. Blijkbaar is de kerk zelf ook nog niet klaar met het heet nu belastinggeld uit de mensen hun zakken te halen. Swat, het is wat het is en dan kan je maar beter gaan kijken waar voor uw geld eisen, zou ik zeggen. Het tweede anekdootje dat ik daar opgemerkt heb en geleerd heb van een wijze, gedeprimeerde, lieve man die daar aan de balie staat. Een soort balie, of ik noem dat in een kerk, de balius. Messingpilaartjes, die kan je dan vinden in het begin van de kerk aan de rechterkant. Pilaartjes. Er zijn een soort kapellen rondom de kerk en die worden dan afgesloten met een verhoogje. En dan die pilaartjes, dat zijn dan messingpilaartjes. Wel, die worden nu minutieus schoongemaakt en dan spreken we hier over atomair niveau mensen. Want die waren volgekladderd met verf. Dikke, vette, lelijke, witte verf. En je vroeg jezelf natuurlijk altijd af waarom. Wel, de Duits ontdeed alle gebouwen van koper of brons voor het maken van hun duizenden bommen en granaten. Dus de slimme kerkbaas toen liet ze overschilderen, zodat de domme Duits niet eens wist dat ze messing waren. Zwart, wat hebben we dan nog van de Sint-Jacobskerk? Dat is de startplaats voor pelgrimstochten die naar Compostela is de belangrijkste, zegt men mij. Hier vertrek je dus op uw voettocht. Een symbool van Sint-Jacob is zijn schelp.
als in Sint-Jacobs Schelp. Ja, hoe die katholieken dat lieve diertje uit de zee alweer schaamteloos toe-eigende, het zal me eeuwig verbazen. Religie als imperialisme, imperialisme als religie. Anyway, je kunt doorheen allerlei Europese steden koperen schelden en schelpen op de grond in het voetpad vinden. En dan, nog een anekdote, zeker nu, dan toch voor de prijs van enzovoort. Binnen de kerk zijn aan de zijkanten dus die tientallen kapellen. En die werden met heel veel geld door de lokale business partners betaald. Beenhouwers, leerlooiers, dat soort gildenvolk. En dat werd dan opgesmukt als werkmensen van een hoerenstraatje om ter opvallendst. Want ja, als je dicht bij God wilt zijn, moet je dicht bij de preekstoel zijn. En eentje ervan, ik weet al niet meer van, ergens rechts van achter, ik weet niet meer wel, had een kerel die gevangen genomen was door piraten ook zijn schilderijtje en zijn kapelletje. Zoals dat in de tijd ging. Zijn business partners kochten hem vrij van die piraten, de stoute piraten op de Middellandse Zee. En hij was uiteraard verplicht om bij zijn terugkeer grote dankbaarheid uit te spreken voor God en geld. En daarom kan je in een van die kapellen een kaaklelijk schilderij van hem zien op zijn boot. Maar wat overigens echt schoon is aan Sint-Jacobs. En ook overigens, de Willy van der Steen van 1600 ligt daar begraven. U weet wel wie ik bedoel, de schilder R uit het stadje A, zijn de overgebleven originele muurschilderingen. Dat zijn er niet zo heel veel, want zoals bijna elke kerk zijn die met spierwit overschilderd. Het lijkt wel de eerste galerietrend ooit. Wit, witter, witst. Er zijn dus in totaal 2 van die witwaspraktijken gebeurd. Van die kalkpraktijk. Feestjes, witfeestjes. Uiteraard was er de beeldenstorm. U weet wel, wansmakelijke jaloezie van de Calvinist op de wansmakelijke rijkdom van de paapse godsdienst. Het gevecht der sprookjes. Met tienduizenden doden tot gevolg natuurlijk. Anyway, na de beeldenstorm, werden alle kerken witgekalkt. Weg met de afleiding, want enkel God telt voor ons. En geen afleiding, geen aard, en zo verder enzovoort. Maar er was nog een tweede minder bekende witwasoperatie. Namelijk in de baroktijd, de periode van de Contra-reformatie dus, zou je verwachten dat ze de kerken weer volledig beschilderden in de originele kleurtjes. Maar nee, deze keer moest de kunst zelf eruit springen. Niet God, maar goddelijke schilderijen in hun ogen natuurlijk. Dus al die dure Rubensen en Jordaansen moesten goed afsteken tegen de muren des kerks. Ik stel voor dat we nog even gaan luisteren naar een streepje bizarre, een beetje kitscherige Italiaanse volksmuziek uit Toscane. Wat denkt u daarvan? Ik denk er het mijne van.

waar veel kerken als dode geraamten aan de binnenkant alles behalve is overblijven van wat ooit de grootste oplichterij was, is de Sint-Jacobs vrij levend. En niet alleen van toeristen en mensen als ik die daar rondlopen, maar iets levendiger in een andere richting. Het is namelijk een kerk waar met veel goesting wel eens teruggegaan wordt naar Latijnse missen. En tot zeer recent was ene E.H. Pierre François daar pastoor. E.H. Pierre François, zult u zeggen wel. E.H. Pierre François is een belangrijk lid van Opus Dei. En uiteraard frissen we uw kennis van Opus Dei graag even op, hoewel er weinig fris is aan die secte. Om te beginnen verschuilen ze zich achter een bepaalde vroomheid. Ze zijn heel erg braaf volgens hun persdienst. Ze bidden dagelijks, lezen dagelijks allemaal in datzelfde boek en streven naar hun zeggen eenvoudige eenvoud na. In de praktijk zijn de heren en dames een secte die niets anders ambieert dan macht, macht, macht en wel het soort macht op bestuursniveau. Volgens hen liep het namelijk allemaal fout met de Franse Revolutie en moet de wereld weer geleid worden door bestuurders die de kerk in hun harteken hebben of via een kruis op hun borst hebben getatoeëerd. De secte zit als een soort virus verspreid binnen die katholieke kerk. Ze maken zich niet bekend, dus niet de bedoeling, en ze zijn opgericht in 1928, in die zeer duistere jaren waar veel conservatieve sectes ontstaan zijn. Hun motto? Het doel is elke post te bemachtigen van waaruit macht verworven kan worden. Laat dat goed doordringen. De bedenker, de Spaanse priester José María Escriva, likte met veel smaak en plezier de anus van Franco. U weet wel, die Spaanse dictator en clownfascist, verantwoordelijk voor de witte terreur. Dat is dan het koosnaampje ondertussen geworden. Voor de, dat kan gaan tot 400.000 Spaanse doden. Opus Dei, die opereert als een soort stootroep van de paus. En dat is natuurlijk, ja, wanneer de paus van uiterste rechtse signatuur is. Zoals Johannes Paulus II, oftewel Wojtyla, de Pool. Die maakte van Opus Dei in 1982 zijn persoonlijke stoottroep. Zijn eigen bodyguard, mentaal dan wel. Oh, hoewel, wie weet. En ja, het zegt wel wat over het huidige klimaat van de tirannie der stamhoofden, dat de twee meest recente pausen als progressief kunnen worden bezien. En de vorige, Franciscus, die leek een beetje op de dunne van een dikke en een dunne, Stan Laurel, die had het een beetje gehad met die Opus Dei en heeft hun bewegingsvrijheid binnen de kerk toch wel enigszins teruggeschroefd. In België, beste luisteraars, spreken we over een 350 leden. Nu ja, leden, zij die zich bekend hebben gemaakt natuurlijk, en 9 priesters die zich bekend hebben gemaakt. En Opus Dei, het is ook een favoriete club voor complotdenkers allerhande. Dan Brown, stomste naam ter wereld, maar goed, werd er miljonair mee, met zijn boekjes daar, allemaal boekjes die je kan kopen op het vliegveld. In de bende van Nijveldagen dreef Opus Dei trots als een ferme drol naar boven in de Belgische beerput. En er werd ook gefluisterd dat Fabiola en Boudewijn Opus Dei-leden zouden zijn. En de nog steeds onbekende krachten achter de binnen van Nijvel zouden ook Opus Dei gelieerd zijn. Nou, de teneur van de activiteiten van extreem rechts was lange tijd anticommunistisch, dat weten we allemaal, vanwege de Koude Oorlog, maar werd vanaf 1989, vallen van de muur, vervangen door de
ja, vijand islam natuurlijk. Het moet zijn dat extreemrechts steeds een vijand nodig heeft om zich te profileren. Sinds enkele jaren is daar zelfs een arme woke bij gekomen. Zo makkelijk om een slachtoffer te maken, om er zelf beter van te worden. Nou goed, we wijken er wel graag af in dit programma, maar we gaan het nog even over Opus Dei hebben en hun invloed van vandaag. En ja, kijk dan maar weer niet verder aan het stamhoofd der Onverenigde Staten der Amerika. De heer Trump. Ja, nog dommer dan Ronald Reagan. In die mate dat de man niet eens beseft dat hij gemanipuleerd wordt. En, by the way, noem Trump alsjeblieft geen fascist. Hoe walgelijk het er daar ook aan toe gaat. Het is geen fascisme. Dat zou wel een beetje te veel eer zijn voor het fascisme. Gemakkelijk als scheldwoord, absoluut, dat wel. Maar historisch gesproken is dat een belachelijke gedachte. Goed, dit gezegd en onder ons gezegd en gezwegen zijnde. De Italië-trip deed mij goed. We gaan nog verder luisteren, maar zitten we veel zuidelijker in het zuiden van het, Italië. Een waanzinnig mooi land, een beetje mijn tweede thuisland.

We luisteren natuurlijk naar de Zampugno. Zampugno, dat is een Zuid-Italiaanse doedelzak van Calabria, helemaal in het zuiden, in de wreef van Italië, Italiaanse schiereiland. En de Zampugno, die heb ik een jaar of 50 geleden nog zien spelen daar ter plekke. Dat bestaat uit een geit die in zijn geheel geslacht is. De huid ervan is in zijn geheel bewaard gebleven. Binnenste buitengekeerd, proper gemaakt. En de pootuiteinden, daar wordt dan de houten fluit ingestoken waarop men kan spelen. Dit onstichtelijke verhaal natuurlijk zou niet zonder gevolg blijven. Moest ik niet gelukkig overschakelen naar Trump? Wel, ik ga met Trump eens voor één keer het over de kerel hebben. En ik ga ook helemaal over de schreef gaan voor mijn moreel kompas. Het zal namelijk racistisch klinken, maar dat is het niet. Kijk, Trump is eigenlijk een Afrikaans stamhoofd. En alle clichés die u erbij kan bedenken, de meest racistische clichés die u erbij kan bedenken, het meest afschuwelijke dat u in uw hoofd kan halen, wel, dat is Trump. Eigenlijk Donald. Ja, Donald stamhoofd. Ja. Zie hem daar zitten, ergens in een soort brussen, ontdaan van dan ook elke controle of tegengewicht. Balances, checks, die dingen. Eigenlijk enkel geïnteresseerd in zichzelf en de eigen familieleden, de eigen clan, eigen stam. Enkel geïnteresseerd in direct gewin. Heeft geen flauw idee wat langer termijn is. Als je iets nu kan pakken, dan pak je het. En de favoriete methode daarvoor is eigenlijk afpersen. Met wat blaaskakerige dreigementen. Veel geblaas. Wil ook alles decoreren met schelpjes en goud. En ziet wellicht geen graten in rondgedragen te worden in een draagstoel. En stelt, hoe achterlijk ze ook zijn, als familieleden aan die dan mee de stam moeten leiden. Vanwege zijn domheid van Trump is die nog in geen enkele buitenlandse activiteit, zullen we maar zeggen, geslaagd. Behalve dan die in Venezuela natuurlijk. Ja, geslaagd vanuit zijn perspectief. Dat spreekt voor zich. En wat is dat dan? Het roven van een collega stamhoofd. Roven uit zijn tent, uit zijn hut. En hem meevoeren als een piraat. En hem opsluiten in uw eigen stam. En vervolgens het inpikken, het roven van diens bezit. Petrol. Stammentwist om petrol, eigenlijk. Ja, het is Amerika in een notendop. Die gaat nu ook wilde paarden afknallen, het stamhoofd, voor hun vlees en dat verhandelen. Wilde paarden die ronddraven in Amerika. Stamgedrag uit de prehistorie is dat. En die denkt dan, als hij zegt dat hij een oorlog gewonnen heeft, bijvoorbeeld, dat de rest van de stam ongeletterd is. Hij zit daar, het stamhoofd, bij het kampvuur en zegt wat hij wil en is ervan overtuigd dat niemand het zal checken of kan checken of wil checken of zal checken of het nog waar is of niet. Want wat het stamhoofd zegt is waar. Liegen, omdat er geen enkele tegenspraak is, sowieso. En omdat natuurlijk ook iedereen uit het dorp bang is dat het stamhoofd boven zal zijn en hun eten zal afbreken. Maar goed, dan heb je zo'n Opus Dei die al 100 jaar bedreven zijn. Ja, over 2 jaar vieren ze hun 100-jarige verjaardag. Daar zijn we allemaal bij natuurlijk. 100 jaar bedreven zijn in geheime manipulatie. En is dat zichtbaar, vraagt u zich af. Nou, zoals Bob de Bouwer zou zeggen, now and off. En maar daarvoor, beste luisteraars, gaan we 14 dagen terug. Over 14 dagen.

Dan gaan we terug naar 1973 namelijk. In ons volgend programma Klaxons in Trik met de oprichting van de Heritage Foundation. En achter die beetje, ja, vage, beetje ernstige titel van de club, daar schuilt de echte macht achter. De stichting die Ronald en Donald aan de macht bracht en de wereldorde vervolgens twee keer naar de kaloten heeft gedaan. Goed, pick-up 2, schuif 2 gaat open en we gaan luisteren naar onder andere Janet Leigh. Dat is een jazzzangeres die nog in België heeft vertoefd. En zij geven spoorslags van Jetje op een manier die menig een zal plezier doen ofwel irriteren. U gaat dat zelf voor uzelf uitmaken, alsjeblieft.

1905, een hittegolf in New York. 38 graden op 29 juli. Een moeder had al twee kinderen bij de geboorte verloren. 1903 de eerste en 1904 de tweede. Deze die eruit kwam, die was onverwacht en onverhoopt dus, want de dokters hadden de moeder afgeraden om nog een kind te krijgen. Dus 1903, 1904, 1905, jawel, zeg zoiets in 1905, krijg geen kinderen. Beide overleven, moeder en dochter, een beetje bij wonder en tegen alle logica in van dat beestige tijdsvak. Lang voor hygiëne of penicilline en zeker in die volslagen armoede waarin dat kind geboren werd. Dat kind, dat heette Clara Bow. Clara Bow was een superster. 100 jaar geleden, exact 100 jaar geleden, Clara met een C. Het was de Beatles en haar actrice, concurrent, vriendin van ver, Louise Brooks. Die was de Rolling Stones, of omgekeerd. In ieder geval, die twee waren de cola en de Pepsi van die tijd op het filmdoek. Actrice namelijk, dat wist u al. Haar moeder die valt op jonge leeftijd van een trap. Dus eind 1800. Psychoses, epilepsieën zouden daarvan het gevolg zijn. Sarah Frances Gordon, dat was dus de moeder, die ja, eiste heel snel een hoofdrol op in een horrorgezin. Hallucinant, eens je de biografie hebt gelezen en je kan er dan ook de hartverscheurende passage in lezen. From her earliest years, Bow had learned how to care for her mother during the seizures, as well as how to deal with her psychotic and hostile episodes. She said her mother could be mean to me, as she often was, but she didn't mean to be, and that it was because she couldn't help it. Still, Bow felt deprived of her childhood. As a kid, I took care of my mother. She didn't take care of me. Het ging zo ver dat haar moeder s'nachts boven haar stond op een bepaald moment met een mes om haar de keel over te snijden, omdat Clara in de film zou gaan werken. Een totale psychose. Dus die Clara was op elk gebied een taai meisje. Eigenlijk was het nog geen meisje, het was een tomboy. Toen vechten met jongens en die, ja, klein, maar bijzonder taai en sterk, omdat ze nogal een stevige rechtse hoek had, zei ze zelf, omdat ze heel veel bowling speelde op straat. Dus het zwaaien met zware ballen zorgde dat ze haar mannetje stond, tot een vriendje haar ineens kuste. En dat werd voor haar eigenlijk het einde van de bepaalde vrijheid. Ineens was ze een vrouw geworden, of een vrouwelijk ineens een vrouwelijke component erbij. In de jaren 20 ging ongeveer de helft van de Amerikanen naar de cinema wekelijks. Elke week gingen 50 miljoen Amerikanen naar de bioscoop. En in die volstrekt waanzinnige mix van ellendige armoede met dolgedraaid kapitalisme, waar tienduizenden boys en girls die probeerden een ster te worden daar in Hollywood, ontstaat er dan iets. De It Girl. Uiteindelijk is dat het gevolg van een heel slimme promo-afdeling van die Hollywood studios. En ja, toen ik dat schreef een tijd geleden, kon ik me eigenlijk geen enkel It Girl meer voorstellen. Is dat dan Taylor Swift? Geen idee eigenlijk. Don't know. Don't care. No more heroes. Anyway, It Girl. Die term, even opgezocht, is ontstaan in het Engeland van de snobs. Het is nog altijd maar toontje lager tegenwoordig. De eerste keer in die zin is het gevonden in 1904 in een kort verhaal van Rudyard Kipling.
Dat er... It isn't beauty, so to speak, nor good talk necessarily. It's just it. Some women stay in a man's memory if they once walk down a street. En dat is dan de it. En dan is dan, ja, hij heeft een beetje zijn eigen leven gaan leiden. En it werd dan inderdaad een quality of the mind, as well as a physical attraction. Ja, in 1907 werd er dan ook echt door een vrouw, Eleanor Glynn, het concept van de It Girl bedacht. En ja, zij was een beetje verantwoordelijk voor de impact, de cultuur toen in de jaren 20, na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. En dan was er Hollywood, die term dan heel slim oppikte en van Clara Bow, de eerste It Girl maakte ooit. En dus hoe deden ze dat? Jawel, Twinkle Twinkle, Star is Born, de film heet It. En ze speelt daarin dus een It Girl. Je kan hem zo vinden op de YouTubes. Het is een heerlijke film. En heerlijke actrice ook. Prachtig om naar te zien hoe levendig en vol van energie dat ze zit. Maar ja, voor ik vergeet af te wijken, wijk ik graag eerst af. Want voor It Girl was er, hou u vast, de Flapper. De Flapper. Ik weet niet of ik moet huilen, lachen of griezelen bij de term flapper. Maar het heeft dus echt bestaan. Weinig kom je dat dus tegen. Een naam die zo gedateerd is, maar waarvan de inhoud zo springlevend is. Want in Frankrijk bijvoorbeeld, de flapper, die had een in Frankrijk en in Duitsland was het ook wel een flapper. En in Nederland zelfs was het een flapper, een flapper. Nou, waarschijnlijk. In Frankrijk noemden ze haar een garçon. Dus dat is een jongen, maar in de vrouwelijke vorm. Hoe schattig is dat? Nou, de Eerste Wereldoorlog, die dus zo onvoorstelbaar vreed, eigenlijk zo onvoorstelbaar was, ontstond de moderne tijd, zou je kunnen zeggen. Dadaïsme gaf de zinloosheid, het absurde van de herenwereld weer. En flappers, dat waren dus de jonge meisjes die het ook wel gehad hadden met die absurde restricties van voor de oorlog en vlak erna. Want de flapper, die smoorde en zoop erop los. Die droeg geen korset, maar wel korte rokken. Die knipte haar jongens kort, haar kort. Droeg vette, dikke, vette Kohinoor make-up. Die daagde uit, die provoceerde. Eigenlijk machtige voorloopsters en voorbeelden van het genie der Vlaanderen, Jan Bon, die zijn inspiratie voor Dat ga je niet bepalen overduidelijk bij de jaren 20 meisjes, de flappers, heeft gehaald. Zwat, Clara Bow was dus een van de vrouwen van de generatie die de vrijheid uitstraalde. Weliswaar commercieel, maar het was tenminste iets. Rebelsheid, zeker verpakt in sexy jurkjes, dat verkoopt altijd. Maar, ja, er zat natuurlijk maar aan wat Clara Bow daar zelf over zei in haar biografie. All the time the flapper is laughing and dancing. There's a feeling of tragedy underneath. She's unhappy and disillusioned. And that's what people sense. Jazz. We zijn, ja, heerlijk. Van Italië zijn we naar de jazz gegaan. En kan je jazz spelen? Ik in ieder geval niet zonder de Monkey Thelonious. Thank you.

Dus onze Clara, daar ging het op een waanzinnig tempo op en af mee. Och, garme, typisch Amerikaans fenomeen natuurlijk. De ster, die, ja, lijkt wel door alles en iedereen vroeg of laat vermorzeld te moeten worden. En dan toch ook vaak de vrouwelijke sterren, hè. Laat ons er eerlijk in zijn. En de ironie is dat, ja, dat heeft dan een impact. Dat die horror van Hollywood, horrorwood... die impact, er zijn dan wel tegenbewegingen, hè, films of andere cultuuruitingen, die dan weer erg interessant worden aan zich. Ik grijp gewoon naar, ja, de eerste twee beste die mij opkomen, dat zijn dan Jacques Tati en David Lynch, zijn Mulholland Drive. Tati, omdat hij, ja, die heeft dan zo'n uiterst lief en een vriendelijk universum gemaakt, maar wel een antwoord op Hollywood zijn over de Amerikaans imperialisme dat hij in Europa zag binnensijpelen, terug naar eenvoud, menselijkheid, eerlijkheid enzovoort. En dan ja, dat voorbeeld van Mulholland Drive, dat is waarschijnlijk een van de meest scherpe aanklachten tegen het Hollywood-systeem dat er ooit is geweest. Dus dat systeem, dus dat heeft ook Clara opgefrit. Ja, zonder twijfel werd die energie van die arbeid in stand gehouden door poeders en pillen. En zeker in die pre-code Hollywood, even duiden, voor die 1 van die 4 miljoen luisteraars die het niet weet, al in 1922 liep het uit de hand. In de kranten met Fatty Arbuckle. Dat was een schande van die tijd. Er was een acteur die beschuldigd werd van doodslag van een actrice. Ja, en de waarheid is totaal niet meer te achterhalen. Omdat, ja, voor- en tegenstanders het alweer typisch in een moeras van beschuldigingen in een rechtszaal hebben laten verdwijnen, die waarheid. Maar het was wel een schandaal na schandaal na schandaal. Met toch wel een hoop slachtoffers. Feit is, het is in ieder geval wel zo dat eind jaren 20, begin jaren 30, dat die films explicieter werden. En sommige van die films die bevatten dan seksuele toespelingen, romantische seksuele relaties tussen blank en zwart. Er was gevloek, er was illegaal drugsgebruik, er was promiscuïteit, prostitutie, overspel, abortus. Echt geweld, ook voor het eerst. Homoseksualiteit werd door bijvoorbeeld een film met Louise Brooks werd getoond of gesuggereerd. Het waren eigenlijk dan bad guys die profiteerden van hun daden en in sommige gevallen ook zonder noemenswaardige gevolgen, dus niet bestraft. En er waren gangsters in films, Public Enemy, Little Caesar, Scarface, de eerste Scarface, die werd bijvoorbeeld door velen als heldhaftig gezien in plaats van kwaadaardig, wat dan voor die andere helft van Amerika niet te doen was. Sterke vrouwelijke personages die waren dan ook echt al omtegenwoordig, als in films zoals Female, Babyface, Red-Headed Woman. Heel onafhankelijke, seksueel bevrijde vrouwen. Die stonden dan centraal daar. En ja, het hypocriete Hollywood is daar natuurlijk ook weer allergisch voor. En ook, herinner je, tussen 1920 en 1933 was er een drooglegging dan ook nog eens. Ook Frank van den Broeken heeft zijn voorgangers, namelijk. Anyway, Clara, haar carrière, die zat er dan ongeveer op toen ze 25 was. Die kreeg serieuze zenuwinzinkingen, misschien door die pilletjes, misschien door die poeiertjes, misschien door Hollywood, ongetwijfeld door een mix van alles en ook haar moeder en ook haar afkomst. En Hollywood, haar manager die wel aan haar zijde stond, die noemde haar Crisis a Day Clara. Ze werd opgenomen in een sanatorium op haar 25, stopte zelf met acteren, kwam terug, zei daarover, for the sole purpose of making enough money to be able to stay out of it. Elke studio die, ja, toen ze terugkwam, wou dan wel absoluut met haar werken, want een of andere filmbaas zei ooit, als ik die ster in mijn film zit, dan krijgen we 500.000. Als ik Clara Bow in mijn film zit, dan krijgen we 500.000. Ze trokken en sleurden alweer aan haar. Maar elke studio wou ze ook meteen vastleggen voor meerdere films. En dat wou ze dus niet. Uiteindelijk heeft ze dan nog in totaal 3 gemaakt, waaronder eentje waar ze wel heel veel relatief bloot liet zien. En haar vent, een zekere Rex Bell,
die even clichématig was dan zijn naam, had daar commentaar op door te zeggen dat ze het eigenlijk wel een beetje te leuk vond naar zijn smaak. En haar antwoord was: Rex accused me of enjoying showing myself off. Then I got a little bit sore. He knew darn well I was doing it because we could use a little money these days. Who can't? Maar uiteindelijk was het dus afgelopen met haar publieke optredens. Heel erg afgelopen zelf. Ze trok zich volledig terug in een bungalow waar een verpleegster haar levenslang bij stond. Opgebrand, opgebruikt, afgemat, afgelopen. Het is nooit meer buiten gekomen, ja, bij wijze van spreken, maar eigenlijk niet echt. Ze is daar aan een hartaanval in 1965 overleden. Op een of andere manier is ze dus dan toch nog 60 jaar geworden. Ik ga jullie deelachtig maken aan een waanzinnig krakend plaatje. Het is zo'n een keihard plaatje dat uit steen gebeiteld lijkt. Het is een Columbia Records. Ik heb de moeite niet gedaan om naar het jaartal te zoeken, maar het is wel fantastisch, want het is een Woody Herman plaatje met zijn orchestra. Saxofonist, klarinet. Het is smullen doorheen het eitjesbakken heen. Maar het is, zet uw kruikfilter maar alvast op.

Lester Jong en het einde van het programma van deze eerste Klakson Sint-Trick die ik mocht maken voor jullie. Ja, tot over 2 weken en we gaan er, ja, hoe kan je ook anders eruit gaan dan met Ima Zumak. En ik wens jullie nog een fantastische verderzetting van jullie leven met tanden of zonder tanden. Alsjeblieft, een gratis en voor niks. Ima Zumak. Hier is het, hè. Hier is het. Ja, hier is het.

Goedenavond, u luistert naar de RKC op Radio Centraal. We gaan heel het uur vullen met country en Americana. En natuurlijk met een heel deel Dolly. Een echte tribute is het niet, er zijn al genoeg in memoriams geweest. In Amerika hangen de vlaggen half stok. En terecht. Maar de echte in memoriam slaat ik aan Ender. Maar er komt redelijk wat Dolly in voor. Wel allemaal met een A. Dus ik heb alle nummers van Dolly Parton die met een A begonnen, die ik goed vind, in het programma gestoken. Te beginnen met mijn favoriet, Applejack.

Dat waren, beter gezegd, Jim en Jess. Die Airmail Special. Want, ondanks het feit dat mevrouw Dolly Parton gestorven is en dat we alleen country doen, doen we natuurlijk wel alleen country met nummers die met een A beginnen. Aha. En juist gelijk de zoologie zitten we in het jaar van de A. Voilà. Al een heel jaar, by the way. bijvoorbeeld, deze is een nummer van Joseph Cormier. Of, dat is de vader van John Cormier, die ook muziek heeft gemaakt. En deze is Annie is My Darling. En dan is dat in een medley met The Red Shoes. Maar ik ga vooral over Annie is My Darling.

Dat waren... wat is dat nou weer? Ah, dat was Joseph Cormier nog altijd. Oké, okay, sorry. Dit is de Tau Mau Family Aloha.

Dolly Parton, live, live at the Bottom Line in New York. All I Can Do was dat. Ik heb Dylan and the Dead ook bij. Twee vliegen in één klap. Dit is All Along the Watchtower in de versie dus van Bob Dylan zelf, maar dan met de Grateful Dead als begeleidingsband.

Neil Young met Already One. Ik heb nog andere straffen met hem bij buiten Dolly Parton. Dit is Rhiannon Giddens, die speelt binnen een paar weken in de Rome. Van op Freedom Highway is dit At the Purchaser's Option, een lied over slavenhandel.

Dat was Layla McKellar. Een pak heftiger dan we ze normaal gewend zijn. Het ging dan ook over Aleppo. Een tragedie die u wel bekend is, vermoed ik. We hebben nog een country grootheid. Buck Owens. Meer dan 30 top 10 hits gescoord. En onder andere gecoverd door de Beatles. Dit nummer meer bepaald. Act naturally.

0: Alabama Sundown van het album Dolly Parton Bubbling Over. Nog een strafmadam die ik niet mag vergeten bij een country uitzending. Dit is Loretta Lynn. Ain't No Time To Go.
1: Spring is just around the bend. Ain't no time to go, darling.

0: Thank you so much.
1: Deze Steve Earle was 31 toen dit opgenomen werd op Austin City Limits in 1986. Ondertussen is hem dus geen angry young man meer, maar een grumpy old man eigenlijk meer. Je kunt hem volgende week live meemaken in het OLT, by the way. De geestelijke vader, of de spirituele vader van Steve Earle was Pete Seeger. En die speelt hier dan weer een nummer van iemand die we al hebben zien passeren. Dit is A Hard Rain's Gonna Fall van dat young lad Bob, whatever his name wasn't.
2: Where have you been, my blue eyes?

Ja, de aankondiging had u van David Letterman al gehad. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris waren dat. Ik heb nog Marty Robbins nog bij. Dit is After You Leave.

Het was Lauren Wainwright in een BBC-session lang geleden. AM World. Zullen we nog iets van Jerry Garcia spelen, bijvoorbeeld? We hebben die al wel gehad als begeleider van Bob Dylan, maar deze is zijn eigen band, de Jerry Garcia Band. En it stoned me. Als er iemand is die weet hoe het is om stoned te zijn, dan was het wel Jerry Garcia.

Willie Nelson, live van Austin City Limits. Al even geleden, want zijn zus deed nog mee op piano. Eens even kijken. Tony Rice. Is dit? Mijn classic. Any old time.

Dat was helemaal aan het begin van haar carrière met Porter Wagoner, de man die Dolly Parton als eerste opgemerkt had. Any place you want to go. Even kijken, wie kunnen we nog draaien? Tom Paxton. Ook over ergens naartoe gaan, maar dan all the way home.

0: Ja.
1: Dat was nog Daryl Adams, mijn klassiek van Woody Guthrie. Het is 12:00 gepasseerd, we zullen de laatste erin gooien. Nog één nummer van die samenwerking tussen Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dit is Are You Tired of Me? Not yet. Volgende week doen we iets anders, maar wel met een A. Tot dan. En slaap wel.

0: hoor precies toch al een geluid uit.
1: Ja, ik zeg het, ja, tuurlijk.
0: Zijn
2: maar hè? Toch zal de presentator eerst komen, denk ik. Dat is toch de traditie op het grote podium.
3: Meestal wel. Tenzij dat ze misschien hebben gezegd, wij wilden direct beginnen.
2: Ja, ik weet het, zou kunnen.
0: Ik denk dat het concert begonnen is, we zullen eens luisteren.

Oh,

No, no.